0: Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht. De NS gaat drones inzetten om graffiti-spuiters aan te pakken. Dat idee hebben ze afgekeken uit Zwitserland, waar het al een groot succes is. En ook gaat de NS stickers over de handtekening van graffiti-spuiters plakken om hen te ontmoedigen. Graffiti kost de NS elk jaar miljoenen aan schoonmaakkosten. In Frankrijk moeten meer dan 400 scholen vandaag dicht blijven, heeft de Franse minister van Onderwijs besloten. En ook mag er niet in de buurt van scholen worden gedemonstreerd. Het is al de hele week onrustig in Frankrijk door scholierenprotesten. Gisteren werden er bijna 2000 mensen opgepakt. In Duitsland zijn 3 mannen opgepakt die worden verdacht van het plannen van een terroristische aanslag. Het gaat om een Duitser en 2 Syriërs. Volgens Duitse media zouden ze online hebben gesproken over het plegen van een aanslag met wapens. Hoe concreet die plannen waren is niet duidelijk. En de grote brand op een bedrijventerrein in Almere is onder controle. De brandweer rukte met groot materieel uit. Het vuur woedde in een pand waar verkeersborden werden opgeslagen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En ook is er nog niks bekend over eventuele slachtoffers. En dan nog het weer. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de komst van een enorme medicijnfabriek van een Amerikaanse farmaceut. Ze willen daar onder andere afslank- en diabetespillen gaan maken. De farmaceut geeft miljarden uit voor de bouw van de fabriek, die vanwege het volle stroomnet ook een eigen elektriciteitscentrale zal krijgen. Niet alleen bij ons, maar in heel Europa stroomde er afgelopen zomer erg weinig water door de grote rivieren, zoals de Donau, de Rijn en de Seine. Het minst in meer dan 30 jaar, zegt Klimaatdienst Copernicus. De droogte zorgde voor problemen voor de scheepvaart en in sommige landen was er te weinig koelwater voor kerncentrales. In Brazilië wordt onderzoek gedaan naar een mogelijke bom die is achtergelaten bij het Hoge Rechtshof van het land. Er is een verdachte opgepakt. Hij klom over het hek van het hof en gooide een rugzak bovenop een bushokje waar die bom in zou kunnen zitten. Over een paar dagen zijn er presidentsverkiezingen in Brazilië. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. Vlak voor tijd werd de gelijkmaker pas gemaakt. Bondscoach Xavi baalt van de eerste helft en heeft zijn excuses aangeboden voor het slechte spel. En dan nog het weer. De dag begint met mist. Lokaal kan dat dichte mist zijn. Als de mist in de loop van de ochtend is opgelost, wordt het een droge en zonnige nazomerdag. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Afgelopen zomer was de heetste ooit in West-Europa, zegt klimaatbureau Copernicus. Het record uit 2003 is daarmee verbroken. De gemiddelde temperatuur lag 2,5 graden hoger dan normaal. En ook was er in een groot deel van Europa sprake van zeer sterke hittestress. Dan is de gevoelstemperatuur hoger dan 38 graden. Slapen op straat is niet langer verboden in Utrecht, meldt de regionale omroep. De Utrechtse gemeenteraad heeft er maandenlang over vergaderd. Veel partijen vinden het beboeten van buitenslapers niet effectief, omdat de meeste mensen dakloos zijn en die boete dus niet kunnen betalen en ook niet ergens anders kunnen slapen. Een raket van SpaceX, die gisteren vanuit Florida werd gelanceerd, is aangekomen bij ruimtestation ISS. De raket deed minder dan 8 uur over de reis en dat is een record. De bemanning, 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus, zullen een half jaar in het ISS blijven. En het is vandaag precies 75 jaar geleden dat het eerste Nederlandse tv-programma werd uitgezonden. Dat wordt de komende tijd op verschillende manieren gevierd. Zo wordt er vanavond een speciaal programma uitgezonden, waarin Cornald Maas met gasten terugblikt op de Nederlandse televisiegeschiedenis. En dan nog het weer. De dag begint met mist. Lokaal kan dat dichte mist zijn. En als de mist in de loop van de ochtend is opgelost, wordt het een droge en zonnige nazomerdag. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Roger Glover. En zijn vrienden natuurlijk. Love is all. Bij Joe, goedemorgen, vrijdagochtend. Ik zie Sander binnenkomen. Goedemorgen.
1: Hey bro.
0: Met een grote glimlach op zijn gezicht.
1: Gaat het goed, bro?
0: Hij gaat goed, bro.
1: Lekker niveau.
0: God. Nou, dat wordt weer...
1: De straattaalversie,
0: hè? Wordt weer een niveautje, dit. Het nieuws van 6 uur. Mart Gool, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In een ziekenhuis in Leiden, het LUMC, wordt nu gezorgd voor iemand met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen die besmet raakte in Afrika tijdens werk in de Democratische Republiek Congo. Met een privévliegtuig is de patiënt gisteravond in ons land aangekomen, schrijft Omroep West. En hij of zij ligt nu in isolatie. Andere mensen in dat LUMC lopen volgens het ziekenhuis geen gevaar. Er kan een grote medicijnfabriek gebouwd gaan worden in Katwijk in Zuid-Holland. De gemeenteraad heeft er groen licht voor gegeven. Het wordt een pillenfabriek voor onder meer afslank- en diabetesmedicijnen. En er gaan zo'n 500 mensen werken. Mensen in de buurt maken zich wel zorgen voor hun uitzichten. Bijvoorbeeld, zeggen ze bij Hart van Nederland.
3: Hij is te groot. Je hebt wel zo'n spelletje van kinderen. Die hebben dan zo'n vierkant dingetje. En dan moeten ze dan vormpjes in douwen. Kijk, en wij proberen gewoon een vierkantje door een driehoek te rammen. Weet je wel, en dat past niet. Het past gewoon niet.
2: Ook zijn er zorgen over het flinke verbruik van water en energie door dat bedrijf. Het gaat niet goed met de Amerikaanse vrouw die haar doodstraf overleefde. Ze ligt in het ziekenhuis en haar toestand is kritiek, zegt haar advocaat. De vrouw vermoordde eerder een andere vrouw, kreeg tijdens haar executie gisteren dodelijke injecties, maar die hebben niet goed gewerkt. De advocaat van de vrouw wil nu dat de straf wordt omgezet. Met hangen en wurgen hebben de voetballers van Oranje gelijk gespeeld in en tegen Griekenland in de Nations League. Bij rust stond Oranje 2-0 achter, maar via goals van Dijk en vlak voor tijd van Reinders. En dat laatste doelpunt klonk zo bij de NOS.
4: Weer een voorzet, normaal, bal blijft liggen, goal! Tijani Reinders met de 2-2. Nederland zet aan, Nederland voert druk op en Nederland scoort!
2: De Grieken staan nu eerst in de pool, Oranje tweede. En zondag dan spelen we weer dan tegen Servië. Het weer van Buienradar. Lokaal mist vanmorgen, later vandaag zonnig en droog, 20 graden.
5: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander
0: Show. Hey bro.
1: Hey broodje. Broski.
0: Wordt het een straattaalversie van de Koen en Sander?
1: Nee, het is wel klaar.
0: Oh, gelukkig. Goedemorgen.

0: ochtend?
1: Ja, ik vind het mooi dat het gewoon... mensen die gewoon zeg maar, ter plekke goed kunnen improviseren qua zang... vind ik mooi.
0: Vind ik ook heel mooi, ja.
1: Ja, en je hebt ook rappers, hè, die denken het te kunnen. Hoe heet het ook weer? Freestylen?
0: Ja.
1: En dan loopt het vast en dan gaat voor het woord poes gaat op doek rijmen.
0: Ja, dat vind ik ook altijd een beetje matig, hè?
1: En ik zie je daar staan, je lijkt op een poes... en ik heb hier in mijn hand een theedoek. Weet je wel, zo, dan lopen ze vast en er is dan de hele wereld getuige van.
0: Ja.
1: Ali B is daar zo niemand van.
0: Oh, vind jij die niet goed?
1: Nou, qua improviseren niet. Nee?
0: Nee,
1: nee. Nee, nee. Of het zegt hij, van mij kan je nog veel leren. Want jij moet bijvoorbeeld nog veel leren.
0: Ja, dan, precies.
1: Dat niveau een beetje.
0: Ja.
1: Op andere momenten kan hij wel improviseren.
0: Ja.
1: Maar niet als freestyler.
0: Ja, vind ik grappig. Ja. Zo, even voor mij. Hoe ben jij je bedje uitgekomen vanmorgen?
1: Hartstikke goed.
0: Want ik zie jou met zo'n glimlach binnenkomen. Dan gaat het weer over straattaal. Nu begin je over, denk ik, wat gebeurt er allemaal in het koppie?
1: Ik zat vandaag op de fiets en toen waren ze... Ik rook iets. Zo'n hele sterke brandteerachtige lucht. Ken je dat? En ik dacht, oh jee, dan is er misschien ergens grote brand. Dan krijgen we met z'n allen zo'n noodbericht. Maar toen fiets ik door, toen waren ze de tramrails aan het uitvrezen. Dus ik zag in de verte zo'n vonkregen. Maar dat mooie is van muziek en geuren... die brengen je meteen terug naar... dat zijn hele sterke herinneringen.
0: Absoluut.
1: Muziek, als je nu Love is All Around van Wet That Wet... dan ben ik in één keer in 1994 op het strand in Roemenië... met een Noorse handbalster. Nee, dat is nog waar ook. Maar als ik kaneel ruik, het moet wel onverwacht zijn. Hè? Als ik nu kaneel ruik uit het niets... dan ben ik in één keer het jongetje van 7 die ziek was... en mijn moeder dan een appeltje met wat kaneel bracht. En als ik dan bijvoorbeeld die vonk kreeg, die teerlucht... dan ben ik in 1994 appelkist aan timmeren. En stond de boer naast mij. Ja. Een of andere met een slijptol dat ding kapot te zagen. En ik was in één keer weer op die boerderij. En als ik schelvis kook voor de kat... dan denk ik weer aan mijn eerste vriendinnetje. Dus het is gewoon, het is gewoon heel bijzonder hoe die geur...
0: En is dat eerste vriendinnetje dan ook die Noorse handbaster? Of?
1: Nee.
0: Dat niet?
1: Dat was misschien mijn tweede vriendinnetje.
0: Je komt ook wel eens, dat herkent toch iedereen, dat je ergens binnenkomt, maakt niet uit waar, en dat je dan ruikt... en dat je dan in één keer denkt... zo rook ik bij mij op de basisschool vroeger.
1: Ja.
0: Weet je wat, dat
1: precies.
0: Ben je weer helemaal terug naar dat moment.
1: Ik weet nog, hij had bij ons in Binnenhuizen... ja, je had niet veel in Binnenhuizen... maar je had één winkel waar je eigenlijk alles kon kopen. Dat heette... Dus een gok, dat was de Action, een klerenwinkel, een dierenwinkel... en een fietsenmaker.
0: De alles-in-één shop.
1: Nou, je zit in de buurt. Je zit echt in de buurt. De kleine huishoudbeurs.
0: Oh.
1: En had je van die geurballen, dat was 1989.
0: Ja,
1: van die plastic ballen, en had je groene en een rode. En die hadden allemaal een fruitgeur. En nog steeds, ik denk twee keer per jaar, loop ik ergens binnen... en dan ben ik in één keer in de kleine huishoudbeurs.
0: Hé, maar dit is leuk. Nu jij deze afslag neemt.
1: Ja.
0: Artikelen die vroeger helemaal een hit waren... maar die je nu nooit meer tegenkomt. Bijvoorbeeld de lavalamp.
1: Ja, zeker. De lolobal.
0: De lolobal. Vroeger hadden we toch ook... Ja, ik geloof dat die... Als je dan in bad ging, had je toch zo'n bruisbal... of zo'n bruistabel.
1: Ja.
0: Net zo... Pssst, doe je nou ook niet meer.
1: Nee, maar onze kindjes nog wel, moet ik zeggen.
0: Oh ja?
1: Maar ik probeer ze te vermijden, want het levert toch partijtroep op.
0: Ja, het is rommel.
1: Ik kan meteen een schoonmaakster bellen. Wat ook nog... De yo-yo.
0: De yo-yo!
1: Was een paar keer nog een comeback gemaakt, maar nu helemaal verdwenen.

0: artikelen van vroeger, weet je wel, die we nu al lang weer vergeten zijn.
1: Oh.
0: En nu weer terug naar het strand van Roemenië.
1: Marit Havemoen.
0: Met de Noorse handbalster.
1: Marit, waar ben je?
0: Het werd wet. Toch, mag ik aannemen?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee.
0: Dan moet je zo maar even vertellen.
1: Nee, ze ging me aftrekken.
0: Nou, Sander.

0: je artikelen van vroeger. Die je vandaag de dag eigenlijk nooit meer tegenkomt. Ja, heel af en toe zie ik nog wel eens iemand die heeft een lavalamp op zijn kamer staan.
1: Ja, ja, het is echt jaren 90.
0: Ja, dat was je helemaal hip.
1: Ja.
0: De lavalamp.
1: Ja.
0: Maar er komt heel veel binnen. Wat dacht je van de piekpijp?
1: Ja, geweldig.
0: Piekenpijp.
1: Piekenpijp, ja, en de pogo-stick.
0: De pogo-stick, oh, daar kon je met zo'n veer erin.
1: Ja, dan kon je een beetje, ja, wat je vroeger in een tekenfilm zag, maar zo'n, het was inderdaad een stelt als het ware met een veer eronder.
2: En de supersoaker.
0: De super, ja. Nee, maar die zijn er nog wel natuurlijk.
2: Echt waar?
1: Ja.
2: Staat dat nog?
0: Maar heet het ook nog supersoaker?
1: Nee, ze hebben nu allemaal, ja, maar de supersoaker is wel een beetje ingehaald door de Nerf-kunst. Hè? Dat zijn dezelfde dingen, maar daar zit er zo'n plastic pijltje in.
0: Ja, maar de supersoker was natuurlijk wel gewoon waterpistool.
1: Ja, met waterpistool. Nee, maar die, precies. Mensen schieten liever met van die plastic dingen.
0: Frank, die hebt nog de Tamagotchi.
1: Ja.
2: Oh ja, ook gehad, ja.
1: Ja, de Skippy Ball, maar die is er nog wel.
0: Is er nog wel, denk ik.
1: Ja,
0: hè?
1: Die is er nog wel.
0: Wat ik niet ken, is de kliklak. Weet iemand wat de kliklak is?
1: Nee. Ja, volgens mij is dat een stokje. Met daaraan twee driehoekjes met een knikker onderaan. En doe je zo. Dat
0: ja, twee harde ballen en een touwtje.
1: Ja,
0: die gezegd.
1: Klik, klak, klak, klak.
0: De Furby.
1: Ja, en Gerber die gaat een generatie terug. Het is Spartamet.
0: Zo.
1: Die is ingehaald door de elektrische fiets.
0: Spartamet, dat was toch een soort brommetje inderdaad?
1: Ja, dat was voor oude VF van Dalen die dan als ze ver gingen fietsen op een gegeven moment niet meer konden. En dan deden ze even, trokken ze aan een touwtje en dan ging er een motortje aan.
0: Ja, ik zie hier ook nog Gabi die komt met het magnetisch tekenbord. Weet je wel?
1: It's a sketch. Heette dat.
0: Oh, heette dat zo?
1: Ja, ja, dat is ook leuk.
0: Geweldig,
1: ja.
0: Rollerskates kom je natuurlijk ook helemaal niet meer tegen. Vroeger ook heel veel gedaan, hoor, rollerskates.
1: Ja, dat is een inline-skate. Het bestaat wel, maar in moderne
0: andere versie.
1: Inline-skate, ja.
0: Goedemorgen, de Koen en Sander Show van Joe. Zo lekker met de ochtendshow het weekend in. En ja, daar is hij weer. De spreuk van Sander. Ik ben benieuwd, Sander.
1: Een biertje zonder alcohol is hetzelfde als een BH aan de waslijn.

0: Action Factory. Feels like heaven.
1: Mooi liedje hoor.
0: Mooi liedje, absoluut.
1: Heel mooi liedje.
0: Ja. Straks na de boodschappen krijgen we het nieuws van 6:30. Mart, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dat klinkt heel erg jaren 90.
0: Zo lekker om een keer te zeggen.
2: Ja, heerlijk. We scrollen wat af met z'n allen. Maar wat vinden we er nou eigenlijk van? Nieuw onderzoek zometeen.
3: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1+1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
9: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: Thuisbatterij.
9: Einde salderingsregeling.
10: Teruggeleverd kosten.
11: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
14: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
15: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.

0: met vrijdag. Word gratis lid op designeroudertochtel.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
4: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
3: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
5: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
6: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met Vin.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
9: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
10: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
9: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
11: Goedemorgen, het weerbericht van Buienradar. Lokaal nog wat een mist vanmorgen, maar later vandaag zonnig en droog. Gaan we weer richting de 20 graden.
12: Lekker.
11: Verkeersinformatie vrijdagochtend, dan stelt de ochtendspits weinig voor. Ook nu is dat lekker rustig op de A15 Oostvoorne Ridderkerk. Bij Heijplaat kapotte auto, 5 minuten vertraging. Oprit dicht op de A15 Ridderkerk Oostvoorne bij havens 6200 7000. Een kwartiertje extra. Een ongeval op de A28 Hogeveen Assen bij Ruinen, daarom 10 minuten. En is het 6:30 in de Koen en Sander Show. Mart Gol met het nieuws. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen die ebola heeft is aangekomen in ons land en wordt nu behandeld in het LUMC in Leiden. De ebola-patiënt raakte besmet tijdens werk in de Democratische Republiek Congo en landde gisteravond met een privévliegtuig in ons land. Andere patiënten, en ook als je op bezoek komt in dat ziekenhuis in Leiden, dan loop je geen gevaar, zegt het LUMC. TV-quiz De Slimste Mens heeft stilgestaan bij de dood van jurylid Paulien Cornelissen. De schrijfster en cabaretière was 50 en overleed aan kanker. Voor de al opgenomen aflevering gisteravond te zien was, zag je presentator Herman van der Zandt in een extra opgenomen video.
14: Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook. Wij gaan haar hier ongelooflijk missen.
13: En met toestemming van de familie blijft De Slimste te zien.
14: Het gevoel dat we Paulien nog even bij ons hebben. Dat we nog even van haar kunnen genieten. En we hopen dat u dat ook vindt.
13: En haar uitvaart is in besloten kring. Dan iets anders. Er gaat weer geraced worden. Rond deze tijd begint een nieuw Formule 1 weekend in Maleisië dit keer. De eerste vrije training begint rond deze tijd. De race is zondagochtend onze tijd. En Max Verstappen wil natuurlijk alles aan doen om het podium te gaan bereiken. Hij wil dit seizoen sowieso 1 keer nog een race winnen, zei hij gisteren. Hij staat nu 6e in het klassement.
15: Ja, het is de Grand Prix van Bahrein. In Maleisië.
13: Het is een hele uitleg, hè?
15: Ja, dat heeft te maken met de oorlog. Daarom kon eerder dit seizoen Bahrein niet doorgaan. Dan wordt hij nu ingehaald. Maar dus in Maleisië. Maar het heet wel de Grand Prix van Bahrein.
16: Dat vind ik heel raar.
15: Dat is heel gek, hè?
16: En weten alle coureurs dat?
15: Ja.
16: Is er niet iemand die toch in Bahrein rondjes gaat rijden?
15: Nee, maar dan hebben ze dus helemaal die outfits van het Midden-Oosten en zo. En ze staan er met grote roofvogels op hun handen en zo. Maar het is in Maleisië. Het is heel apart allemaal.
13: Ja. En social media maakt steeds minder mensen blij. 7 op de 10 van ons vinden dat bijvoorbeeld Instagram, Facebook, TikTok of X ons leven beschadigt. Dat was eerder minder, schrijft Trouw. We zijn nu het meest sombere land ter wereld als het gaat om de impact van social media. Er zijn vooral ook zorgen over nepnieuws.
16: Dus dat is een land dat eigenlijk het minst graag zich omgeeft met sociale media.
13: Ja, maar liever niet scrollen, toch doen we het allemaal.
16: Precies, dat wil ik zeggen. Ja. Je hebt toch uiteindelijk de sleutel zelf in de hand.
13: Ja, leg dat ding weg.
16: Ja.
15: Ja, we roepen het allemaal, maar we blijven het ook gewoon doen.
16: Ja.
15: Behalve één man. En zijn naam is Mart. Mart.
16: Nou ja, Mart.
12: Ik ben niet heel online, dat klopt.
15: Maar heb je want jij zit niet op social media, gewoon niet.
12: Nee, ja, ik volg natuurlijk wel het nieuws. Want ik krijg vaak genoeg ook updates van de politie op Instagram. Of weet ik veel, een filmpje wat viraal gaat. Moet ik het allemaal zien. Maar dan krijg je dat gewoon. Kun je ook gewoon googlen.
15: Ja.
12: Zo'n tweet of zo'n filmpje of een upload van iemand. Ja. Maar in de basis ben ik niet aan het scrollen door tijdlijnen en dat soort dingen.
16: Nee, ja, het mes snijdt echt aan twee kanten. Want ik zit er ook te lang op. Ik heb nu zo'n fysieke knop. Hè, dan kan je druk je op je Instagram dingetje. En dan ben je er even vanaf. En dan kan je er ook niet op. De tap out. En dan moet je dus echt op een. Bij mij hangt het op de koelkast. Dan moet ik fysiek mijn telefoon er tegen aanhouden. En dan kan ik er weer op. Dus nu zou ik er niet op kunnen bewijzen van. Maar laatst zag ik iemand die zegt: mijn leven is helemaal veranderd. Sinds ik die knop heb, zit ik niet meer. Je moet hem ook kopen. Het is echt geweldig. Ik zit bijna nooit meer op Instagram. En dat filmpje had ze op Instagram geplaatst.
12: Oh, god. Ja, dat moet ik even delen. Boek,
16: neem je eigen moeder er maar.
12: Ja, hou op.
15: Jury?
17: Ja, hallo.
15: Zit je op Instagram, Jury?
17: Ja, af en toe. Ja. Niet heel veel. Ik probeer het te minimaliseren.
15: Dit herkennen we allemaal leuk. Jury, je bent 29. Je komt uit het mooie Kamerik. En wij gaan jouw beroep proberen te raden met onze luisteraars. Die doen lekker mee in de app. Hier alvast vraag 1.
16: Ja, wat zijn jouw werktijden?
17: Nou, dat is best wel verschillend. We beginnen wel vroeg. Dus eigenlijk ja, gemiddeld gezien elke dag een beetje rond 6 uur op de zaak. En ja, het is de ene keer ben je om 4 uur klaar, de andere keer om 5 uur. Maar meestal wel tussen 3 en 6. Maar over het algemeen zijn het wel lange werkdagen.
15: Lange dagen, ja.
16: Als de klus geklaard is.
15: Ah, precies. Nou, gelukkig. Hebben wij nog een paar vragen over, gaan we straks stellen aan Jury. De beroepen

0: Collins en ja, toch echt een klassieker natuurlijk, In the Air Tonight. Nou, hadden wij het over dit liedje. En eigenlijk is de conclusie dat het een vrij middelmatig nummer is.
1: Ja.
0: Omdat iedereen toch op die break aan het wachten is. Hè?
1: Ja, het mist toch een beetje gewoon melodie. Maar goed, dat is ook wel weer de kracht. Het heeft iets broeierigs. Ja. Ja, het thema is nog steeds niet helemaal duidelijk. Maar dat snap ik, snap dat het appelleert. Maar toch, ja, het is dan niet dat je denkt, we klimmen de lamp in.
0: Nee, maar nee. Toch, je bent gewoon 2,5 minuten op die break aan het wachten en dan word je toch beloond op een of andere manier.
1: Ja, het mooiste is dat Eric Clapton, een goede vriend van Phil Collins, zat samen in de tuin en natuurlijk was Genesis even op een break, dus toen ging Phil Collins voor het eerst solowerk maken. En ja. Dit was dan zijn eerste liedje. Dit liet hij aan Eric Clapton horen. Nou, als je dit voor het eerst hoort en je moet er wat van vinden, dus Eric Clapton zijn er 2,5 minuut. Ik vind het een beetje saai. Het zei Phil Collins, wacht even. Toen kwam de drum break. En toen heeft dus Eric Clapton letterlijk gezegd, het wordt er niet heel veel beter op.
0: En toch werd het een

0: 10 over 6:30. We gaan de beroepentest spelen. En dat doen we met Jury uit Kamerik. Jury, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Jury. 7 vragen om achter jouw beroep te komen. 1 vraag al gesteld, namelijk wat je werktijden zijn. Nou, je begint net als wij vroeg, rond 6 uur op de zaak. De ene keer ben je om 4 uur klaar, de andere keer 5. Maar over het algemeen ben jij tussen 3 en 6 klaar met jouw werkdag.
1: Ja.
2: Oké, we gaan door met vraag 2. Kijk, ja, ik ga een beetje op de zaak vooruit lopen, Jury. Ik denk dat jij iets, dat jij klusgericht werk hebt. Ik denk dat jij dan verzamelt en dan een bus of een auto gaat inladen.
0: Oh, kijk.
2: Wat is nou hetgene wat je als laatste in de auto neerlegt of in de bus laat?
1: Nou, we doen niet zozeer iets inladen voordat we weggaan. We hebben, ja, je bent wel correct in dat we met een bus rijden. Mm-hmm. En dat er spullen in zitten. Maar die worden niet van tevoren ingeladen. En ook niet aan het eind van de dag uitgeladen. Ja, al moet ik wel zeggen, er worden wel... ja, dat is niet helemaal waar. er worden smeerbedden ingeladen aan het eind van de dag. Cementzakken.
0: Smeerbedden?
2: En cementzakken.
1: Ja. Cementzakken. Ja, dat is hetzelfde. Het zijn twee woorden voor hetzelfde ding.
0: Smeerbedden.
2: En cementzakken, maar hetzelfde heb ik net geleerd.
0: Oké, okay. Ja. Nou goed, zo leer je weer wat. Oké, okay. Kun jij het geluid nadoen of anders omschrijven? Het geluid wat bij jouw werk hoort, Jury? Het leukste als je het nadoet.
1: Ja, oké, is goed.
2: Je viel even, kan je het nog een keer doen, Jury?
1: Ja. Oké, ik doe mijn best.
2: We will rock you.
1: Ja, dat is het, ja. Nee.
2: Oké, werk jij bij particulieren of werk jij bij bedrijven en industrieën?
1: Beide.
0: Heeft jouw werk iets met vloeren te maken?
1: Ja.
2: Yes.
0: Wauw.
1: Onder andere.
0: Ja, dit... Ja.
2: Ja, nou, wat heb je dan het meest in je hand met zo'n smeerbed en alles?
1: Het meest in mijn hand heb ik een afstandsbediening, een slang,
0: ja,
1: een menger en mijn stuur.
0: Ja. En dan denk ik dat beton ook wel iets is waar je veel mee werkt.
1: Zeker. De
0: beroepentest. En dat waren ze 7 vragen. Nou, jongens, hey.
2: Ik denk een beetje in de richting van barista. Kan verkeren nog, dus we hebben nog wel wat hulp nodig.
0: Want jij doet iedere dag lekker een kopje beton?
2: Nou, hij deed toch een cappuccino erover aan, hè?
0: Nou, wat is het werk van Jury uit Kamerik? Laat het ons eventjes weten. We zijn toch een end in de goede...

0: ja, dan denken Jup en Arie aan stukken door. En dan zit eigenlijk vervolgens iedereen, maar bijna echt iedereen, op het spoor van Jeroen.
1: Hij is een betonpompmachinist.
0: En Jules.
2: Dat is overduidelijk. Betonwagenchauffeur. Kan niet anders.
0: Ja, en dan gaat de rest ook cementvloeren leggen, dekvloer leggen, betonstorten, betonpompmachinist. Nou ja, goed, ik kan uren doorgaan, maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Hij heeft het woord stuur wel echt in zijn handen gehad, dus ja. Ik denk wel dat hij ook chauffeur is.
3: Dus dan zeggen we dat hij is...
0: Betonpompchauffeur. Of betonpompmachinist.
3: Betonpompchauffeur, oh ja.
0: Ja, dat komt veel binnen.
3: Oké.
0: Dat is een betonwagen, toch? Betonwagenchauffeur.
3: Jori.
4: Ja.
0: Ben je dat?
3: Ben jij betonpompchauffeur?
4: Mijn titel is betonpompmachinist. Maar. Ja? Wat jullie zeggen, dat keur ik wel goed.
3: Oké.
0: Anko die hebt betonpompmachinist -chauffeur.
3: Ah ja, kijk.
4: Ja, want een betonmixer-chauffeur, dat is wel echt iets anders. Die komt de beton brengen, zeg maar.
0: Ja.
4: Naar de pomp toe, naar mij toe, zeg maar. En ik verpomp die. Beton dan weer van A naar B met een slang.
0: Ja, precies. Die doet niet...
4: Nee.
0: Jij wel.
4: Ja, klopt.
0: Ja.
3: Hé, hey, Jori, nou, leuk dat je meedeed.
4: Ja, ik vond het ook leuk om mee te doen.
3: Ben je nu al aan je werk... Ja, je bent natuurlijk alweer vroeg op de zaak geweest vanmorgen. Je bent er gewoon lekker begonnen.
4: Ja, ik kom bijna te laat omdat ik hem even stil moest zetten voor het gesprek.
3: Oh, daar opschieten.
0: Hoppa, wegwezen. En lekker pompen vandaag, hè?
4: Ja, komt goed.
3: Zometeen de drie noten. Dit is Supertramp in de Coen en Sander Show.

0: Joe met Supertramp en The Logical Song. Straks het nieuws van 7 uur. Mart, goedemorgen.
1: Goedemorgen, met het treinnieuws zometeen. NS komt met 2 nieuwe wapens tegen een grote ergernis. Welke dat is, dat hoor je zo.
0: En straks hoor je ook deze grote hit. Nu alvast 1 nootje. Welk nummer is dit, Sander?
2: Kamalien.
0: Is goed. Dat betekent dat jij er lekker in zit. Vandaag is het vrijdag natuurlijk. En dan krijgen wij de 3 noten Beat Sander editie.
2: Ja.
0: Omdat jij zo goed bent in dit spelletje. Ga je het vandaag opnemen tegen Joe-luisteraar Marvin.
2: Oh, Marvin.
0: Marvin kan 2700 euro winnen en een matras van Beter Bed als hij jou weet in te maken.
2: En hoe oud is Marvin?
0: Marvin is 45 jaar.
2: Oeh. Die heeft de jaren 80 en 90 hebben we eens meegemaakt.
0: Rond 8:30 te horen in de ochtend.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.

0: met vrijdag. Word gratis lid op designeroudertochtel.nl.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
2: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
1: Nu bij Dirk. Wagner Piccolini's. 1,69. Klein prijsje toch?
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Relaxed?
5: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
8: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl.

0: maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur krijg je van Mart Grol.
2: Goedemorgen.
3: NS is er klaar mee dat treinen worden beklad. Daarom twee nieuwe wapens, drones en stickers. Stickers worden over de handtekening van graffiti-spuiters geplakt, zodat de maker geen eer krijgt van zijn werk. En de drones gaan vliegen op plekken waar treinen stilstaan als ze niet worden gebruikt, in de hoop daders die in de weer zijn met spuitverf te pakken. Graffiti kost NS jaarlijks miljoenen euro's. In het ziekenhuis LUMC in Leiden zijn ze begonnen met het behandelen van een patiënt die ebola heeft. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo tijdens werk besmet raakte. In het LUMC zijn ze goed voorbereid, vertelt iemand van het ziekenhuis bij RTL Nieuws.
4: We hebben een prachtige isolatiekamers gebouwd. Die is speciaal ontwikkeld hiervoor met erg negatieve druk, zodat alle virusdeeltjes die vrijkomen vooral in die kamer blijven en niet vrijkomen in de gangen of op andere plekken.
3: En dus zeggen ze daar, andere mensen in het ziekenhuis lopen geen gevaar. 400 scholen in Frankrijk blijven vandaag dicht. Voor de zekerheid, na een week vol uit de hand gelopen scholierenprotesten. Waarbij onder meer een school in brand werd gestoken en een schoolmedewerker met benzine werd overgoten. Franse leerlingen zijn boos over vervallen gebouwen, overvolle klassen en een tekort aan leraren. 2000 mensen zijn inmiddels opgepakt. En het was ploeteren voor de voetballers van Oranje. 2-2 werd het gisteravond op het nippertje in de Nations League in en tegen Griekenland. Bondscoach Xavi was vooral niet tevreden over de eerste helft en dat trekt hij zichzelf aan, zegt hij bij de NOS.
5: Watching the game in the first half, we did so bad. I think it's my mistake as a coach. Maybe I confused the players in some positions.
3: Hij zegt dus dat hij een aantal spelers op de verkeerde plek misschien had gezet. Zondagavond speelt Oranje weer, dan in Eindhoven tegen Servië, waar we vorig weekend nog van wonnen.
6: Ik krijg wel een goed gevoel bij die Xavi. Ik vind het wel mooi dat hij dat gewoon zegt.
7: Want ja.
6: Dus misschien heb ik een foutje gemaakt.
7: Ik vind het ook een beetje makkelijk, hoor.
6: Hoezo makkelijk?
7: Mijn mistake. Ja, nou ja, wedstrijd 3, dan had je het natuurlijk wel goed. Ja, ik weet het niet.
6: Nou ja, hij is net begonnen.
7: Ja, weet ik. Maar je kan het boetekleed ook te snel aantrekken. Weet je, om maar voor moeilijke vragen af te zijn. Ja.
6: Ja, ik heb wel goed. Ja, hij doet het toch ook wel goed.
7: Kijk, jij drukt net een verkeerd knopje.
6: Ja, bedankt dat je het nog even benadrukt.
7: Ja, precies dat. Je kan het ook beter gewoon niet benoemen, snap je wel? Dus hij had het gewoon niet moeten
6: benoemen. Nee, ja, maar luister, ja. we hebben een erbarmelijke eerste helft gehad.
7: Ook dat je naar Mart wees.
2: Ja. Een vreselijke nieuwslezer. Nee.
7: Dat was zijn schuld.
6: Nee, maar het was een hele slechte eerste helft. Ja. Daar wordt hij als bondscoach op aangesproken. En dan zegt hij, nou ja, ik heb misschien wel voor wat verwarring gezorgd door met bepaalde posities van spelers. Vind ik mooi.
7: Is mooi. Dat is dat getuigt van nuchterheid en zelfreflectie. Maar het is misschien ook wel een makkelijke manier om onder andere vragen uit te komen.
6: Ja, maar dat is
7: en ik vind, je hebt nog een bepaald statuur. Hou dat nog even vast. Voordat je meteen eigenlijk
6: het
7: gewoon
6: boetekleed,
7: het boetekleed aantrekt.
2: Ja, ja. Dus geen Europees kampioen?
7: Jawel, dat wel.
2: Dat wel.
7: Ja.
3: Het komt dus goed. Het weer van Buienradar in het noorden lokaal dichte mist. Verder vandaag wolken, zon en droog. 20 graden.
6: Dankjewel, Mart. Verkeersinformatie, er is weinig aan de hand op de weg zoals iedere vrijdagochtend. Op de A28 is het wel druk, daar is een ongeluk geweest. Hogeveen in de richting Assen bij Ruinen, daar op dit moment 20 minuten vertraging. En Sander?
7: Ja?
6: Nou, vorig weekend was jij jarig.
7: Ja?
6: Ja, je hebt een hoop aan je hoofd. Een drukke week gehad, hè?
7: Zeker weten. Ja.
6: Maar zijn de voorbereidingen voor aankomend weekend helemaal al genomen? Ben je er klaar voor? Voor zondag?
7: Halve marathon.
6: Nee?
7: Zondag?
6: Zondag.
1: Dit is Joe, met Koen en Sander.
6: Kom nou. De Koen en Sander
7: Show. Het NK blowkarten.
6: Nee. Heb je nog helemaal niks voor zondag geregeld?
7: Voor zondag is het.

0: wel bang voor. Oh, dat vind ik zo vervelend. Oh. Ja. Ja, nee, stop maar. Het is duidelijk.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe met Koen en Sander.
0: Ja.
2: De Koen en Sander Show.
0: Rockset Joyride, goedemorgen. Vrijdagochtend. Bijna weekend lekker. Het is de 2e van oktober. Hartelijk welkom bij de ochtendshow van Joe. Met een waarschuwing ook in het hele land. Met uitzondering van het zuiden komen mistbanken voor.
3: Ja, dus pas goed op. En dat betekent wel weer dat het gaat opklaren. En vandaag hebben we toch, ondanks dat het niet zo warm is als dinsdag of woensdag, maar nog steeds een lekker zonnig 20 graden. Kind kan er wel eens doen. Nou ja, niet helemaal. Kind kon niet helemaal bij het vakje en weet al helemaal niet de dosering van wasverzachter. Dus ja, ik zou toch adviseren zelf de was te doen en niet een kind.
0: Presentator Herman van der Zand heeft gisteren in De Slimste Mens stilgestaan bij het overlijden van jurylid Paulien Cornelis. Ze overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. En dat deed hij heel mooi.
4: Het gevoel dat we Paulien nog even bij ons hebben. Dat we nog even van haar kunnen genieten. En we hopen dat u dat ook vindt.
0: Ja, want het programma is ook gisteren weer te zien geweest. Natuurlijk altijd een beetje raar. Iemand is overleden die dan toch te zien gaat zijn. Maar het is tegelijkertijd ook een mooie eerbetoon.
3: Ja, en het is een beetje ook wat nu inmiddels kleeft aan De Slimste Mens. Want René Karst was natuurlijk ook overleden.
0: Dat is waar, ja.
3: En was ook deelnemer. Dus het is eigenlijk een postume eregalerij.
0: Maar goed, dat krijg je natuurlijk wel met programma's die ver van tevoren worden opgenomen. Ik geloof dat dit in juni was, dus dat valt dan nog mee. Maar wij hebben bijvoorbeeld meegewerkt aan het programma. Dat is afgelopen februari opgenomen.
3: Ja.
0: En dat wordt pas volgens mij eind van deze maand of zo een keertje uitgezonden.
3: Ja, in eind oktober inderdaad. Dus mocht Koen komen overlijden, je kan eind oktober nog van hem geven.
0: Nou,
3: overleggen met de familie.
0: Alsjeblieft, wat vervelend dat je dit allemaal weer zegt. Goed, Nederlands elftal heeft gisteren gevoetbald.
3: Ja.
0: Een gelijkspel tegen de Grieken. Ja, op voorhand zou ik zeggen moi, moi, moi. Maar tegelijkertijd, Griekenland is wel... Ze hebben ook van Duitsland geworden.
3: Griekenland is gewoon een goede ploeg. Stugge ploeg ook. Vol fanatisme. Knallen er bovenop. Natuurlijk in de heksenketel van Thessaloniki. Maar 2-0 achter bij rust. Hè, dus de Grieken 2-0 voor. Is gewoon rondom niet wat je wenst als Nederlands elftal.
0: Nee, ik heb een stukje van de eerste helft zitten kijken. Jij ook, geloof ik?
3: Ja.
0: Was niet al te best.
3: Nee, het was gewoon, was gewoon slordig. Het was gewoon zonder plan, zonder idee. Niet zorgvuldig, laat ik het zo zeggen.
0: En dan is dit voor de Nations League?
3: Ja.
0: En waar gaat het dan ook alweer om? Ik vergeet het altijd. Is dat de kwalificatie EK?
3: Nee, ja, dit is een soort van oefenwedstrijden plus. Want je hebt ook nog de kwalificatie. Maar bijvoorbeeld Zweden heeft het afgelopen WK gehaald omdat ze dus hoog zijn geëindigd in de Nations League. Dus ze waren in de kwalificatie voor het WK slecht geëindigd.
0: Dit snapt
3: toch niemand.
0: En toch
3: mochten ze op basis van de resultaten in de Nations League, toen waren ze derde geworden, omdat de nummers 1 en 2 in de Nations League al via de voorronde en de kwalificatie voor het WK.
0: Ja.
3: Dus daardoor moesten even kijken hoor. Zweden alsnog een play-off duel spelen tegen de winnaar van de CONCACAF Cup en tegen de nummer 3 van de Cold Cup. En op doelsaldo spelen ze dan tegen Uruguay en dat is op strafschoppen in de 44e minuut uiteindelijk hebben ze gewonnen.
0: Nou, je hebt het wel heel duidelijk uitgelegd.
3: Zo is het.
0: Ja, dankjewel.
3: Zo is het.
0: Over een half uurtje gaan we even bellen met Kees Kwakman, onze favoriete voetbalanalist. Gaan we het uiteraard over deze wedstrijd hebben, maar er is nog iets wat speelt in de voetbalwereld. Dat is echt een dat is een beetje soap aan het worden. Dat is namelijk een van de beste voetballers ter wereld. Cristiano Ronaldo. Ja, die is boos. Die is weggegaan bij het nationale elftal.
3: Die is hem gepeerd. En die heeft nu een coach die bekend staat als een eigenwijze autoritaire man. Zie het een beetje als de Louis van Gaal, de co-Adriaanse van Portugal. Ja, en die heeft gewoon maling aan verdetters van 41. Die denken dat het alleen maar om hun draait. En Ronaldo zat op de bank en het moest weer een wedstrijd op de bank plaatsnemen. Dat heeft hij niet gepikt, dus die is weggegaan. Mooiste is dat zijn rug nummer 7, voor eeuwig verkleefd aan Ronaldo, nu al vergeven is aan een nieuwe speler.
0: Zo, maar dat is wel even een statement,
3: dus dat betekent ook dat de deur dicht is. En om ze gelijk te bewijzen, niet van Ronaldo, maar wel van deze Jorge Jesus, de coach, hebben gisteren Portugal overtuigend met 2-4 gewonnen van Denemarken. Dus ze hebben hem gewoon niet nodig.
0: Jij vindt het ergens wel lekker, hè, merk ik.
3: Nou, ik vind het een geweldige voetballer. En het schijnt echt wel een heel aardig mens te zijn. Maar als je de discussie krijgt over wie is de beste, ja, dit is natuurlijk niet, dit is niet een goat waardig. En het is gewoon een vervelende vent die alleen maar 1000 doelpunten wil maken.
0: Ja.
3: En gewoon daarmee, ze noemen dat ook het Peter Pan-syndroom. niet beseffen dat je 41 bent en gewoon een beetje achter de feiten aanloopt. Ja. Nee, gewoon denken dat je 28 bent en nog volop in het leven staat.
0: En dat kan natuurlijk bij het nationale team kan dat niet, want er moet er één ding voorop staan en dat is namelijk het nationale team.
3: En dat is precies wat het is. En dan speelt hij bij Al Hilal of ergens in de zandbak. Ja, daar willen ze nog wel een beetje omheen draaien, maar in Portugal gewoon niet.
0: Nee. In Portugal gewoon niet. Het is echt een enorme soap aan het worden, straks meer daarover. Over een half uurtje met onze favoriete voetbalanalyste Kees Kwakman.

0: Koen en Sander show voor de vrijdagochtend, 7:50. Even vooruitblikkend op aankomend weekend. Dat is natuurlijk lekker, hè? Zondag, dierendag.
1: Dierendag.
0: En dan kijk ik jou toch even aan, ook als dierenbezitter in ieder geval.
1: Dierenbezitter, ja. Je ontwijkt het woord dierenvriend.
0: Een beetje wel.
1: Waarom?
0: Omdat ik weet, kijk, je hebt een kat.
1: Ja.
0: En daar zijn jullie inmiddels wel redelijk verzot op. Kindjes vinden de kat ook leuk, denk ik, hè?
1: Ja, zeker. Ja,
0: maar zo begon het natuurlijk niet. Ik weet nog heel goed dat de kat werd geleend, geloof ik. Was het zelfs eventjes?
1: Ja.
0: Want jullie hadden last van muizen.
1: Zekers.
0: En toen kwam de kat in huis. En eigenlijk was hij een soort van noodzakelijk kwaad. Want de kat zorgde ervoor dat de muizen wegbleven. En toen is de kat gebleven.
1: De kat, ja. Maar kijk, vroeger hadden wij 4 katten. Hè? Dus ik ben, in die zin ben ik wel een diervriend. Dat ik sowieso nooit een dier pijn zou doen of zou kwetsen.
0: Nee.
1: En ik ga altijd goed met dieren. Alleen ik ben niet zo'n iemand die gewoon als hij een hondje op straat ziet of ergens een vogel. Dan, ben je zo lekker aan het wandelen? Nee, ik sla er niet in door. Maar als ik nu bijvoorbeeld een spin heb, dan zet ik hem buiten en ik ram hem niet dood.
0: Oh ja.
1: Dus dat vind ik altijd wel een soort van... Ja, kijk, en deze kat is... Maar ik had even letterlijk geen headspace voor een kat. Maar uiteindelijk is ze gewoon... met heel. En mijn vrouw wil eigenlijk geen katten. Die is dan, je haat de katten, maar die is nu om.
0: Oké.
1: Dus dat was ook... Ik had altijd wel een kat gewild, hoor.
0: Oh, ik wou net vragen. Stel dat er geen muizen in het spel waren... was de kat er dan vroeg of laat toch gekomen?
1: Dan was hij er laat. Niet vroeg, maar laat gekomen.
0: Oké. Ja, okay. Ja. Dus, zondag is het dierendag.
1: Ja.
0: Dan wordt de kat natuurlijk wel even in de watten gelegd.
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, we hebben een obese kat.
0: Oh.
1: Ik heb een ontzettend dikke poes. Nee, dat is echt.
0: Krijgen ze te veel eten of zit ze overal te schrooien?
1: Nee, ze heeft gewoon zware botten. Weet je wat Obelix heeft? Nee, het is echt niet zielig. Maar elke keer als ze naar de dierenarts gaan, dan moet ze op de weegschaal. En is het altijd rond de 5,5 kilo.
0: Oh, dat is flink.
1: Ja, en ik moet er eten half. En dan geef ik haar een week, echt op het gênante af weinig brokjes. Maar dat valt geen grammetje af. En dan vind ik het ook een beetje zielig.
0: Ja, maar je weet wat katten doen, hè? Die vreten natuurlijk hun eigen eten thuis. Maar die gaan vervolgens bij de buren. Gaan ze ook nog een beetje.
1: Ja, onze kat, die komt de tuin niet uit, joh.
0: Hoe kan die dan obese worden?
1: Ja, ik heb geen idee. Er zijn mensen die gewoon... ook mensen waarvan je denkt, die kunnen steeds loslopen.
0: Nou, dat geloof ik niet. Er moet toch ergens dat bekkie ingaan? Ieder pontje gaat toch door het mondje?
1: Ja, dat weet ik dus niet.
0: Nee.
1: Kijk, er zijn vrouwen die in de overgang zijn, of die aan de pil gaan bijvoorbeeld. Een hormonenprobleem, die worden dan een moddervet.
0: Dus je zegt dat jouw poes...
1: Die heeft last van hormonen.
0: Last van hormonen.
1: Of is die in de overgang? Nee, het is ook wat... Ik geef er heel af en toe eens een keer een stukje kaas of worst. Ja, maar dat laat ze liggen. Ze eet niks anders.
0: Poes is dit.
1: Ze eet niks anders dan harde brokjes. Ja. En dan krijgt ze 2 keer per dag 2 scheppies. Nou, ik zou het er niet op kunnen, maar zij dus wel.
0: Ik ben helemaal verbaasd.
1: Ja, maar vervolgens, kijk, ze beweegt eigenlijk niks, hè?
0: Nee, nou ja, goed, daar gaat het natuurlijk al mis.
1: Ze slaapt dan 14 uur en staat ze op, draait zich om en gaat ze weer 14 uur slapen.
0: We hebben het nu nog steeds over de poes of over jouw vrouw inmiddels?
1: Nee, over de poes.
0: Oké. Okay. Maar een klein eitje extra, toch, dierendag?
1: Nee, dat wel. Maar en jij met hondjes, krijgen ze een varkensoortje of een geitenpoot?
0: Nee, wij doen eigenlijk ook nooit eitjes. Sander, ik zeg altijd zo, bij ons... is het elke dag dierendag.
1: Nou, ik sluit niet uit dat ik zondag een andere poes uit.
0: Stel door naar serieuze zaken. Goh, gelukkig is
2: dat hoop je dan, hè?
0: Mart Grol, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nou, iets waar veel discussie over is, verdwijnt uit de schappen. En we vieren vandaag een grote verjaardag.
0: Oh?
1: Nou, ondertussen krijgen we nu een appje van Marco. Die heeft een kat die weegt 9 kilo.
0: Zo. Ah, jongens, dat is gewoon zielig.
1: Schildklierprobleem, het zou kunnen, ja.
0: Oh, dat zou kunnen, ja.
1: Ja, misschien hebben we onze kat slecht.
0: Maar als jij naar de dierenarts gaat...
1: Ja.
0: Dan zegt de dierenarts toch ook, zullen we even kijken of het misschien een schildklierprobleem is?
1: Nee, want de dierenarts denkt dus dat ik er 150 plakken worst per dag geef.
0: Ja, maar dan zegt papa toch, dat doe ik niet.
1: Papa?
0: Ja, dat ben jij.
1: Baasje.
0: Baasje.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet. Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.

0: facebook.com/UB40.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
8: Oh. Thuisbatterij.
9: Einde salderingsregeling.
10: Terugleverkosten.
11: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey. Geen zorgen, Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
13: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
14: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
16: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
17: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
16: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
17: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
18: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
19: Even bollen met Select.
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Ah, relaxed?
20: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots voor elke lamp.

0: een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Het weer van Buienradar. Lokaal dichte mist in het noorden van het land. En in Utrecht en in Noord-Limburg verder wolken en zon. Vandaag 20 graden. 4 vertragingen op de weg. Het is vrijdagochtend. Er valt het allemaal lekker mee. Op de A9 Amstelveen Alkmaar bij Heer Hugo Waard. 20 minuten. Een ongeluk op de A28 Hogeveen in de richting Assen. Tussen Hogeveen en Ruinen een kwartiertje. Mart Gool met het nieuws van 7:30.
6: Goedemorgen. NS wil mensen die treinen bekladden harder aanpakken, omdat graffiti het bedrijf jaarlijks miljoenen euro's kost. Besmeurde treinen moeten worden schoongemaakt. Reizigers hebben daar last van met minder treinen die dan rijden, of ze zijn korter. Daarom dus maatregelen. Iemand van NS vertelt erover.
7: Er komt een no graffiti sticker over de handtekening, dus de tag van de graffiti spuiter, zodat die niet meer zichtbaar is. En daarnaast experimenteren we met nieuwe drones bij de opstelterreinen waar de treinen opgesteld staan, om daders hopelijk op heterdaad te betrappen.
6: Ja, drones en dus stickers, zodat je niet ziet wie die treinen heeft beklad en dat het besmeuren dus niet loont, zegt NS.
8: Maar eigenlijk hoort graffiti hoort er toch gewoon een beetje bij. Op een trein moet toch dat hetzelfde onder een tunneltje. Dat ja, inmiddels, het is al 50 jaar gaande.
6: Nou, NS zegt dat mensen.
8: Waarom zou dat nou elke keer willen schoonmaken?
6: Op een trein vind ik dat wel. Nee, ze ervaren dat als spannend om dan in zo'n trein te zitten, dat je niet door de ramen kan kijken omdat er spuitverf op zit en zo. Dat NS zegt dat het echt wel een onveilig gevoel geeft aan reizigers.
8: Maar de ramen worden toch vaak niet. Je zit toch binnenin. Je ziet toch
6: ja, er zit hier een fotootje bij, heb ik bij het nieuws geplakt. Dan zie je in ieder geval dat de halfraam is beklad. Maar je hebt ook hele foto's met treinen. Die
9: sorry, ik snap wel wat je zegt. Soms kom je ook graffiti's tegen. Dat ziet er gewoon heel gaaf uit. Maar op een trein vind ik het echt vind ik niks. Nee joh.
8: Ik vind
9: het
8: wel, nou ja. Ik
9: kom in een ander land, dan kom je als toerist en dan zie je zo'n trein helemaal ondergegraffitied. Dan denk je toch ook, wat is dit allemaal voor pauperzooi? Nee.
8: Nee, maar als je in Berlijn komt, wat iedereen een geweldige stad vindt, dat hangt van de graffiti aan elkaar. En ik denk toch ook, ja, een trein zonder graffiti is wel zo verschrikkelijk saai.
6: Oh, dat vind ik heel mooi eruit zien altijd.
8: Vind jij dat mooi eruit zien?
6: Mooi bestickerd en het ziet er van. We gaan door het landschap door.
9: Nou, dat vind ik dan ook wel weer. Maar nee, ik vind graffiti, ja, nee.
8: Nou ja, een beetje kleuren of zo, ik weet het niet. Bij een trein vind ik, kijk, als het gewoon echt een monument is, dan moet je het allemaal niet doen. Maar een trein is ook maar een trein, ja, ik denk dat het een beetje kleur erin.
6: We gaan naar Duitsland, jongens. Daar zijn 3 mannen opgepakt. Ze zouden bezig zijn geweest met het voorbereiden van een terreuraanslag. Online spraken ze volgens Duitse media over een aanval met wapens. Die zijn bij huiszoekingen ook gevonden, die wapens. Maar hoe concreet die plannen nou precies waren, dat is nog niet duidelijk. Brillenwinkel Hans Anders stopt met het verkopen van de camerabril van techbedrijf Meta. Gluurbrillen worden die ook wel genoemd, want die bril ziet eruit als een gewone bril, maar je kunt ermee filmen. Zorgt al langer voor een discussie als het gaat om het stiekem filmen van mensen. Nou, Hans Anders wil nu eerst afwachten of er misschien regels komen. De Consumentenbond is voor een verbod. Het is vandaag 75 jaar geleden dat de eerste tv-uitzending in ons land te zien was op 2 oktober 1951. En zo klonk dat. Ja. Ook kom er eens kijken, inderdaad. Een stukje van een Sinterklaasliedje. Dat was de leader die klonk. En die eerste uitzending kwam vanuit studio Irene in Bussum. Begon met een toespraak van de toenmalig voorzitter van de KRO. Oude audio is het die je gaat horen. Dus de kwaliteit is niet al te best. Maar hij zegt dus dat de eerste uitzending een oefening is.
10: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
6: En dat oefenen is dus een succes geworden. 75 jaar kijken we al naar de televisie.
8: Deetje.
9: Ja. En Mart, ja, jij zit ook op de televisie.
6: Ja, klopt. Voor Hart van Nederland werk ik veel.
9: Daar werk je ook en dan doe je ook radio.
6: Klopt.
9: Wat vind je eigenlijk het leukste?
6: De combinatie.
9: Ja, dag. Ja,
6: nee, echt serieus.
9: Ja, echt.
6: Ik vind het heel lekker dat je hier gewoon kunt gaan zitten. In je kloffie. Je hoeft niet per se een net pak aan. En je kunt gewoon beginnen. En het is lekker dat je bij televisie heb je natuurlijk het beeld nodig om een verhaal te vertellen.
9: Ja.
6: En nu kun je het gewoon met je stem doen. Maar de magie van tv is ook wel prachtig. Jullie hebben ook al tv gemaakt. Gewoon zo'n studio met elkaar, ja, met een ploeg, in een programma in elkaar zitten.
8: En wat mooi is van zo'n studio, is vaak heel mooi bestickerd ook, hè?
6: Klopt, het is prachtig, net als een NS.
9: Gravity. Dankjewel, Mark. Belangrijkste nieuws van deze vrijdag. We praten natuurlijk nog na over de voetbalwedstrijd van gisteren. Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen de Grieken. En er is een soap in Portugal. Is de carrière van Cristiano Ronaldo.

0: Picture of You, goedemorgen. Ochtendshow van Joe en er is gevoetbald gisteren. Moeten we het natuurlijk even over hebben met onze favoriete voetbalanalist van de ESPN. Kees Kwakman. Kees, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kijk, uit het mooie Volendam. Daar is hij weer. Om eens even te analyseren hoe het allemaal was gisteren.

0: Goedemorgen, Kees.
1: Goedemorgen.
2: Zo.
1: Yes.
2: Nou,
0: hoe is het?
1: Ja, lekker. Nou ja, dat viel niet mee gisteren. Hebben jullie alleen de eerste helft gezien?
2: Eerste helft, ja.
0: Eerste helft, ja.
1: Ja, toen ja nou, dan heb je de slechte helft uitgekozen.
0: Ja, ja, ja oké, okay, maar had, wel, als je
1: terugkijkt... Ja, goed, oké.
2: Okay. Wat was dat?
1: Ja, dat zegt Ronald ook altijd. Ja, oké. Okay. Sander deed even de ex-bondscoach na. Ja, oké. Okay. Ja, okay.
0: Nee, maar luister. Als je terugkijkt, wil je het hebben over een goede tweede helft... of wat blijft meer behangen, een slechte eerste helft?
1: Nou, ik heb toch meestal bij een voetbalwedstrijd... ook als ik de analyses doe, ook bij de fans... dat het laatste gedeelte blijft hangen.
2: Ja, ja.
1: Dus ja, hier zal wel de tweede helft blijven hangen. Maar ja, goed, het was wel... Het was gewoon iets te veel van het goede. Hè? Best wel wat nieuwe spelers er ook wel in, ook noodgedwongen. En wat jongens die ja, misschien ook wel het wat zwaar hebben fysiek. Met Van Bommel, met Meerdink, die nu opeens veel wedstrijden moeten spelen achter elkaar.
2: Ja,
1: ja en dan alles bij elkaar met jongens die begonnen en niet echt gelukkig speelden. Ja, was het gewoon te weinig. Je moet wel zeggen, gewoon gelijk in de rust, hup, ingrijpen, geen halve maatregelen en ja, in die wedstrijd proberen om te draaien. En dat hebben ze wel echt heel goed gedaan.
0: Ja, maar goed, de balans is 2 keer gelijk, 1 keer gewonnen. Onder Xavi.
1: Ja, ja dat is nog niet top, maar we hebben het nog wel allemaal in eigen hand natuurlijk.
0: Ja,
1: dus als wij gewoon niet verliezen bij de Duitsers en we winnen alles voor de rest, dan zijn we er. Dan winnen we dus die Nations League, wat jij net vertelt. Ja, dan zijn we helemaal, dan zijn we geplaatst, of zo.
0: Of zo, ja.
2: Voor wat, Kees? Voor wat?
1: Ja, niemand weet het, maar...
0: Nee.
1: Nou ja, het is eigenlijk vooral een beetje voor de wat kleinere landen, zoals Sander vertelde over Zweden rondom het WK, dat als je het dan niet redt met de gewone kwalificatie, ja, dat als je een goede Nations League draait, dat je nog kans hebt om je te kwalificeren. Maar Nederland normaal gesproken moet zich natuurlijk gewoon redden via de kwalificatie.
2: Dus dit zijn gewoon oefenwedstrijden eigenlijk voor ons. Hè?
1: Eigenlijk wel, ja. Maar goed, het gaat in ieder geval een beetje ergens om. En ze kunnen er nog wat geld mee verdienen, de KNVB. Dus. Ja,
2: goed, zondag hebben we nog Servië. Dat is een eigen land. Daar spelen we thuis.
0: Moet je even winnen.
2: Die moeten we eigenlijk gewoon even winnen. Maar eigenlijk is het veel interessanter. Het is veel leuker, Kees, om het even te hebben over de soap in Portugal. Vind je niet?
1: Ja. Ja, dat is nog wat, hè.
2: Ja.
1: Kijk, het is al niet de allersympathiekste speler, denk ik.
2: Ronaldo.
1: Maar hij heeft... Ja, Ronaldo, maar ik denk dat hij in zijn eigen land... heeft hij zich nu ook niet heel verliefd gemaakt.
2: Nee.
1: En ja, we zaten natuurlijk de afgelopen jaren al de hele tijd te wachten... wanneer komt er nou eens een bondscoach die een keer iets durft tegen Ronaldo. Want het werd al minder en minder en dat is helemaal niet erg. Ik bedoel, hij werd gewoon ouder. En deze bondscoach die heeft het gewoon gedaan. En die heeft gewoon gezegd, moet je luisteren, Ronaldo is niet belangrijker dan Portugal.
2: Maar weet je wat ik dan niet begrijp, Kees? Dan ga je toch als bond of als bondscoach, ga je met zo'n speler om de tafel, ga je met Ronaldo om de tafel zeggen, luister, dit ben ik van plan. Misschien is het beter om afscheid te nemen. Dan maken we er een mooi afscheid van, weet je. Dan krijg je alle eer die je verdient. Dan zwaai je af. En dan, weet je wel, en dan, dan blijf je voor altijd de held. En nu dit is toch voor alle, dit is gewoon lelijk.
1: Ik begrijp dat ook niet. Na dat WK, afgelopen WK, wat echt heel slecht was van Portugal... dan ga je inderdaad toch om de tafel en dan zeg je... oké, wat wil jij, wat willen wij?
2: Ja.
1: Enige mogelijkheid is dat je nog bij Portugal blijft... maar dat je gewoon als wisselspeler, als een soort mentor... en dan krijg je inderdaad het afscheid. Jij mag het regelen, nodig iedereen uit. En zo gaan we het doen. Maar ja, hij dacht nog steeds dat hij gewoon in de basis ging starten... elke wedstrijd.
0: Nou, hij
1: ja, en daar is dan toch wat misgegaan.
0: Ja. En het past ook niet bij de statuur van hoe goed hij was, dit afscheid.
1: Nee, het is uiteindelijk heel zonde natuurlijk. Want hij heeft volgens mij iets van 250 interlands. Zo, dat is natuurlijk ongelofelijke cijfers.
2: Ja, ja.
1: En 150 goals. En ja, zo iemand moet natuurlijk het afscheid krijgen. Eigenlijk zoals Messi dat nu krijgt bij Argentinië.
2: Ja.
1: Met een prachtige wedstrijd tegen Benin. Dan denk je, als je dat verzonnen hebt. Dat is ook niet te geloven. Maar goed, misschien dat Ronaldo nog terugkomt om tegen San Marino afscheid te nemen. Je weet het niet.
0: Nee. Tot slot, Kees. Moet ik het toch even zeggen? Ja, gaat het goed verder thuis? Ben je nog goed met Kelly? Verwijt je niks?
1: Ja, als je dan weer terugkomt in Nederland hè, na zo'n paar dagen weg... dan moet je wel de knop weer even omzetten. Dan gaat het gewoon wel even gewoon weer door.
0: Het gaat eigenlijk, wil ik, na 3 weken geleden... toen bestond Koen is dan zo 20 jaar... toen was jij precies rond dit tijdstip was jij hier.
2: Oh, ja.
0: Toen had je paling mee en je had heel lekker Volendamse flippies. Dat zijn broodjes met leverworst en hagelslag.
1: Hoe was het trouwens, de paling?
0: Heel lekker. Ah,
2: geweldig, Kees.
0: Maar die hagelslag heb jij meegenomen in een tupperwarebakje. De grootte van een vingerhoedje, denk ik.
1: Oh, die staat er zeker nog.
0: Die staat hier nog, kwam ik van de week achter. En ik kan me voorstellen dat Kelly daar woedend op is, dat ze de kleine tupperwarebakje mist.
1: Nou, ik zal je vertellen. Hier begon ze begon dus serieus tegen mijn dochter deze week. Waar zijn nou al die bakjes naar heen? Ik ben die bakjes. Dit is serieus waar. En hier staat er gewoon een eentje bij jullie. Ach jongens, nou, dan moeten we maar weer snel een keer langs.
2: Het is in Volendam wel zo. Daar heeft iedereen het altijd keurig aan de kant. Hè? Ik bedoel, er is geen stofje, niks. Het is, dat is, jullie hebben, en overal is een pannetje en een dekseltje en een dingetje voor.
1: Ja, tubberbakkie. En daar zijn wij ook van. Heerlijk is heerlijk. Maar goed jongens, jullie kunnen nog even lekker. Die leverworst, nee, die is niet meer goed. Die zou ik niet meer nemen, maar die muisjes, die zijn goed, die hagelslag.
2: Die zetten we even lekker aan de mond zo. Nou, Kees, dat was er weer, hè? Gaat de tijd op zondag
1: weer
2: snel?
1: Ja, jongens, zondag nog even 3 punten en dan worden we gewoon Europees kampioen. Ja, geen probleem. Ja.
2: Kees, bedankt weer, tot de volgende.
1: Yo, Matzo!
2: Hoi! Mop van Cato krijg je zometeen naar Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart.

0: maar zoals ze doet elke dag.
1: Hoe hou je een dommerik uren bezig?
0: Hoe hou je een dommerik uren bezig? Nee, geen idee.
1: Hoe hou je een dommerik uren bezig? Ja. Even mijn zak Eminem's gezegd dat hij die op alfabet moet leggen.

0: En Sunny, nou ja, zo Sunny is het in grote delen van het land op dit moment niet. Want echt flinke mist.
1: Zo, hier hangt een partijtje mist.
0: Hier ook wel, ja.
1: Ja.
0: Terwijl vanmorgen vroeg, toen wij richting de studio kwamen, was dat nog niet.
1: Nee.
0: Maar dat is nu wel gekomen.
1: En het zal ook wel weer weggaan, toch?
0: Gaat later vandaag weer weg. Krijgen we ook nog wel een zonnetje te zien. Straks het nieuws van 8 uur hier bij Joe. Krijg je van Mart.
2: Goedemorgen, er verandert iets in de klas op de basisschool wat het is. Hoi zo.
0: En wat er ook verandert ten opzichte van de andere dagen ochtendshow. Op vrijdag hebben wij hier altijd de drie noten beat. Sander.
1: Ja.
0: Straks, over een half uurtje Sander, ga jij het opnemen tegen Marvin.
1: Marvin is 45 jaar, had je al eerder gezegd.
0: Klopt.
1: Ik denk dat hij een goede speler is.
0: En waar baseer je dat op?
1: Voorgevoel.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Marvin kan een aardig geldbedrag winnen als ze jou weten in te maken zometeen met de drie noten. 2700 euro. Even kijken of je scherp bent, Sander. Eén noot van een grote hit.
1: Ja, dit is simply the best.
0: Dat is goed. You're simply the best. Tina Turner, hoor je zo.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen.

0: tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
4: De maaltijden van Kippie, zoals de tortillarol. Lekker, Kippie.
5: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
6: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
9: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.

0: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
5: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijk.

0: uur en het nieuws krijg je van Mart.
1: Goedemorgen. Steeds meer mannen kiezen ervoor om voor de klas te staan en meester te worden. Van de nieuwe basisschoolleraren is nu een vijfde man en dat was eerder veel minder. Experts zeggen vanmorgen in het AD dat het vak een ander imago heeft gekregen. De salarissen zijn beter geworden, het tuttige en vrouwelijke is er vanaf. Tijdens de opleiding krijgen mannen ook vaker samen les en zien ze tijdens stages meesters aan het werk. In een ziekenhuis in Leiden, het LUMC, wordt nu gezorgd voor iemand met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen die besmet raakte in Afrika tijdens werk in de Democratische Republiek Congo. Met een privévliegtuig is de patiënt gisteravond in ons land aangekomen en hij of zij ligt nu in isolatie. Ziekenhuispersoneel is extra goed ingepakt, vertelt een medewerker bij RTL Nieuws.
2: Alles is twee keer bedekt. Nou, als je de kamer uitstapt, eerst gaat de ene laag uit, dan pas gaat de volgende laag uit. Dus alle besmetting laat je eigenlijk achter je zodra je de kamer uitstapt.
0: En door al dit soort maatregelen zijn andere mensen in het ziekenhuis niet in gevaar, zegt dat ziekenhuis. Het gaat niet goed met de Amerikaanse vrouw die haar doodstraf overleefde. Ze ligt in het ziekenhuis en haar toestand is kritiek, zegt haar advocaat. De vrouw martelde en vermoorde eerder een andere vrouw. Ze kreeg tijdens haar executie gisteren dodelijke injecties, maar die hebben niet goed gewerkt. De advocaat van de vrouw wil nu dat de straf wordt omgezet. En welk gevoel hebben de voetballers van Oranje vanmorgen? Het was zwoegen in de Nations League-wedstrijd gisteravond in en tegen Griekenland. Oranje stond bij rust 2-0 achter. En via Virgil van Dijk en Reinders werd het uiteindelijk gelijk. En die laatste goal viel vlak voor tijd, klonk zo bij de NOS.
3: Bal blijft liggen, goal! Tijani Reinders met de 2-2. Nederland voert de druk op en Nederland scoort! En
0: vooral de eerste helft viel tegen, maar aanvoerder van Dijk weet eigenlijk ook niet waar het aan lag.
4: Ja. Had ik daar maar nu een antwoord op, maar inderdaad, het is onacceptabel.
0: De Grieken staan nu eerst in de pool, Oranje tweede. Zondag spelen we weer dan tegen Servië en daar wonnen we laatst van.
5: Het is toch gek dat hij daar geen antwoord op heeft, toch? Hij is toch captain, hij heeft zoveel ervaring. Dan moet je toch wel even de vinger op de zere plekken.
6: Ja, maar ik denk dat hij zijn coach natuurlijk ook niet wil afvallen. Nee, misschien heeft hij ook even geen antwoord.
5: Nee, ja, dat blijkt, ja.
0: Xavi die zei de bondscoach van misschien heb ik zelf gewoon de verkeerde mensen opgesteld. Dus wie weet dat het daar ligt. Dus we vast gaan evalueren lijkt me.
5: Hand in eigen boezem.
0: Het weer van Buienradar. Lokaal dichte mist. Vooral in het noorden van het land. Maar ook op bepaalde plekken in het midden en oosten. Verder vandaag zon en stapelwolken en zo'n 20 graden.
5: Van de 6 vertragingen zijn er 2 iets langer. Dus de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Hugo Waard door een ongeval. 25 minuten. En ook een ongeval met een vrachtwagen in dit geval. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Krooswijk daarom 30 minuten extra.
7: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en
5: Sander Show. Sander, goedemorgen.
6: En hele goedemorgen.
5: De Nederlandse televisie bestaat 75 jaar. En wij hebben even onze eerste keren op televisie.

0: Maar dan blazen, denk ik in dit geval. Want code geel in 5 provincies vanwege dichte mist kan zelfs verkeersbelemmerend zijn.
1: Ja.
0: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Utrecht, daar geldt nog code geel. Er kan echt een hele dichte mist zijn.
1: Ja, dus blazen, dat is niet het gaspedaal indrukken.
0: Nee, blazen is letterlijk blazen. Ja, even de mistbakken wegblazen.
1: Ja, nee, precies. Pas op, voorzichtig.
0: Wij feliciteren de Nederlandse televisie.
1: Ja,
0: ja,
1: het is precies 75 jaar geleden dat de allereerste televisieuitzending live vanuit Bussum kwam. Voor ongeveer 500 televisietoestellen.
0: Ja.
1: Kan je nagaan. Dat is een beetje wat Bus nu scoort.
0: Zelf 75 jaar is nog niet zo heel lang, toch?
1: Nou, ja.
0: 75 jaar. Ja, mijn vader is een oude baas. Die is 86.
1: Ja.
0: Toen hij werd geboren was er dus nog gewoon geen televisie.
1: Nee, precies. Maar ik vind gezien de techniek vind ik 75 wel echt ver weg klinken, hoor.
0: Ja, nou, het klonk ook wel ver weg, kan ik je zeggen, die eerste televisieuitzending.
2: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
0: Ja, het begon met een oefenperiode. Nou, we kunnen zeggen, de oefenperiode is geslaagd.
1: Ja, is zeker geslaagd. En dat heeft in die 75 jaar vele, vele, vele gemakkelijke en ongemakkelijke televisiemomenten opgeleverd.
0: Nou ja, ik heb wel een ongemakkelijk televisiemoment.
1: Ja.
0: Het is mijn eerste keer op televisie.
1: Oh, leuk.
0: Ik heb hem er even bij gezocht.
1: Ja. Wanneer was dit?
0: Ja, wanneer was dit? Een goede vraag. Ik denk rond het jaar 2003, 2002 zijn geweest. Zo rond die periode, 2004 misschien. Ik zat in de nacht bij 3FM.
1: Ja.
0: Toen begon ik radio te maken. En ik was talent, maar niemand kende mij nog. Geen idee. En ik mocht toen meedoen in het programma Man bijt hond. Ken je dat?
1: Oh, ja.
0: Man bijt hond. Nou ja, en dat klonk zo.
3: Hoe bent u hier zo terechtgekomen?
4: Ik heb een bandje gestuurd. Zoals zoveel radiomakers een bandje sturen. En ik kreeg een brief dat ik een opdracht moest doen. En ik heb die opdracht gedaan. En uiteindelijk kreeg ik mijn eigen programma. En
5: welkom bij Zwijnenstal op deze dinsdagochtend. We gaan het spelletje spelen Wie heeft wat gezegd.
0: Oh, het is zo raar om dit weer te horen.
1: Zullen we het spelletje Wie heeft wat gezegd eens doen?
0: Dat is een heel leuk spelletje. Dat is een heel leuk spelletje, ja.
6: Zo schattig.
0: Schattig, hè?
6: Ja, vind ik heel schattig.
0: Ja.
6: Want je leeft je droom.
0: Ja, jou, ik droomde van de radio, bij de radio. En ik vond het al heilige grond daar natuurlijk. En ik vond het helemaal geweldig. Niet wetende dat ik daarna natuurlijk nog heel lang radio mocht blijven maken. Ja. Dus dat is heel leuk.
1: Ja.
0: Jouw eerste... Ja, jij hebt natuurlijk veel televisie gedaan, Sander.
1: Ja, ik ben natuurlijk op tv begonnen. Voor de leeuwen geworpen bij MTV. Daar ik een screentest mocht. Eigenlijk team, nee, MTV. En toen mocht ik, voor ik het wist... de dagelijkse liveshow, MTV Live, doen. En we hebben beelden gevonden. Niet van de eerste keer, maar ongeveer wel de eerste keer. Ja, hey, leuk dat je kijkt. MTV Live, het is begonnen, het laatste van de week. Want dit weekend is het weekend. Heel goed. Hey, welkom, MTV Live dus. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Leuk dat je het vraagt. Want zoals je ziet, ik ben de enige boerenlul die moet werken vandaag. Uh-huh. Barbara zit met een lui reet in Cannes, het filmfestival. En Sylvie met een lui reet in reetje, moet ik eigenlijk zeggen, in Salau. En wie is weer de lul? Nou, denk je te weten wie de lul is? MTV Live at mtv.nl. En ook als je vragen hebt aan een bandje, of gewoon überhaupt vragen in het algemeen, bijvoorbeeld als je een branderig gevoel hebt bij het plassen, je wilt weten hoe je er vanaf komt, gewoon even mailen. mtvlive@mtv.nl.
6: Leuk, hé.
1: Oh, dit is 24 jaar geleden, jongens.
6: Andere stem, oké.
0: 2003?
6: Ja.
1: Oh, 23 jaar geleden, ja.
0: Ja, ja. Hoe vind je het om jezelf?
1: Ja, een beetje gênant. Toch denk ik, nou, er zit wat talent in.
0: Ja, maar toch, ben jij het wel?
1: Ik ben het wel, ja.
0: Je bent het nog steeds.
1: Ik had het erger verwacht, maar het is gewoon raar.
0: Grappig.
1: Zo. En ook omdat het zo'n andere fase in je leven is, natuurlijk. Je weet, dat is echt... Ik was halverwege ten opzichte van nu, om het maar zo te zeggen.
0: Ja.
1: Ja, een jongen die nog van niks wist.
0: Leuk om dit weer terug te horen. Beelden gaan we natuurlijk ook wel even online zetten. Natuurlijk op onze Instagram-pagina, @koenensander. En zometeen, 75 jaar televisie, gaan we een van de grootste televisiehelden bellen. We hebben hem in de show. Over een paar minuten hoor je hier niemand minder dan André van...

0: iedere house staat toch wel een televisietoestel. En de allereerste officiële Nederlandse televisieuitzending vond plaats op 2 oktober 1951. Ja, het bestaat 75 jaar.
1: 65, ja, op de kop af. Toen waren er ongeveer 500 televisietoestellen. Nu zijn het er echt miljoenen. Maar aan de insteek is niks veranderd. Televisie is daar ter lering en de vermaak.
0: Ja, en we hebben een van de grootste televisiehelden hebben wij aan de lijn. André van Duin, een hele goede morgen.
2: Ach, zegt dat. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen,
1: André. Van die 75 jaar ben je ongeveer 60 jaar op televisie te zien geweest.
2: Ja, ruim 60 jaar zelfs. Ja. Ja, geweldig, hè. Dus, ik heb het helemaal meegemaakt. Ik was in 1964 voor het eerst op de televisie uit Nieuwe Oost.
1: Ja, hoe was dat toen? Want toen had je dus 1 kanaal, denk ik. Was jij meteen...
2: Ja, dat weet ik niet zeker. Gewoon 1 of 2. Maar gewoon 2 was niet continu in de lucht. Trouwens, 1 ook niet. Dus, maar dat was het volgens mij net 2. Het 2e kanaal was net uitgevonden, ja.
1: Ja, en dat was je natuurlijk in 1 avond in 1 klap wereldberoemd... omdat iedereen dat gezien had.
2: Ja, inderdaad. Iedereen keek iedereen keek televisie. Iedereen had nog niet televisie, maar keek wel heel veel bij elkaar. Mensen gingen zaterdagavond sowieso allemaal bij elkaar zitten. Maar ook de kinderen, zoals ik, gingen smiddags op woensdagmiddag en op zaterdagmiddag kinderuurtje kijken. Bij de tantes of de buurvrouw in de straat.
0: Oh ja. En hoeveel mensen keken er toen naar de televisie? Had je daar een idee van eigenlijk?
2: Nou, daar keken zoveel mensen. Er waren wel 4, 5, 6 miljoen mensen kijkers uit je doen. Omdat de mensen ook nog bij de tv-zaken voor het raam stonden. In de etalage stonden televisietoestellen te spelen. En er hing een spiekertje buiten. En er stonden wel 30, 40 man voor zo'n etalage te kijken naar de tv-uitzending van die avond. Ja.
1: Je hebt ontelbare uren televisie gemaakt. Heb je ook het idee dat je de televisie een soort van hebt uitgevonden? Niet het toestel, maar gewoon dat je het hebt geïmproviseerd of geïnnoveerd. Hebt?
2: Nou, we waren allemaal pioniers natuurlijk. Ja. Hè? De zwart-wit televisie hebben we natuurlijk helemaal meegemaakt. Met die camera's waar je ze nu terug ziet, denk je hoe is het mogelijk dat ze veel meer hebben kunnen maken. Als je ziet wat ik nu met je hand zit, waar je echt prachtige beelden mee maakt. Dus ik heb wel, en ook op radiogebied natuurlijk, maar we waren wel een pionier. Ja, heel leuk. Ja, niemand wist eigenlijk hoe het moest. Iedereen deed maar wat.
1: Ja. En wat was jij nou geworden als er geen televisie was, André?
2: Ik heb altijd belangstelling voor techniek gehad. Dus ik denk wel iets in de techniek van geluid of zo. Of beeld of een cameraman, ik zeg maar wat. In die richting denk ik altijd. Maar ik heb het nooit, want ik was al heel jong, begon ik al als artiest. Dus ik heb niet zo heel lang over kunnen nadenken. Dus, maar dat denk ik.
0: Ja. Ja. Hey, en jij maakt vandaag de dag nog steeds televisie. Dus jij maakt ook mee hoe de televisie gaandeweg de jaren wel is veranderd. Kun je daar eens wat voorbeelden van geven?
2: Nou ja, het is natuurlijk vooral niks bijzonders meer geworden, hè, televisie. Vroeger maakte je, om 8 uur begon de televisie s'avonds... en die duurde dan tot 1:30 en dan was het afgelopen. Dat was voor de hele dag.
0: Ja, ja.
2: Dus televisieshows, zoals de Rudy Karel Show of de Doris Tom Manders, die praten over oude shows, die waren dan 1 keer in de maand. En nu zijn die dingen elke dag of zelfs middags en 's avonds en je kan kijken wanneer je wil. Dus dat is vooral het kijken wanneer je wil, dat is wel erg veranderd. Ja, toen gingen mensen echt om bij elkaar zitten, om 8 uur begon het journaal en dan begon de televisie. Ja.
0: Ja.
2: Dus vooral het samen zijn is een beetje weg, denk ik, behalve dan met voetbalwedstrijden of zo. Of heel Holland Bakt is natuurlijk ook een voorbeeld waar. Maar vooral vooral de dames met hun dochters naar kijken en dat er allemaal nagezitten bakken. Dus die samen, dat, met z'n allen, dat is een beetje weg.
1: Maar vind je het nog wel leuk, televisie, anno 2026?
2: Ja, ik heb televisie altijd... radio vond ik het leukst, maar ik vind televisie altijd wel leuk. Ik heb ook veel theater gedaan natuurlijk. Maar televisie is natuurlijk de voordeel van televisie of mee te doen. Theater moet je dan 300 keer of 400 keer het land geloven doen. En daar stel je 1 keer dat verhaal of die mop en is klaar.
0: Kijk je zelf veel tv, André?
2: Ik heb in mijn hele huis wel televisie. Er staat wel de televisie aan. Ik weet niet of ik er altijd naar kijk. Hij staat aan met een soort radio eigenlijk. Een soort behang.
0: Een soort behang heb je. Oh ja.
1: Dat vind ik raar. Alleen dat je zegt, voor radio het leukste. Dan heb je televisie aanstaan als een soort van radio.
2: Ja. Nou ja, televisie is heel veel. Ik hou ook van wat een beetje gebabbel. Dus ik heb eigenlijk heel. Radio 1 vind ik prettig. Want dat babbelen is tegen je. Ik ben niet zo van de tegenwoordige muziek. Denk ik, wat is dat godsnaam voor muziek? Ik ben niet van de oude garde. Ik ben al van het begin van het Songfestival. Dus denk ik, Steady Scholten, dat is nog onovertreffbaar.
1: Hey, en ben je wel eens gedurende je televisiecarrière jaloers geweest? Dat je denkt, oh, die Willem Ruis of die Dick Paschier of die doet het maar wel mooi.
2: Nee, want ik zat in diezelfde tijd.
1: Ja, maar dat ze misschien iets hadden wat jij had willen doen, of... ideeën?
2: Maar ik heb heel veel kunnen. Nou ja, ik zit in het comedy vlak. Maar ik heb ik alles kunnen doen. Ik heb alles wat ik zelf leuk vond opgewerkt. Ik heb zang en film. Ik heb zoveel eigenlijk alles. Musicals heb ik niet gedaan. Dat vond ik niet zo aantrekkelijk. Ja,
0: en terecht, maar, André, want ja, god, jij bent een van de grootste natuurlijk. En het blijft bijzonder om je af en toe te spreken in ons programma. En dan toch word jij op straat aangesproken door een TikToker. En die heeft geen idee. En dat is ook weer mooi natuurlijk. Want geen idee wie jij bent. We gaan even luisteren naar een fragmentje.
3: Sorry meneer, vraagje voor u. Ja. Bent u ooit ondernemer geweest? We hebben een kanaal, vragen tips aan ondernemers voor jongere generatie.
4: Ik ben geen ondernemer geweest. Nou,
3: is het wel uit zo'n ondernemer meneer?
4: Ja, echt waar? Ja. Nee, ik ben het niet.
3: Wat deed u dan?
4: Ik ben een artiest.
3: U bent artiest, dan ben je toch ondernemer?
4: Ja, maar niet zelfstandig.
3: Nee, en wat voor artiest bent u? Hoe bent u ermee begonnen?
4: Ik ben André van Duin.
0: Ja, dit was 2 weken geleden. Maar hoe is dat, André, dat gewoon jonge gasten dan geen idee hebben wie jij bent?
2: Nou ja, maar dat begrijp ik ook wel. Want ik ook wel heel veel mensen die zij kennen, die ken ik ook niet. Het is een andere generatie gewoon. Die mensen kijken dan inderdaad, waar we het net al zeiden, mensen kijken veel minder televisie. Vooral kinderen kijken geen televisie meer. Of minstens althans weinig. Al met z'n allen. Dan voetballen dat dan wel. Maar vroeger keken ze met z'n allen en dan kende je ook iedereen. Maar dat is ook met de carnavalsplaatjes. Vroeger, als je carnavalsplaatje uitbracht, dat kwam er op de radio. Maar op alle radiostations. Dus je hoorde het altijd. En tegenwoordig kan je geen carnavalsfeest meer maken. Want er wordt alleen maar op een Nederlands station gedraaid. En daarom had je de hele dag. En de zanger zonder naam en vader Abraham, weet ik veel. Dus al die liedjes werden heel bekend, omdat je ze overal hoorde. Maar ja, dat is gewoon een generatiekloof. Ik moet maar erg om lachen, maar die heb ik nu ook. Want ik ben nu ook heel vroeg begonnen. Maar nu tegenwoordig jonge kinderen, die kennen mij wel. En die zeggen dan, altijd als daar hoor ik ze zeggen, hey, kijk, daar loopt die man van die taartjes.
0: Jij weet wel gewoon wie je bankzitters zijn, toch, André?
2: Ja. Nou, ik denk voornamelijk, televisie is voor een wat ouder publiek. En daar hoor ik zelf ook onder.
0: Roxy Dekker, zegt je iets?
2: Roxy Dekker, naam wel.
0: Ja, grappig. Ja, nee, dat is zo gaaf. Dat is dat soort dingen. Het hoort er allemaal bij.
1: En Earth, Wind & Fire?
2: Ja. Dat ken ik wel, ja.
0: Dan gaan we die draaien, André. Dankjewel en van harte gefeliciteerd met 75 jaar televisie.
2: Ja, dankjewel, jongens. Jullie ook. Doei.

0: en Fire. Bijna 8:30, straks krijg je het nieuws van Mart Grol.
1: Goedemorgen, een grapje van de politie valt heel slecht bij fans van een superster. Details zometeen.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: met vrijdag. Word gratis lid op designeroutletochtel.nl.
1: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker. Kippie.
2: Sneldertrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de Beef Rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
8: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
10: Vooral in het noorden dichte mist, maar ook lokaal op andere plekken. Verder een dag met zon, stapelwolken en het wordt vanmiddag een graad of 20. Verkeersinformatie, het valt mee op de weg op vrijdagochtend altijd lekker rustig. Op de A4 Den Haag in richting Rotterdam bij Den Hoorn. Oprit afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid, 10 minuten vertraging. En een kapotte auto op de A27 Breda richting Gorkum bij Werkendam, 10 minuten. En dan krijg je het nieuws van 8:30 van Mart Grol.
11: Goedemorgen.
12: Op basisscholen beginnen rond deze tijd de lessen. En wat valt op? In de klas is de meester bezig met een comeback. 1 op de 5 nieuwe leraren is nu een man. En dat is een stijging met jaren geleden, schrijft het AD vanmorgen. Het beeld van een tuttig beroep verdwijnt steeds meer, zeggen deskundigen. Het salaris van leraren is ook hoger geworden. En ook zitten mannen tijdens de opleiding met meer mannen in de klas en krijgen ze bijvoorbeeld een mannelijke stagebegeleider. Zodat ze ook niet het gevoel hebben dat ze als enige meester tussen alleen maar juffen terechtkomen. NS is het bekladden van treinen spuugzat, dus neemt het bedrijf maatregelen. Want reizigers zouden zich onveilig voelen in met verf ondergespoten treinen. En er speelt meer, zegt NS.
13: Het is een groot probleem. We doen ook altijd aangifte als er graffiti op een trein is gespoten. En het brengt gewoon heel veel schade met zich mee. Treinen moeten worden schoongemaakt en de schade loopt al snel in duizenden euro's.
12: Ja, jaarlijks kom je dan uit op een schadepost van miljoenen euro's. Dus 2 nieuwe wapens op terreinen waar treinen stilstaan. Als ze niet rijden, gaan drones vliegen om graffiti-spuiters te pakken. En komt er toch van die spuitverf op een trein, dan wordt de handtekening van zo'n maker afgeplakt met een sticker, de zogenoemde tag, zodat het besmeuren niet loont, is het idee.
11: Maar dat is wel een ding natuurlijk. De tag is wel het belangrijkste, hè? Je handtekening.
12: Ja, in het wereldje zien ze dan, oh, dat is Edwin geweest, of Harry, of wie dan ook.
11: Of Sander.
12: Of Sander, inderdaad, of Koen.
14: Ja. Nee, je hebt allemaal, jij heet Muscle, of Nezzle, of Wacky, allemaal zo'n stoere tagnaam.
11: Heb jij niet vroeger wel eens een keer
14: de spuitbus
11: ter hand genomen? Nee?
14: Nee, ja, ik wilde 1 keer doen, maar dat was een spuitbus haarlak.
11: Oh, dat werkte niet.
14: Nee.
12: Dat is Formule 1 weekend in Maleisië. Dat is goed begonnen voor coureur Max Verstappen. Hij heeft de snelste tijd gereden vanmorgen onze tijd tijdens de eerste vrije training. Ruim 1/4 was hij sneller dan George Russell van Mercedes. Klonk zo bij Sportzender Viaplay.
15: Verstappen, ja hoor, komt hij aan. Let op. Hoho, 37.520. Gaat weer 1/4 onder de tijd van George Russell door.
12: Ja, zondagochtend onze tijd is de race. Verstappen won de laatste race die in Maleisië werd gereden. Dat was in 2017, een aantal jaartjes terug dus. Hij wil sowieso nog 1 keer op het podium staan dit seizoen, heeft hij al gezegd. En wij draaien hier op Joe natuurlijk een muziek van de popsterren zoals Michael Jackson of Madonna. Zangeres Taylor Swift, zij komt niet voorbij bij ons, maar zij is natuurlijk wel een enorme grote popster van dit moment. Ja. Met een heel fanatieke aanhang, de Swifties. Nou, zij zijn boos op politieagenten van een korps in de Amerikaanse staat North Carolina. Die dachten grappig te doen door een bericht op de socials te zetten dat iedereen die gearresteerd wordt als straf nu zou moeten luisteren naar de nieuwe nummers die Taylor Swift heeft uitgebracht. En dan

0: Taylor haters en Taylor lovers natuurlijk. Plaat na plaat na plaat was het bedoel van die politieagenten. Nou, Swifties konden daar niet om lachen. Het schoot helemaal verkeerd bij hen. Het politiekorps heeft inmiddels sorry gezegd.
1: Ik weet niet wat voor of North Carolina blauw of rood is, maar dit is natuurlijk waarschijnlijk zijn het Republikeinen. Want Trump heeft natuurlijk ook aan de stok gehad met Taylor. Hè?
2: Oh ja.
1: Ja.
2: Ja, maar goed, ik heb echt een grappetje met dit dat je dan
1: weer zo boos
2: wordt, jongens. Ja, maar goed, aan de andere kant is het geen 1 april, hè?
1: Nee, dat is ook weer zo.
2: Oh, wel, het komt eraan, je moet op je hoede zijn.
1: Je moet nu al op je hoede zijn.
2: Ja, het is een half jaar. Ja.
1: Het is wel vroeg nu hoor, hallo zeg.
2: Precies over een half jaar, ja.
1: Mart, dankjewel. Belangrijkste nieuws voor deze. Ja, het is vrijdag, mensen.
3: De drie noten. Beat Sander.
1: En op vrijdag spelen wij de drie noten, maar dat doen we iedere dag. Op vrijdag de Beat Sander editie. En dan mag één van de luisteraars van Joe hier naar de studio komen in Amsterdam om het live in de uitzending tegen jou op te nemen, Sander.
2: Ja.
1: En vandaag is dat Marvin. Goedemorgen, Marvin.
4: Hey, goedemorgen.
1: Welkom, welkom. Leuk dat je er bent.
4: Dank je.
1: Hoe is het met de spanning?
4: Behoorlijk aanwezig.
1: Aanwezig, oh, ja.
2: Nou, het komt altijd bij. Goed. Denk dat maar. Hoe sta je in de wedstrijd? Hoe schat je kans in?
4: Nou ja, thuis is het altijd een stuk makkelijker. Daar ga ik redelijk gelijk met je op. Soms iets minder goed.
1: Oh.
4: Ja, nu moet ik het maar waar zien te maken. Ja. Dus ja. Spannend.
2: En wat is je muzikale achtergrond? Waar heb je kennis vergaard?
4: Eigenlijk gewoon radio zelf. De hele dag muziek aan. En, ja.
2: Heb je nog voorkeur voor een decennium of een artiest?
4: Ja, ik wil echt van de 90s. 80s vind ik ook wel goed. En 70s is,
2: Ja, dat is altijd lastig, hè?
4: Ja,
1: in principe ga je. Dat is natuurlijk wel één hit uit de jaren 70 en een nummer uit de jaren 80 en eentje uit de jaren 90 proberen te raden. De opgaves staan klaar. Je gaat er spelen over een paar minuten. Dus je hebt toch even om een slok van de koffie te nemen. Even die concentratie erbij pakken. En dan ga je zo in de gang, Marvin. Succes.
4: Dankjewel.
1: Drie noten. Beat Sander zometeen over 3,5 minuten. Naar Irene Cara in de ochtendshow. Flashdance komt eraan.

0: Goedemorgen, vrijdagochtend. Altijd een lekkere dag bij Joe met al die hits uit de 70s, 80s en 90s. Iwan Cara en de Flashdance. En dan nu...
1: De drie noten. De drie noten. Piet Sander.
0: Gaan wij ons een spel spelen wat we iedere vrijdagochtend doen in dit programma. Sander gaat het opnemen tegen luisteraar. Dat is vanmorgen Marvin. Goedemorgen, Marvin.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, dit is het moment, er gaat gespeeld worden. En jij kan aardig geldbedrag winnen, want de pot staat op 2700 euro.
2: Zo.
3: Het is je gegund, hè, Marvin?
0: Ja, wij zijn altijd ontzettend voor degene hier in de studio natuurlijk. Want Sander is zo goed in het spelletje dat het ook wel goed is als hij af en toe eens een keer verliest.
3: Nou, precies. En ik gun het de ander meer dan mezelf. Maar ik moet naar eer en geweten handelen.
0: Dat moet je zeker doen.
3: Ja.
0: Dat moet je doen. 2700 euro en een matras van Beter Bed kan voor jou zijn, Marvin. Als jij wint, Sander, dan er gaat er gewoon weer geld bij in de pot. Dat is het.
3: Ja,
0: je krijgt er verder niks voor.
3: Je krijgt niks voor, nee.
0: De spelregels zijn niet zo moeilijk, maar ik ga ze toch even met jullie doornemen. Marvin, je gaat straks een hit uit de jaren 70, een nummer uit de jaren 80 en een hit uit de jaren 90 zien te raden. Van ieder nummer hebben wij drie noten. Wat heel belangrijk is, het gaat om de titel van het liedje. Als je de titel goed weet te raden, gaan we meteen door naar de volgende. En als je het niet weet, mag je altijd een gokje wagen. Dat is geen enkel probleem. Degene die de meeste liedjes heeft geraden en daar het minste aantal noten voor nodig had, wint uiteindelijk. Zo simpel is het.
3: Ja, of zeg je, we doen het anders, Marvin, en laat Koen de liedjes uitbeelden.
2: Nee, denk ik.
0: Zou ik ook niet doen, Marvin.
3: Oh, dat had ik heel
0: graag. Zou ik ook niet doen. Sander, dat betekent, want jij krijgt straks dezelfde opgave natuurlijk, dat jij nu de studio moet verlaten.
3: Ja, ik doe een andere koptelefoon op, de noise cancelling, zodat ik niks hoor. En dan kan ik alleen nog maar Marvin succes wensen.
2: Dankjewel.
0: En daar gaat de koptelefoon op. Sander, verlaat de studio. Sander? Nee, hij hoort ons niet en dat betekent dat wij kunnen beginnen. Zo, Marvin, ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Met spanning?
2: Ja.
0: Aanwezig? Nou, probeer een beetje te ontspannen. We beginnen met een nummer uit de jaren 70. Daar hebben we dus drie noten voor. We beginnen met noot 1. Ik wil heel graag de titel van dit nummer.
2: Fire.
0: Bam! Goed!
4: Fire.
0: Hoppa! Hey, is dat even een vliegende start?
2: Ja.
0: Want dit is in principe het decennium waar je het meeste moeite mee had, zei je net.
2: Ja, dat wel. Ja.
0: De jaren 70 heb je gewoon in één noot binnen. Hou dit vast, we gaan meteen door naar de jaren 80. Ook weer drie noten beschikbaar. Maar het zou lekker zijn als je de titel van dit nummer weet. Na één noot komt ie.
2: Ik kan er niet heel veel van maken. Ik gok op Flashdance.
0: Flashdance, ja, die hebben we net gehad. Maar ja, kan niet goed. Nee. Gaat er een nootje bij?
2: Nee, zeg me helaas helemaal niks. Nee.
0: Dan gaan we voor, want we hebben gelukkig nog een derde nootje.
2: C'est la vie?
0: Oeh.
2: Nee, helaas.
0: Nee, niet goed. Nee, we zochten deze. Ja.
2: Ja. Ja. Hoor niet veel. Nee.
0: Dionne Warwick. En de Heartbreaker was het liedje.
2: Oké.
0: Okay. Ken je hem wel, het nummer? Of?
2: Vaag.
0: Vaag, ja. Precies. Nou ja, dan is het logisch dat je hem niet wist te raden in drie noten natuurlijk. Maar we hebben nog de jaren 90. Dat is in principe jouw favoriete decennium. Welke hit is dit, Marvin? Eén noot.
2: Just Another Day van John Secada. Oh jee.
0: Dat is goed. Ja. Ja. Zo. Nou. Oeh. Dat is hartstikke knap. Daar heb jij heel goed gedaan, Marvin. Je hebt er twee goed geraden.
2: Dank je.
0: Dat is net jammer van de jaren 80 hit natuurlijk, die je niet wist. Maar vijf noten. Dat is helemaal geen slechte score.
2: Dank je.
0: Daar mag je best trots op zijn. Hoe is je gevoel zo na afloop?
2: Ja, jammer van die tweede, maar het eerste en de derde, dat ging wel heel mooi.
0: Zo goed, ja, precies.
2: Ja.
0: Sander krijgt dan meteen dezelfde opgaves en dan is het natuurlijk ook gewoon hopen dat hij ook ergens een steekje laat vallen. Want dan ga jij ervan door met het mooie geldbedrag.
2: Ja.
0: Dan komen wij zo meteen achter. Jij mag even lekker uitrusten nu. Even bijkomen, want je hebt het goed gedaan.
2: Dank je.
0: Hoe Sander het gaat doen, hoor je straks naar de Spin Doctors in de Koen en Sander Show. Hier is

0: de Piet Sander editie. Zie deze man maar eens te slaan. Verslaan die zo goed is in dit spel. Marvin, jij hebt al gespeeld. We gaan natuurlijk niet vertellen hoe jij het ervan af hebt gebracht. Sander.
1: Ja?
0: Heb je een voorgevoel? Ik vraag het altijd. Je bent op de gang geweest.
1: Ja, gek genoeg heb ik dat wel, maar nu dus even helemaal niet. Het is of heel goed of niet. Maar ik kan het moeilijk lezen, deze man.
0: Nee, ja.
1: Behalve dat het ontzettend een vrolijke Frans is.
0: Ah. Jazeker. Ja. Maar hij heet Marvin, hè?
1: Een magistrale Marvin. Ja.
0: Oké, Sander. Jij krijgt hetzelfde. Namelijk één hit uit de jaren 70, eentje uit de jaren 80 en eentje uit de jaren 90. We hebben 3 noten beschikbaar per hit. Ben jij er klaar voor?
1: Ja, ik ben er klaar voor. Okay.
0: We beginnen met de jaren 70. 1 noot van een liedje waarvan ik heel graag de titel wil hebben.
1: Dat is Fire.
0: En dat is goed. Van?
1: De Pointer Sisters.
0: De Pointer Sisters. Jaren 80.
1: Geschreven door Bruce Springsteen.
0: We hebben... kijken of je ook wat extra weet te vertellen over dit liedje. Als je hem eerst weet te raden natuurlijk. De titel alsjeblieft.
1: Dat is Heartbreaker Dionne Warwick, geschreven door Barry Gibb.
0: Ja, heel goed. Die ook meezingt, toch?
1: Die achtergrondzang.
0: Ja, je hoort hem heel duidelijk.
1: Ja, absoluut, ja.
0: Nou, dan gaan we weer een sneltreinvaart. We hebben er nog 1 te gaan. Dat is een jaren 90 liedje. Eens even kijken of je deze ook in 1 noot weet te raden.
1: Another Day van John Cicada. Just Another Day. Just Another Night. Just Another Day.
0: Oké, ja, dat is inderdaad het juiste antwoord. Ja, de officiële titel is Just Another Day. Ja, je hebt je goed geherpakt.
1: Geschreven door Gloria Estefan. Serieus.
0: Daarmee, Sander, ja, je hebt de maximale score.
1: Ja, dat was lekker, deze.
0: Ik had altijd idee dat je het wel lekker vond. 3 hits goed, 3 noten voor nodig. Marvin, het niet slecht gedaan, absoluut niet. Je had er 2 goed geraden. Oh, ja. Had daar in totaal 5 noten voor nodig. En dat betekent, Sander, dat je weer gewonnen hebt. Potverdorie.
1: Ik had het je gun, Marvin.
2: Het is niet anders, toch?
1: Het is niet anders, nee.
0: Nee, Marvin ging mis op Heartbreaker. Dionne Warwick wist je echt niet, hè?
2: Nee.
1: En John Cicada wel.
2: Ja, 90's.
1: Ja, dat is waar, ja. Wauw, jeetje.
0: Ja, het is niet anders. Dat betekent helaas dat we... Ja, we gaan je wel blij maken met de Koen en Sander Show pakket. Die krijg je lekker mee naar huis. Maar,
2: super.
0: Geen geldbedrag helaas. Gaat wel 100 euro bij in de pot voor. Volgende week spelen wij natuurlijk weer een nieuwe editie. Mocht je nou denken... Sander, ik lust jou rauw.
1: Kom maar op.
0: Laat mij maar eens even plaatsnemen in de studio en het tegen je opnemen. En mag je je altijd melden natuurlijk in de app van Joe. Zo, even bijkomen met wel dat liedje wat je niet wist, Marvin. Komt-ie nog een keer. Dionne Warwick, hier is Heartbreaker in de Koen en Sander.
2: Niet vergeten.
0: Heel goed.

0: in het achtergrondkoortje zojuist geleerd in de drie noten. Dionne Warwick en Heartbreaker. Straks het nieuws van 9 uur. Mart.
1: Goedemorgen. Gedoe over de komst van een nieuwe grote fabriek. En Dick Advocaat heeft een leuke ochtend.
0: Ja, en we hebben de singalong zometeen. Maar vandaag is niemand minder dan Sting jarig.
2: Ja!
0: Sting wordt 75 jaar.
2: Zo, en dat is een respectabele leeftijd. En natuurlijk een geweldig artiest. Zullen we ons plannetje verklappen?
0: Ja, laten we het uit de doeken doen.
2: We gaan de singalong op enig moment eventjes veranderen in de Stingalong.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
10: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
13: Oeh. Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
14: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
15: Hey, vloertje leggen? Doe het.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond... Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
9: Het is 9 uur. Mart Grol heeft het nieuws voor je.
10: Goedemorgen.
9: NS wil mensen die treinen bekladden harder aanpakken... omdat graffiti het bedrijf jaarlijks miljoenen euro's kost. Besmeurde treinen moeten worden schoongemaakt. Reizigers hebben er last van met minder treinen die rijden... of ze zijn korter. Daarom dus maatregelen. Dit zijn ze, vertelt iemand van NS.
11: Er komt een no-graffiti-sticker over de handtekening... dus de tag van de graffiti-spuiter, zodat die niet meer zichtbaar is. En daarnaast experimenteren we met nieuwe drones... bij de opstelterreinen waar de treinen opgesteld staan... om daders hopelijk op hete daad te betrappen.
9: Ja, drones en stickers dus, zodat je niet ziet wie de treinen heeft bekladden... en dat het besmeuren dus niet loont, zegt NS. Er kan een grote medicijnfabriek gebouwd gaan worden in Katwijk in Zuid-Holland. De gemeenteraad heeft daar groen licht voor gegeven. Het wordt een pillenfabriek voor onder meer afslank- en diabetesmedicijnen. Er gaan zo'n 500 mensen werken. Mensen in de buurt daar maken zich zorgen over hun uitzicht bijvoorbeeld van die grote fabriek, zegt ze bij Hart van Nederland.
12: Hij is te groot. Je hebt wel eens zo'n spelletje van kinderen, die hebben dan zo'n vierkant dingetje. En dan moeten ze dan vormpjes in douwen. Kijk, en wij proberen gewoon een vierkantje door een driehoek te rammen. Weet je wel, en dat past niet. Het past gewoon niet.
9: Ja, boze mensen daar. Ook zijn er zorgen over het flinke verbruik van water en energie door dat bedrijf. Veel schade in Frankrijk door de uit de hand gelopen onderwijsprotesten in dat land. Alleen al in de regio rond Lyon is het schadebedrag bijna €30 miljoen. Scholieren en studenten demonstreren er al een week... tegen overvolle klassen en vervallen gebouwen. Er zijn veel rellen, vernielingen en branden. 2000 mensen zijn inmiddels opgepakt... en vandaag zijn honderden scholen in Frankrijk voor de zekerheid dicht. En bondscoach van Curaçao, Dick Advocaat, blijft maar winnen... met zijn Blue Wave. Wedstrijd na wedstrijd in de Nations League wordt er gescoord. Gisteravond tegen Trinidad en Tobago. 1-0 is het geworden. En de vorige twee wedstrijden hebben ze ook gewonnen. Het land gaat nu aan kop in de pool. Oranje heeft minder succes. Met hangen en wurgen werden tegen de Grieken 2-2. Nieuwe ronde, nieuwe kansen zondag tegen Servië. Het weer van Buienradar in het noorden en oosten nog mist. Op andere plekken al meer zon. Ook stapelwolken vandaag en zo'n 20 graden.
10: Dankjewel. Verkeersinformatie. Er is weinig aan de hand over het algemeen lekker doorrijden. Het is iets drukker op de A27 Almere-Utrecht. Tussen de Stichtsebrug en Eemnes. Een kwartiertje extra.
13: De Joe Singalong met Koen en Sander.
10: Ja, daar gaan we voor een heerlijk uurtje. We glijden het weekend in. Sander, goedemorgen.
14: Een hele goede morgen.
10: Straks in de Singalong en Sync. Nu meezingen met Phil Collins.

0: De Koen en Sander Show.
1: Goedemorgen, vrijdag 2 oktober. Nou, hier is inmiddels de mist opgetrokken. Het zonnetje is gaan schijnen.
2: Ja.
1: En zo staat het weekend voor de deur.
2: Een mooi zonnig, niet al te warm, gewoon een lekker weekend.
1: Lekker weekendje,
2: heerlijk. En ook een mooie dag om je verjaardag te vieren. De grote meester, Koens held, mag ik wel zeggen. Zijn inspirator Sting is vandaag 75 geworden. Ja. Ik weet niet of je al een cadeautje voor hem hebt gekocht?
1: Nee, want ik verwacht ook geen uitnodiging.
2: Oh, nee, hij had een bijdrage van envelopje als cadeautje.
1: Omdat hij zo weinig heeft. Nou, ik zou wel ooit, want ik weet dat Sting heeft een landgoed in Italië, in Toscane. En daar geeft hij af en toe concerten.
2: Ja.
1: En hij heeft ook zijn eigen wijn en zo. Dus dat is, dat zit je daar tussen de druiven te luisteren naar zijn live muziek. Dat zou ik wel heel fantastisch vinden om nog een keer mee te mogen maken.
2: Hij werkt en tijdelijk woont in Amsterdam nu. Vanwege die Last Ship,
1: de musical
2: in Carré. Dus ik heb al twee keer soort van op hetzelfde terras gezeten met Sting.
1: Is dat echt waar?
2: Ja, en dan ging hij een praatje maken, ging een bitterballetje.
1: Nee, dat geloof ik niet.
2: Toen zei hij, are you still working with that tall guy? No.
1: Nou, ik heb hem een keer ontmoet hoor, Sting.
2: Ik heb de foto's gezien.
1: Ja, super ongemakkelijk was dat.
2: Stond Koen op de foto met Snoop Dogg en Sting. Ja, ik haal het allemaal slecht uit elkaar.
1: Ja, dat klopt, ja. Maar wij gaan dus doen in de Singalong vandaag de Stingalong. Het laatste kwartiertje gaan we gewoon helemaal in het teken doen van Sting. Gelukkig heeft hij ook nog in een bandje gespeeld, genaamd The Police.
2: Ja.
1: Dus allemaal welkom. Laat even weten welk Stingliedje zou je nou graag willen horen?
2: Deze of Police liedje dus.
1: Of, ja, maar goed, dat is ook ja, gezongen door Sting.
2: Ja.
1: Police of Sting, laat het weten. Gaan we ze zo meteen draaien in een speciaal hoekje van de Singalong, genaamd de Stingalong. En hier is ABBA.

0: Als de man vandaag 75 jaar wordt, het laatste kwartiertje, dopen wij om tot de Stingalong.
1: Ja, liedjes die gezongen zijn of geschreven of allebei door Sting. Dan kan je denken aan zijn imposante oeuvre qua solowerk, maar ook natuurlijk bij de Police.
0: Wat wil je horen straks in de Stingalong? Laat maar even weten in de app van Joe.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
3: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
4: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
6: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
7: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op Primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
17: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op Ethos.nl. Waar wacht je nog op?
18: Mooi van Ethos.
19: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
20: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
21: Niemand wordt happy van de apping. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
19: Nu 2 merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
21: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
22: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
23: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
22: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
0: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Weerbericht van buienradar in het noorden en oosten nog kans op een beetje mist, maar op andere plekken is de zon er alweer doorheen. Ook stapelwolken vandaag en het wordt zo'n graad of 20.
18: De Joe Singalong met Koen en Sander.
2: Sander, goedemorgen.
24: Een hele goede morgen.
2: Het laatste kwartier van de Singalong doopt wij om tot de Stingalong, omdat Sting 75 jaar is. Dat straks, nu Alice Cooper en Poison.

0: Yvette stuurt ons een appje bij dit nummer van de Spice Girls, waar ik mezelf weer even een klein meisje in Lloret de Mar in Spanje, zingend en dansend door de straten. De tekst niet heel goed kennen, dus lekker fonetisch meezingen samen met mijn 4 jaar jongere nichtje. Onze ouders werden er gek van. Mooie tijden waren dat. Spice Girls in de sing-along. Nou, stop maar.
1: Dankjewel, Mel C.
0: Ja, Mel C.
1: Ja, dat was de strotse koningin.
0: Zeker, wat kon die goed zingen, zeg. Ja, en dan nu gaan we even een klein uitstapje doen. Want van de sing-along gaan we naar de...
2: De Joe Sting-along in de Koen en Sander Show.
0: De Sting-along. Want Sting, natuurlijk niet de minste, vandaag 75 jaar.
1: Ja, jouw idool, dus die mag wel eventjes extra in het zonnetje gezet worden. Want 75 is een respectabele leeftijd. Dus vandaar dat wij de komende 3 liedjes in het teken staan van de frontman van de Police. En ook natuurlijk solist, maar bovenal idool van Koen Swijnenberg.
0: Ja, zeker, en ook van Mirjam volgens mij. Mirjam, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Want jij bent ook echt wel fan, hè, van Sting.
3: Ja, ik vind het een hele charmante man, zou ik maar zeggen.
0: Oh ja. maar val je ook voor zijn muziek of val je vooral op hem als persoon?
3: Ja, nee, als persoon. Nee, joh, ik ken hem niet eens. Dus ik zou het niet eens weten hoe hij in real life zou zijn. Maar ja, gewoon zijn liedjes, zijn appearance. Vroeger had je natuurlijk je video, die dingen ook alweer?
0: De clips?
3: Je clips, ja, precies. Ja. Ja, dat was gewoon leuk.
0: Ja, hey, en je bent, want hij heeft een landgoed, hè?
3: Ja, Il Palazzo.
0: In Italië, en daar ben je geweest?
3: Nou, ik ben er langs gereden. Ik ben er niet echt op geweest.
1: Oh ja.
3: Het zit ten zuiden van Firenze, heb je dat. En ja, dat is gewoon heel erg mooi om met alle cypressen. Dus als je een keertje de tijd hebt en er langs wil komen, moet je dat echt een keer doen.
0: Ik wil er niet langs rijden, ik wil er oprijden. Ik wil daar een concert meemaken. Dat lijkt me fantastisch.
3: Ja, ik weet niet of dat zomaar kan. Maar hey, als jij gaat, ik ga met je mee, goed?
0: Oh, gezellig.
1: Ja, leuk. Nou, hier komt een date aan, merk ik.
0: Spreken we dat? Nou ja, goed. Ja, dat wordt een mooie avond natuurlijk. Ja. Kan niet missen.
3: Toch gezellig. Hey. Ja, joh, glaasje wijn erbij.
0: Ja, nou ja, helemaal goed.
1: Ik laat jullie met rust. Yeah.
0: Hey Roxanne, gaan we voor je draaien. Mirjam, ga ervan genieten en een fijn weekend alvast.
3: Hey, dankjewel hè.
0: Hoi.
3: Dag jongens. Hoi.
2: De Joe Sting-along. Right.

0: is natuurlijk een wat oudere man al. Maar 75 jaar is hem ook weer niet aan te zien, vind
1: ik. Nee, hij is gewoon nog heel vitaal en actief. En hij is bezig en hij treedt op en hij doet dingen. Dus dat is dat hij geeft interviews, komt goed uit zijn woorden. Dus hij is nog alom aanwezig.
0: Sting hebben we natuurlijk over. En je hoorde Roxanne.
2: De Joe Sting-along in de Koen en Sander Show.
0: We hebben een Sting-along. Inderdaad, liedjes van Sting. Bianca, goedemorgen.
1: Bianca, toen wij een half uur geleden vroegen aan een ieder... nou ja, welk liedje van Sting wil je dan horen? Toen kwam jij en vele anderen. Het is namelijk de meest aangevraagde plaat met deze. Uh-huh. Waarom?
3: Dat snap ik wel. Ik heb het elke keer weer. Als ik hem hoor op de radio, dan verspiel ik een beetje. Het grijpt je aan, vind ik.
0: Ja. Ja, dit is zo'n liedje wat je ook niet een beetje op de achtergrond kan horen of zo. Dit moet je even vol tot je nemen eigenlijk, hè?
3: Ja, moet je echt voluit. En dan gewoon rustig tot je laten komen.
1: Het is ook, ik weet niet of je het ooit zo bedoeld heeft. Het liedje wat als er een ramp is of als er iets gebeurt... dan wordt vaak zie je heftige beelden met dit liedje eronder.
3: Ja. Ja, dat snap ik wel.
1: En het doet ons weer beseffen hoe fragiel de mensheid is.
0: Oh, mooi. Ja.
1: Of hoe fragiel een samenleving is. Of hoe fragiel vrede is.
0: Zeker.
3: Ja.
0: We gaan hem draaien. Speciaal voor jou, Bianca. Dank voor het aanvragen van het mooie Fragile van Sting. Hoor je nu. Bye, Joe.

Goedemorgen, Koen, Sander. Wij, de bus met de bende van ellende, gaan voor. Every little thing she does is magic.

0: ik spijt.
1: Ach.
0: Ja, nu denk ik, hadden we niet gewoon een uur lang Stingalong moeten doen? Want het is toch geweldig, die muziek van deze man.
1: Ja, maar dan denk ik wel dat je op een gegeven moment denkt... Ik had All This Time nog graag willen horen.
0: Ja, ja.
1: Mooi liedje.
0: Message in the Bottle.
1: Ja, King of Pain.
0: Nee man, we hadden daar toch een prima een uur mee kunnen vullen natuurlijk. Maar goed, als de man 85 wordt...
1: Ja,
0: over 10 jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dit was de Stingalong. Zometeen naar 10, hè? Wat leuk, dan is Kai hier.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Schat, je hoeft niet te huilen.
5: Hé, mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
6: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
5: Ah, dat lucht op.
7: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
5: Kippie.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
13: Is dit het?
14: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
15: Met deze

0: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan daar naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch.
6: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Soms zul je zeggen...
11: Mam, jij bent de beste.
10: Voor degene die je altijd aanmoedigt... je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
12: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
13: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
14: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
15: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
16: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
12: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
17: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
18: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
17: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
19: Ah, hier kan het.
17: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de jaap van Jumbo.
21: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
22: Nieuws van 10 uur, Mart Grol.
23: Goedemorgen, justitieminister Van Wiel houdt vol dat hij gelijk heeft... dat de EU-steun aan het straatarme Sierra Leone heeft stopgezet vanwege Bolle Jos. De bijnaam van de meest gezochte crimineel van ons land, Jos Leidekkers... die nog altijd in dat Afrikaanse land zou wonen. De EU zegt dat de geldkraan niet daarom is dichtgedraaid. Maar de minister blijft dus bij zijn verhaal, zei hij net.
24: Ik ben zeer gebrand om Bolle Jos naar Nederland te krijgen. Ik schuw daarvoor ook geen enkel middel. Ook niet de directe confrontatie met Sierra Leone... als ik denk dat dat in belang is van dit dossier. Daarom leg ik die link wel.
23: Het blijft dus het ene woord tegenover het andere. Dan naar Zuid-Holland. Politie heeft een grote partij vuurwerk gevonden in een huis in Hellevoetsluis. Honderden kilo's zijn in beslag genomen, schrijft regiozender Rijnmond. Met een deel van het spul zou zijn geknoeid om er explosieven mee te maken. Voor zover bekend is nog niemand opgepakt. In Duitsland zijn 3 mannen opgepakt. Ze zouden bezig zijn geweest met het voorbereiden van een terreuraanslag. Online spraken ze volgens Duitse media over een aanval met wapens. Nou, die wapens zijn bij huiszoekingen ook gevonden. Maar hoe concreet die plannen waren, dat is nog niet duidelijk. Het is een spannende dag voor Nederlandse filmmakers, want de Gouden Kalveren worden uitgereikt, de belangrijkste filmprijzen van ons land. Veel films zijn genomineerd en dit zijn de favorieten volgens onze filmkenner Carné van der Brink.
25: Dat zijn eigenlijk 2 films. Als eerste Joe Speedboat, een oer-Hollandse film over een jongen die verlamd raakt en toch iets van zijn leven probeert te maken. Maar ook de film Truly Naked kreeg veel nominaties. Het gaat over een tiener die zijn vader helpt met het maken van low-budget porno-video's.
23: Ja, 18 plus staat er op die film. Regisseur en actrice Halina Rijn krijgt vanavond ook nog een speciale erekal voor haar werk in de filmwereld. Het weer van buienradar, de mist van eerder vanmorgen is opgelost. Verder een mix van wolken en zon en gaat er 20.
22: Op de weg, geef je dus.
26: Dit is Joe met Kai Merks.

0: 75. Het is vrijdagochtend. Kai hier, fijn dat je er bent. We vieren de vrijdag.
1: Het is eindelijk vrijdag met de hits van Joe en Kai Merckx.
0: En het Italiaanse leven wordt bezongen, het zalige niets doen, het heerlijke eten, op en top Italiaans. Blijft toch de grote vraag waarom Ryan Paris voor zo'n rare algemene artiestennaam is gegaan, want zo heet hij helemaal niet. Dus je zingt over alles wat Italië te bieden heeft, maar je noemt jezelf meneer Paris, terwijl zijn echte naam is eigenlijk al perfect. Namelijk Fabio Roscioli. Nou, hoe Italiaans wil je het hebben? Is hij toch gegaan voor Ryan Paris? Ligt internationaal misschien iets beter, maar staat volledig los van het Italiaanse natuurlijk.

Trick bij Joe. I want you to want me. Kai hier, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Het is vrijdagochtend. We vieren de vrijdag. Imke stuurt via de app van Joe dat het al helemaal lekker herfst begint te worden. Zonnetje en geler worden de blaadjes aan de boom. Ik geniet ervan. Remco is nog lekker aan het werk. Wordt straks opgehaald door zijn gezin. En dan gaan ze op familie.

Ochtend, Kai hier. In de middagshow hoor je me normaal gesproken tussen 4 en 7. En dan speel ik elke middag de Alpha Battle om 16:45. Het is een spel dat winnaars kent, maar ook verliezers. En één van die verliezers krijgt op vrijdagochtend een tweede kans om die eigen score te verbeteren. Of eigenlijk een kans om die score te verbeteren. Op het spel staat een rondje in de kroeg op mijn kosten, maar natuurlijk ook de eer van een goede score neerzetten. Ga

Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis. Nu bij

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
4: Kippie.
5: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
7: Het is weer laat.
8: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
9: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
10: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.

0: met vrijdag. Word gratis lid op designeroutletochtrop.nl. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
1: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
9: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
10: Balen zeg. Koffie?
9: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. 1 Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
13: 10:30, goedemorgen. Je luistert naar Joe. 2 files waar je vertraging langer is dan 5 minuten. De A16 richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. 3 kilometer en 22 minuten. En de A59 richting Os tussen Amersbrug en Raamsdonksveer. 3 kilometer file en 7 minuten vertraging.
14: Dit is Joe.

0: Vrijdagochtend, we vieren de vrijdag. Kai hier met de muziek van Kenny Loggins Show. Maar eerst
1: de Alpha Battle Rematch.
0: Gaan we spelen met Sandra. Hallo Sandra.
2: Goedemorgen Kai.
0: Goedemorgen. Ja, normaal gesproken hoor je me tussen 4 en 7 van maandag tot met donderdag. En dan spelen we om 4:15 de Alpha Battle. Dat is de afgelopen week ook gebeurd. We hadden gisteren weer iemand die 1000 euro heeft gewonnen. Want dat is ja, de hoofdprijs zeg maar van de week. En jij speelde ook mee Sandra afgelopen dinsdag.
2: Ja.
0: Hoeveel scores had je? Wat waren je goede antwoorden?
2: Ik had er 4.
0: Je had er 4. En het is vrijdagochtend, dus jij krijgt nu tijd om revanche te nemen. Hoe sta je daar tegenover?
2: Nou, dat moet beter. Anders is het echt een afgang. Dus.
0: Ja, stel dat je er nu 2 haalt, dat het alleen maar minder wordt.
2: Ja, nou goed, dan weet ik gewoon dat ik niet meer meespeel.
0: Ja, dan is dit de laatste keer. Nee, laten we er niet van uitgaan, Sandra. Ik heb het bij deze voor je afgeklopt, goed?
2: Nou, we gaan ons best doen.
0: Oké, dat is heel mooi.
2: Ja.
0: Nog één keer de uitleg. Je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. Jouw taak is om je score van eerder deze week te verbeteren. Dus meer dan 4 goede antwoorden. Als je dat lukt, dan wordt het eerste rondje in de kroeg voor je betaald.
2: Super.
0: Zie je het leuk, hè? Je mag gaan spelen met de letter H van hallo.
2: Hallo.
0: Hallo. Klaar voor?
2: Hallo. Ja.
0: 30 seconden vanaf nu. Succes.
2: Yo.
0: Een dier.
2: Haan.
0: Een sport.
2: Honkbal.
0: Een gereedschap.
2: Hamer.
0: Broodbeleg.
2: Ham.
0: Vervoerdsmiddel.
2: Pas. Hond.
0: App.
2: Holland Casino.
0: Iets in de tuin.
2: Hamer.
0: Een woonplaats.
2: Heteren.
0: Een beroep.
2: Geen idee.
0: Ja, maar eigenlijk... Eigenlijk, Sandra, ik ben hier eens even aan het kijken... en ik ben hier eens even aan het tellen... en ik zie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Goede antwoorden, gefeliciteerd!
2: Yay.
0: Het is gelukt! Rondje de kroeg, op mijn kosten, van harte.
2: Dankjewel!
0: En maandagmiddag om 4:15 in de middagshow... een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Dan staat er weer 1000 euro op het spel. Dus blijf oefenen en speel mee.
3: Speel mee.
0: Dit is Joe met het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. UB40 met Falling in Love with You. Hoor je naar Kenny Loggins.

Carly Simon bij Joe, You're So Vain. Eerst The Power of Love van Huey Lewis en The News. Komt natuurlijk uit de film Back to the Future. Maar tegen de tijd dat het nummer af was, zat de film al helemaal in elkaar. Dus eigenlijk is er met terugwerkende kracht gekeken. En zijn ze op zoek gegaan bij welke scène het nummer goed zou passen. En uiteindelijk hoor je het natuurlijk wanneer Marty op zijn skateboard naar school gaat. Je ziet het voor je. Heeft verder 0,0 met de boodschap van het nummer te maken. Maar het klonk wel goed.

0: muziek van Wham, na het nieuws van 11 uur, Mart.
1: Goedemorgen, de koning neemt zo belangrijke boeken in ontvangst. Wat erin staat vertel ik zo en dan hoor je ook de koning van de tv.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, een broodje.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de post

0: Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 Ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 Ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.

0: 24.
1: Download de app en start met Vit.
2: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
5: Kippie.
6: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu!
10: Big deals bij Keukenconcurrent!
9: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Dit is Joe. Muziek van Wham na het nieuws van 11 uur. Mart Grol.
14: Goedemorgen, ik begin met nieuws over het Koningshuis. Hoe groot was de rol van de Oranjes in de koloniale geschiedenis van ons land? Tientallen experts hebben daar de afgelopen jaren onderzoek naar gedaan. En de koning krijgt zometeen de resultaten. 5 boeken gaat het om, over het verleden van zijn eigen familie dus. En daarna geeft hij ook een reactie op wat er is gepresenteerd. Ondanks irritatie uit Brussel blijft justitieminister Van Wiel bij zijn verhaal over Bolle Jos en Sierra Leone. De meest gezochte crimineel van ons land, Jos Leidekkers heet hij eigenlijk, zou nog steeds in dat Afrikaanse land wonen. De minister zei dat de EU de geldkraan naar Sierra Leone heeft dichtgedraaid, zodat het net rond Bolle Jos zich verder sluit. Maar Europa ontkent dat dat de reden is. Nou, de minister reageerde daar vanmorgen weer op.
15: Ik kies een directe confrontatie met Sierra Leone, omdat ik naast de diplomatie merk dat we ook op andere manieren de druk moeten opbouwen op het land. Daarom hebben we ook gepleit voor het opschorten van deze steun. Dat dat nu gebeurt, dat plaats ik daarom in dat kader.
14: Minister zegt wel een goed gesprek met Brussel te hebben gehad. De meester is bezig met een comeback op de basisschool. Want steeds meer mannen kiezen ervoor om voor de klas te staan. Van de nieuwe basisschoolleraren is een 5e nu man. En dat was eerder veel minder, schrijft het AD vanmorgen. Het vak heeft volgens kenners een beter imago. De salarissen zijn hoger. En tijdens de opleiding krijgen mannen ook een mannelijke stagebegeleider. Zodat ze ook niet het gevoel hebben dat ze als enige meester tussen alleen maar juffen zitten. Ja, wij maken hier radio, maar tv viert een feestje vandaag. 75 jaar geleden was de eerste tv-uitzending in ons land te zien. Toen waren er maar een paar honderd tv's, dus als je geluk had kon je ergens kijken. En dat herinnert tv-icoon André van Duin zich nog goed, vertelde hij vanmorgen hier op Joe in de Koen en Sander Show.
16: Ik keek wel heel veel bij elkaar. Mensen gingen zaterdagavond sowieso allemaal bij elkaar zitten. Maar ook de kinderen, zoals ik, gingen 's middags op woensdagmiddag en op zaterdagmiddag kinderuurtje kijken bij de tantes of de buurvrouw in de straat.
14: Op tv vanavond een speciale thema-uitzending en ook in Museum Beeld en Geluid in Hilversum is er extra aandacht voor. Het weer van Buienradar, flink wat zon vandaag en nog altijd niet koud. Gaat of 20.
13: 1 file waar je vertraging langer is dan 5 minuten. De A12 naar Arnhem tussen Beek en Duiven. 7 kilometer file en 9 minuten vertraging.
17: Dit is Joe met Kai Merks.
13: Het is vrijdag en we vieren de vrijdag met Bob Marley and the Wailers. One Love, People Get Ready, na muziek van Wham. Dit is I'm Your Man.

0: vrijdagochtend. Kai hier, fijn dat je er bent. Want we vieren de vrijdag. Annette is lekker de vrijdag aan het vieren in haar eentje op kantoor, zegt ze via de app van Joe. Mijn twee kantoorgenoten zijn vrij, dus ik heb het rijk voor me helemaal alleen. En Rianne zegt, Kai, mag ik al weekend? Ik heb vanavond een ethisch feestje voor de boeg, dus ik kan niet wachten tot het begint. Ja, want dat soort berichten komen ook regelmatig binnen. Heel veel mensen die aan het luisteren zijn, die zien mij ook als een soort van ceremoniemeester van de vrijdag. Dat als ik zeg van, nou, begin maar aan je weekend, dat het dan ook kan. Waaronder Michael, die doet dat ook. Hallo Michael.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent nog lekker aan het werk.
1: Ja, ja.
0: Ja, maar ik hoor ook ergens bij je.
1: Ja, het weer is zo ontzettend mooi. Leuke dingen in het vooruitzicht. Dus wat mij betreft mag het weekend wel beginnen.
0: En wat voor leuke dingen heb je in het vooruitzicht?
1: Wat voor leuke dingen. Nou, in ieder geval de verjaardag van mijn moeder.
0: Gefeliciteerd.
1: Leuk. Dankjewel, dankjewel. Ja. En ik ga leuke dingen doen met mijn meisje. Dus,
0: en is daar nog een speciale reden voor?
1: Nee.
0: Gewoon voor de leuk.
1: Gewoon voor de leuk.
0: Dus wil je eigenlijk aan mij vragen, Michael, want dat is ook je bericht, zie ik in de app van Joe, of ik wil afroepen dat het weekend is voor jou, dat je kan beginnen.
1: Nou, als jij dat kan doen, daar word ik zeer gelukkig van.
0: Nou, laat ik het dan in ieder geval roepen. Beste Michael, jij hebt weekend!
2: Jij hebt weekend!
1: Ga lekker.
0: Ga er lekker aan beginnen, Michael. Veel plezier.
1: Gaan we doen.

Spend the Ballet bij Joe en Gold. De stem van Aretha Franklin is er natuurlijk een uit duizenden. Haar stem is zelfs zo bijzonder dat de Amerikaanse staat Michigan die heeft uitgeroepen tot natuurlijke bron van de staat. En eigenlijk zeggen ze daarmee van, ja, we hebben hier prachtige bossen, geweldige mineralen en de stem van Aretha Franklin. Beetje vreemd misschien, maar kun je ze ongelijk geven? Ja, ook niet eigenlijk, hè.

0: Vrijdagochtend, Kai hier. We vieren de vrijdag. Heel goed dat je er bent, want zometeen is het echt feest. Kijk, het was muzikaal gezien natuurlijk al feest. Sowieso de hele dag hier al bij Joe. Maar over een paar minuten, jongen, ik ga het begin laten horen en dan weet je precies waar je aan toe bent. Dat is, ja, hoef je nog meer te hebben op de vrijdagochtend. Phil Collins, hoor je over een paar minuten.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speelbewust.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Drakentemmen in het Verre Oosten?
4: Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met... misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
11: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk... krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
15: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement... vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
16: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
17: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
19: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
18: Nu bij Dirk. Whiskas Pouch. 12-pack, €3,99. Is de kat blij mee?
20: De kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
21: Kippie.
22: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
21: Ja.
22: En nu?
21: De domeinnamen kopen.
22: Voor je bedrijf?
21: Ja.
22: Welk bedrijf?
21: Ja, dat weet ik nog niet.
22: Welke domeinen dan?
21: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
22: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
21: Ja,
2: 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
23: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
24: Ah, hier kan het.
4: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
25: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
26: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
27: Goedemorgen, je luistert Joe, het is 11:30. Ik heb twee files voor je waar je vertraging 10 minuten of langer is. De A12 naar Arnhem tussen Beek en Duiven, 8 kilometer en 10 minuten. En de A16 naar Breda tussen Hendrik Ido Ambacht en de Drechtenol, 2 kilometer en daar een kwartier.

0: instuurt via de app van Joe. Ik vier de vrijdag met je mee, Kai. Ik werk een half dagje, dus ik ben bezig met de laatste loodjes. Dat is lekker. En Monique is, die zegt, ja, vrijdag is altijd mijn favoriete dag op het werk. Lekker uitzicht op het weekend en lekker de laatste loodjes wegwerken. En iemand die ook heel graag aan zijn weekend wil beginnen is Ben. Dat heeft hij me laten weten. Hallo Ben.
1: Morgen, kerel.
0: Morgen. Oh, als jij zo meteen aan je weekend begint, dan ben je toch op een locatie. Ik denk dat velen van ons daar jaloers op zijn. Want je werkt, of althans, ja, je rijdt in de vrachtwagen. Je bent nu onderweg.
1: Ja.
0: Waar ga je heen?
1: Ik ga nu naar Madrid.
0: Oh, wat heerlijk. En het is daar een graad of 24 vandaag, zie ik. Het is daar helemaal fantastisch. Want ik bedoel, jij rijdt daar dan heen. Hoe lang ben je daar?
1: In Madrid, daar zit het Hoge Tor, zeg maar. Ja, ik weet niet, van de Action.
0: Ja.
1: DC. Daar dan blijven we daar staan. We krijgen een hotel, dan blijven we daar ergens in Madrid slapen. Dan koppelen we maandag weer aan een nieuwe trailer. En dan gaan we denk ik weer terug richting Portugal.
0: En hoe hou je je bezig in de tijd dat je dan in Madrid bent?
1: Dan zitten we met collega's. Dan maken wij onszelf met een biertje. Of we bezoeken wat dorpjes of plaatjes. En dan gaan we zitten.
0: Ja, heerlijk. Ik hoef het eigenlijk amper te vragen natuurlijk. Het is gewoon een fantastisch weekend wat je tegemoet gaat. Ja, toch? Ben, zal ik de woorden roepen dat je gewoon mag beginnen?
1: Ik vind het helemaal goed, jongen.
0: Beste Ben, jij hebt weekend!
2: Jij hebt weekend!
0: Geniet ervan en een heerlijk weekend in Madrid.
1: Dankjewel.

muziek van Bengals draaien, dat is natuurlijk een voltallige band, inclusief een drummers. Alleen Walk Like an Egyptian, dat je gaat horen, is in de studio eigenlijk zonder drums gemaakt. Dus bij elk optreden heeft de drummer van Bengals niet zoveel te doen. Dus

0: Bengals bij Joe, Walk Like an Egyptian. Jeroen Latijnhouwer.
1: Ja.
0: Ja. Dat ben je. Je bent te laat, ik ga naar huis.
1: Oh, ik ben er aangekomen. Ik blijf nog een tijdje. Ik vind het wel gezellig.
0: Ja, dat begrijp ik. Nieuws van 12 uur komt eraan, Jeroen.
1: Ja, diverse dingen, waaronder nieuws over het onderzoek van koning Willem-Alexander naar het koloniale verleden van hem en zijn familie. En ander nieuws, Zuid-Amerika, hoe een peuter daar ervoor zorgt dat zijn ouders mogelijk de gevangenis in moet.
0: Na het nieuws hoor je de ethische lunch met Daniel en onder andere Michael Jackson.
2: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
5: Milner.

0: kijken wat er gebeurt. En zien wat ze nou weer hebben bedacht. Ga naar een reageerbuis voor blauw spul of een plakje mens. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder. Lekker.

0: favorieten.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
4: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
5: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
6: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
3: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu!
10: Big deals bij Keukenconcurrent!
9: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor...

0: korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct lees voor het kopen de verpakking.
2: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglever kosten.
3: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
5: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
6: 12 uur, nu.nl nieuws met Jeroen Latijnhouwer.
7: Goedemiddag. Koning Willem-Alexander heeft het onderzoek ontvangen naar het koloniale verleden van het Koningshuis. En daaruit blijkt dat de Oranjes bijna niets hebben verdiend aan de transatlantische slavenhandel. Maar ze hebben deze misdaad tegen de menselijkheid wel structureel ondersteund, gefinancierd en met militair geweld in stand gehouden. Dat is een van de conclusies van een omvangrijk onderzoek naar het koloniaal verleden van het Koningshuis, dat gedaan is op verzoek van de koning zelf. Ander nieuws. In Schiedam wordt een park deels afgegraven na de dood van zeker 5 honden. De dieren hebben daar mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Op verzoek van de politie haalt de gemeente uit voorzorg de grond van een rozenperk weg. Die grond wordt opgeslagen in containers en daarna onderzocht. En ik eindig met een pijnlijk verhaal uit Amerika. Een peuter van 3 heeft daar een geladen pistool meegebracht naar de opvang. Hij haalde het wapen uit zijn rugzak en gaf het door aan andere kinderen. De opvang greep meteen in. Niemand raakte gewond. Het pistool was van de moeder van de peuter. Beide ouders zijn nu aangeklaagd voor verwaarlozing. En ze riskeren een gevangenisstraf. Het weer van Bio-Radar vanmiddag domineert de zon. Maar er zijn ook een paar stapelwolken. Het is zo'n 20 graden. Hier in Amsterdam nog iets koeler. 17 graden. Best een beetje koel. Maar het wordt 20 graden uiteindelijk over in het land. En morgen ja, een beetje hetzelfde. Alleen iets meer wolken.
6: Nou, dankjewel Jeroen. Dan de verkeersinformatie bij Joe. En daar kunnen we heel erg kort over zijn, want er is helemaal niks te melden.
8: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
6: Yes. Maak je schoenen vast, we trappen je vrijdagmiddag lunch af met de King of Pop. En ook heb ik Abba zo voor je. Ja.

0: ethisch lunch. Nu vooral hopen dat niemand zegt straks nog. Zullen we er even een vergaderingetje in plannen vanmiddag?
1: No!
0: Joe heeft je favoriete eten. Zet de ethisch tot 1 uur via de gratis app van Joe. Vraag je ze ook aan. Fergal Sharky hoor je zo. En Estra Berlikum, die heeft ook een leuke.
2: Ken je dat liedje Lean On Me nog? Zou echt leuk zijn als je die kan laten horen, Daniel.
0: Ja, ik ben even gaan zoeken, maar moet deze zijn die je bedoelt? Het is klapniveau in de ethisch lunch.

Eters Lunch tot 1 uur. Goedemiddag, Daniel hier bij Joe. En kun je de farewell tour nog herinneren van de Eagles in Gelderland een paar jaar geleden? We gaven nog kaarten weg. De laatste shows die ze zouden geven, zeiden ze. Ja, ja, ze pakten hun spullen en gingen meteen naar Las Vegas. En sinds 2024 zijn ze niet opgehouden met optreden. Hun shows in de sfeer in Las Vegas zijn opnieuw verlengd. Ze gaan door tot eind 2027, hebben dan 72 shows. Eerst Dan Henley van Eagles, Boys of Summer.

0: met het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Iedere lunch, maandag tot en met vrijdag 12-1, alleen maar jaren 80. Joe 80s lunch met zo de Britse Jackson 5, zoals ze genoemd werden.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
9: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
10: teruggeleverd kosten,
11: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Van 3 tot en met 10 oktober, de week van...

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
2: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
3: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
4: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
5: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
1: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw styladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
9: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
12: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
13: Shopper de shop. Alleen dit weekend in

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
3: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
10: Goedemiddag, dit is Joe. We hebben de verkeersinformatie van Flitsmeister. 2 vertragingen op de A1 als je rijdt van Hengelo naar Osterbroek. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens zit je op 15 minuten. En de A2 van Luik naar Maastricht-Noord tussen Oost-Maarland en Europaplein is daar afgesloten. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Verkeer richting Eindhoven volgt A79, A76. Dat is via Heerlen. De vertraging nu 15 minuten.
11: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
12: Yes! Daniel,
10: yo.
12: De muziek is om te smullen.
10: Zo.
12: Smulders.
10: Creatief hoor, dit.

Drie zussen, twee broers en een vader als manager. Hé, waar ken ik dat van? Dat is eigenlijk een soort Jacksons, maar dan de Engelse uitvoering. Five Star was dat bij Joe in de 80s lunch. Hey, ben jij in voor avontuur? Gewoon even iets geks doen. Hey, heb je niks te doen vanavond? Als je nu in de auto stapt, haal je het misschien nog. Vanavond staat namelijk deze zangeres in Berlijn. Ze zit midden in een tour met een tienkoppige band. Ze doet daar een show van 2 uur. En ze is ondertussen ook nog bezig met een nieuw album. Alle reden om eens een keer gek te doen en naar Berlijn te rijden. Waar ben jij geweest? Ik was bij het concert van Nena. En hier is ze met die klassieke van de 99 Luftballons in de Joe 80s Lunch.

Liedje stond in de top 40 toen je zo'n blauwe BMX crossfiets wilde met gele steunwielen. Weet je nog? 1983. Oh, alleen die rijke gast in die straat verderop, die had hem. Hier in het grote huis woonde. Weet je, bij me kijken. Stoer nummerbord voorop en dan zo'n zelfgebouwd schansje. En dan proberen over je buurjongen te springen. Die geen toestemming had gegeven, maar dat maakt niet uit. Daar waren de baas. Dat jaar, dat was Doe Maar, één nacht alleen in de Joe 80's Lunch. Leuk dat je luistert. Ik heb Denise Williams voor je. Let's hear it for the boy. Lekker liedje komt eraan na Criss Cross.

0: gitaarriffje van een band. Welke dat is, dat ga je zo horen. Direct na het nieuws van 1 uur. En dat krijg je van Jeroen Latijnhouwers. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Zometeen in het nieuws. Er is duidelijkheid over de rol van ons koningshuis tijdens het slavernijverleden.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen.

0: Eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen... en zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
6: Kippie.
7: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
7: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
9: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker.
10: Dat is Nia van Jumbo.
11: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
14: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Soms zul je zeggen...
18: Jij blijft mij inspireren, pap.
17: Voor de eeuwige optimist, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
19: Het eten is klaar, aan tafel.
20: Zo, dat ziet er lekker uit.
21: Ja, uit een broodje.
22: Goed, is een broodje, hè?
20: Ja.

0: Dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Drakentimmen in het Verre Oosten?
4: Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Dit is jouw 1 uur nu.nl nieuws met Jeroen Latijnhouwers.
4: Goedemiddag. Er is duidelijkheid over de rol van ons koningshuis tijdens het slavernijverleden.
5: Het huis Oranje-Nassau was met overtuiging en zonder wezenlijke bedenkingen betrokken bij het kolonialisme. Ons onderzoek laat geen andere conclusie toe. En dat geldt uitdrukkelijk ook voor hun opvattingen over de slavernij.
4: De Oranjes hebben zelf bijna niets verdiend aan de slavenhandel, maar verdienden wel ruim een half miljard euro aan het voormalig Nederlands-Indië. De koning had zelf gevraagd om het onderzoek. Hij heeft het ook zelf betaald en vindt de uitkomst confronterend, maar zegt desondanks...
6: Ik omarm de resultaten van uw onderzoek. Voor mij is uw werk geen afronding, maar een aansporing. Ik kan het verleden niet veranderen, maar ik kan wel naar beste kunnen een positieve bijdrage leveren aan het heden en aan de toekomst.
4: En verder zei de koning...
6: Voor mij is uw onderzoek, met zijn ongemakkelijke uitkomsten, een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
4: Zij koning Willem-Alexander gaan we door naar Gelderland. Het huis in Overasselt, dat na de dood van een beveiliger werd gesloten, mag weer open. De gemeente ziet geen reden om de sluiting te verlengen. Er blijven nog wel camera's staan. Het pand zou worden bewoond door familie van drugscrimineel Jan G. En er is een run op boeken van Paulien Cornelissen. Zij overleed eergisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Vooral haar bundel In het Kort, met daarin columns, gaat zeer hard. Paulien Cornelissen blijft nog even te zien op tv bij De Slimste Mens. Die uitzendingen zijn al eerder opgenomen. Het weer van Buienradar, vanmiddag veel zon. Er zijn ook een paar stapelwolken. Het is zo'n 20 graden. Morgen begint lokaal met mist. Daarna is het zonnig met af en toe wat sluierbewolking. En het wordt morgen 19 tot, jawel, 22 graden.
3: Lekker hoor, dankjewel. Ik heb het idee dat we zo van de lente naar de zomer zijn gegaan. En van de zomer gaan we weer naar de lente als het zo doorgaat. Dankjewel Jeroen. Dan de verkeersinformatie. Joe heeft die van de Flitsmeister. En dit is het overzicht van dit moment met de meest opvallende. A2 Utrecht aan Bosch tussen Evening en Beest. Je hebt daar 15 minuten extra reistijd. Ook 15 minuten tussen Oost-Maarland en Europaplein. Maar dan zit je in het zuiden, helemaal in Limburg. Opruimwerkzaamheden, dus ook een kwartiertje. En de A58 wil je van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en de brug over het Beatrixkanaal daar. Is net een ongeluk gebeurd. Je hebt 40 minuten extra reistijd.
7: Dit is Joe met Daniel Smulders.
3: Goedemiddag, zo je muziekgeheugen testen. Maar eerst even een lekker gitaarriff.

lekkere liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Hoor je dat? Billy Joel. My Life by Joe met de 90s hunks van de Backstreet Boys. Weet je nog dat je moest kiezen wie je favoriet was? Alsof je ooit echt met een van die vijf zou gaan trouwen. Is

0: fan van Mark Knopfler of zo, van de Dire Straits.
1: Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Je hoorde net Dire Straits. En dit liedje van Tina is geschreven door Mark Knopfler van de Dire Straits. Hè? Maar ja, het klinkt een beetje gek als Private Dancer gezongen wordt door een man. Dus ze zochten er uiteindelijk Tina Turner bij. En wat een grote hit. En hits, die hebben we genoeg. Ze komen allemaal uit de 70s, 80s en 90s. En jouw kennis daarop wordt zometeen getest. En je maakt kans op Hitster. Battle of the Generations. Blijf luisteren. Over 10 minuten kun je kandidaat worden.

0: Joe Beck, Extreme Modern Words bij Joe. Klaar voor een spelletje?
1: De Joe Hit Quiz.
0: Dit is altijd leuk. Het is bijna 2:30, dus je kunt je muziekkennis zo testen in de Joe Hit Quiz. Je krijgt 3 fragmenten van hits te horen. Jij geeft aan. Dit nummer komt uit de 70s, 80s of 90s. Wat staat er op het spel? Letterlijk een spel. Je speelt namelijk voor Hitster Battle of the Generations. Als je mee wilt doen, dan is dit je kans om kandidaat te worden. Laat me even weten, uit welk decennium komt deze? Geef je antwoord door via de Joe-app en je hoort zo of je goed zit. Je hoort het nummer helemaal. En één van degenen die het goed heeft, wordt zo de kandidaat.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Soms wil je zeggen...
5: Jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
4: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
6: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken... wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall... kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
7: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten... proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij... Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2+3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
10: Is... dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
12: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
13: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
14: Met deze week in de bonus. Aha.

0: aanbiedingen.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: De kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
5: Kippie.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen?
8: Draken temmen in het Verre Oosten?
9: Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
11: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
12: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster. Battle of the Generations.
17: Half twee, dit is de verkeersinformatie bij Joe van Flitsmeister. Even kijken wat de meest opvallende files. Laten we daar maar mee gaan beginnen. En dan kom je al snel boven de 20 minuten uit. Dus nu al meer dan 20 files in Nederland. Meest opvallende dus A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. 28 A6 Muiden-Lelystad tussen Almere-Oostvaarders en Lelystad. Een half uurtje. A27 Gorkum-Utrecht tussen Houten en Rijnsweer. 20 minuten. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Best. Defect voertuig daar zorgt voor 40 minuten en 10 kilometer. A58 Eindhoven-Tilburg tussen Brug over het Wilhelmina-kanaal en Moergestel. Ongeluk gebeurt, ook een half uur extra reistijd.

0: Lekker, kan nog even in je hangmat liggen. Heel even met het lekkere weer met Bob Marley en de Wailers en Three Little Birds. Hey Vanessa.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hallo. Uit welk decennium komt hier? Is het 70s, 80s of 90s, die Bob Marley?
1: Die kwam uit de 70s.
0: Yes.
2: De Joe Hit Quiz.
0: Heel goed. Hij was een van de vele kandidaten die, of tenminste, een vele luisteraars die dat heeft doorgestuurd. Maar er zijn ook mensen die zeggen de jaren 90, dat ik dacht, nee. Het is echt 20 jaar tussen, maar dat...
1: Nee, komt... maar ik denk dat dat iets met een of andere Amsterdamse voetbalclub te maken heeft.
0: Ja, dat zou kunnen. Maar volgens mij is het in de jaren 90, is Bob Marley weer even helemaal hot geweest. En allemaal die verzamelsen deze uitgekomen en zo. Dus het zou zomaar kunnen dat dat ineens de reden is.
1: Ja.
0: Officieel is het inderdaad de 70s. Sterker nog, weet jij welk jaar? Zal ik het je maar geven?
1: 1977.
0: Oh, dat is nog goed ook. Dat is echt fantastisch. Yeah. Hoe weet je dat nou weer?
1: Ja, zullen we dat maar niet vertellen?
0: Heb je opgezocht?
1: Nee, heb ik niet opgezocht. Nee,
0: pardon.
1: Niet nodig.
0: Nou, dan wil ik het
1: weten
0: ook.
1: Nee, ik wist het gewoon. Oh. Ik wist het gewoon omdat het mijn geboortejaar is.
0: Ah, vandaar.
1: Vandaar. Hey,
0: vandaar. Luister, ik vind het leuk, Vanessa, dat je meedoet. We gaan voor Hitster editie Battle of the Generations. Nou, vertelde jij me net, buiten de uitzending, dat jij regelmatig Hitster speelt. Maar niet in familieverbanden of met vrienden, maar met collega's. Maar
1: met
0: jullie,
1: collega's.
0: Is dat dan tijdens een vergadering dat je zegt, jongens, vrijdagmiddag,
1: nee,
0: we gaan Hitster spelen?
1: Nee, je moet je voorstellen, we hebben soms van die teambuildingsmomenten. En natuurlijk gaat het dan over werk. Maar daar hoort gewoon ook een ontspanningselementje bij met een competitie eraan. Want daar zijn we allemaal wel van.
0: Ja.
1: En daar kwam iemand met het idee, dan gaan we Hitster doen. Nou, dat viel in goede aarde. Dus we hebben het inmiddels al 3-4 keer gespeeld.
0: Nou, wat leuk.
1: Afgelopen anderhalf jaar.
0: Nou, er zijn best wel mensen die nu op het werk zitten en denken, nou, we kunnen op vrijdagmiddag wel eens even een keer een Hitsterborrel doen. Ik vind het een goed idee.
1: Nou ja, dan moeten ze wel aan het werk zijn op vrijdagmiddag, hè?
0: Ja, ja, en niet allemaal thuis aan het werk. Hmm.
1: Nee, juist.
0: Ja, precies. Hé, hey Vanessa, we gaan spelen. Je krijgt 3 fragmentjes en je krijgt 5 seconden om te zeggen, hij komt uit de 70s, 80s of 90s. Nou, alle 3 goed. Is het spel winnen, dan krijg je Battle of the Generations van Hitster, waarin je zelf bepaalt welk muzikaal tijdperk je speelt. Als je er eentje fout hebt, dan gaat het allemaal aan je voorbij en win je helemaal niks.
1: Nou, dat is dan vies pech hebben.
0: Ja, maar dat gaat jou niet gebeuren, toch?
1: Ik doe mijn best.
0: Oké, let's go. Hier komt hij, de allereerste. '70s, '80s of '90s, Vanessa?
1: '80s.
0: Hij komt uit de '80s. Heel goed, 1984 yes. Zelfs. Drive van de Cars. Oeh, '70s, '80s of '90s?
1: Oeh, dat is een lastige. Die zit op een randje. Ik ga voor begin '90s.
0: Begin '90s? Oh, yes. 1993 zelfs. Weet je nog wie het was?
1: Ace of Base.
0: Ja, klopt. All That She Wants. Nou, hier komt er nog eentje. Ja, hoor ik jou nou lachen?
1: Ja, dat is een lastige 70's maken we ervan.
0: Ja! Oh, yes! Marianne Rosenberg is hartstikke goed. Yes. Bimbi Doe, het was de 70's, precies te zijn zelfs 1976. En beste Vanessa, ik ben hier zo blij mee. Want ik denk dat ik dit nu inmiddels al de laatste 20 keer dat ik het gespeeld heb of zo, is er geen één winnaar geweest.
1: Oh, dan heb ik echt een cyclus
0: doorbroken. Jazeker, dik applaus vanuit de studio. Speciaal voor jou, Vanessa.
1: Yay,
0: lekker.
1: Dankjewel.
0: Je krijgt de Hitster editie Battle of the Generations. Neem maar een keer mee naar je werk. En je bent meteen weer medewerker van de maand.
1: Van de maand. Gaat helemaal goed komen, dankjewel.
0: Hey, fijn weekend.
1: Zelfde, fijn weekend.
0: En uit de 80's en uit de Joe Hitquiz. The Cars, Drive.

Bij wie hoor jij? Want je hebt namelijk twee verschillende soorten mensen die in de auto meezingen. Degene die keurig zachtjes meeneuriet en mensen die denken dat ze in een uitverkocht stadion staan. Mocht je naast zo iemand staan bij het stoplicht of in de file, laat het gaan. Die luistert naar Joe.

0: relaxed.
1: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
3: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
10: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben

Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,29.

0: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
6: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
8: Op zakenreis

0: in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweede.

0: Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: En het is 2 uur en nu.nl nieuws met Jeroen Latijnhouwers.
3: Goedemiddag. De Fiat heeft 4 mannen opgepakt voor belastingfraude. Ze handelden met hun bedrijf in alcoholvrije dranken. Ze kochten spullen zonder btw en verkochten die door met btw, maar betaalden dat waarschijnlijk niet aan de Belastingdienst. Er is duidelijkheid over de rol van ons koningshuis tijdens het slavernijverleden.
4: Het Huis Oranje-Nassau was met overtuiging en zonder wezenlijke bedenkingen betrokken bij het kolonialisme. Ons onderzoek laat geen andere conclusie toe. En dat geldt uitdrukkelijk ook voor hun opvattingen over de slavernij.
3: De Oranjes hebben zelf bijna niets verdiend aan de slavenhandel, maar verdienden wel ruim 500 miljoen euro aan het voormalig Nederlands-Indië. De koning had zelf gevraagd om dit onderzoek. Hij heeft het ook zelf betaald en vindt de uitkomst confronterend, maar zegt desondanks:
5: voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
3: Gaan we door naar Duitsland. De politie in Duitsland heeft in een grote operatie 33.000 muziekopnames in beslag genomen die ze als nationaal-socialistisch, antisemitisch of racistisch omschrijven. De meeste opnames zijn gevonden bij huiszoekingen bij 4 hoofdverdachten. Deze 4 worden verdacht lid te zijn van een extreemrechtse criminele organisatie. En in Amsterdam heeft het metroverkeer tijdelijk stilgelegen. Er was een technische fout ontdekt en daarom was een totale reset nodig. En metro's konden daardoor niet rijden. Inmiddels is alles opgelost en rijdt alles weer als een zonnetje. En die zon die heeft het druk, want die schijnt ook vanmiddag op de meeste plekken in het land. Tussen de stapelwolken door, het is zo'n 20 graden. Morgen begint lokaal met mist, daarna is het zonnig met af en toe wat sluierbewolking. En het wordt morgen 19 tot 22 graden.
2: Dankjewel Jeroen, dit is de verkeersinformatie op Joe van Flitsmeister. Vertragingen die opvallend zijn, want inmiddels tellen we 30 files in Nederland. A9, Alkmaar Amstelveen tussen Velsen en Rotterpolderplein. Ongeluk gebeurt, ruim 20 minuten vertraging. A27, Gorkum-Utrecht tussen Nieuwegein en Rijnsweerd. Er is een ongeluk gebeurd en het defect voertuig staat daar. Het zal wel iets met elkaar te maken hebben, 35 minuten. A58 dan van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Brug over het Wilhelmina-kanaal. 20 minuten en de andere kant op. Als je rijdt van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel, hou rekening met bijna een uur aan extra reistijd.
6: Dit is Joe met Daniel Smulders.
2: Lekker vrijdag richting het weekend. We're lost in music. Sister Sledge hoor je maar eerst uit Highlander. A Kind of Magic.

Vandaag is het Nationale Ouderendag. De drie nog levende zussen van Sister Sledge zijn 67, 69 en 72. Dus zulke muziek krijg je nog iedereen uit zijn staal opstoel, toch? Ja. Je hoorde ze met Last in Music bij Joe met Ace of Base, zo naar Ultravox.

Tears in My Eyes. Bij Joe, bij beste ooit uit de 70s, 80s en 90s. Vind je het jammer dat er niks nieuws meer uitkomt? Ja. Nou, je kunt er moeilijk terug in de tijd. Maar Midyear van Ultravox, die je net hoorde, die doet toch de next best thing. Hij is eigen muziek opnieuw aan het opnemen. In november komt er een album vol nieuwe versies en mixen van zijn bekendste werk. Hij vindt het blijkbaar nog steeds niet af. Na al die jaren denkt hij, nou, leuk allemaal, maar eigenlijk kan het gewoon veel en veel beter. Het is wel leuk als er zo over nagedacht wordt, toch? Oké, of hij gaat optreden, weet ik niet. Wat ik wel weet is dat de originele Ace of Base niet optreedt, behalve de zangeres, dus Jenny. En Jenny staat gewoon in Zwolle, het Common Ground Festival. Dan deelt ze het podium met andere artiesten. En dan zal ze onder andere liedjes van Ace of Base laten horen. En deze zal niet ontbreken. All That She Wants.

0: We hebben het beste uit de 70s, 80s en 90s. Je krijgt zo onder andere een liedje van Paul Young, Love of the Common People. 2 oktober vandaag. Het is ook heel bijzonder. Het is namelijk Geef je auto een naamdag. We vinden dat bij boten heel normaal. Hè? Iedere boot heeft een naam. Sterker nog, we gooien er een fles champagne tegenaan als we een naam hebben gegeven. Maar je auto brengt je overal naartoe. Auto van mijn moeder noemde ik altijd de slak. Op de snelweg had ik namelijk altijd ruim de tijd om van het uitzicht te genieten. Je kunt ook het kenteken gebruiken. Hè? Bij mij zit er JDP in. En de verkoper in de garage, die had al een naam. Hij zei, ah, is Joepie de Poepie. Ik heb meteen om korting gevraagd natuurlijk, want dat sloeg nergens op. Maar goed, hoe weet jouw auto? Vooral waarom? Zet even in de app van Joe.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
3: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
5: eBoekhouder.nl. Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
8: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
11: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
13: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel.

0: thuisbatterij.
1: Einde salderingsregeling.
2: Teruglever kosten.
3: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
7: Met deze week in de bonus...

0: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
3: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Keukenkopers, opgelet. Nu
10: big deals bij Keukenconcurrent.
9: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt in je winkelband. Je pakt je bank hebt erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Goedemiddag, het is vrijdagmiddag 2:30. Daniel Spulders hier. Verkeersinformatie op Joe van Flitsmeister. Het meest opvallende is de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Waterberg. Ongeluk gebeurt, bijna een uur extra reistijd. Hè? Vanaf Oude Rijn naar Lunette zit je op een 30 minuten tussen Oude Rijn en Lunette, de hoofdrijbaan. A16 Breda-Rotterdam tussen Moerdijkbrug en Dordrecht. Defect voertuig, 30 minuten. A27 Gorkum-Utrecht tussen Lekbrug en Lunette. Ongeluk gebeurt daar, 3 kwartier. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg. Zit je op 58 minuten aan extra reistijd. Vandaag is het Name Your Car Day. Met andere woorden, geef je auto een naam. Want dat doen we met een boot ook. Dat is op zich wel grappig wat er allemaal is binnengekomen. Onder andere deze.
13: Mijn auto heet de Blauwe Doos. Kleine
12: Fiat
13: Panda.
12: Kleine Fiat Panda. Oké, busje heet Betsy. Onze auto heeft de bijnaam Botsauto. Je kan vast wel bedenken waarom. Hier heb je de foto van Bella. Dat is onze Bella. Mijn auto is groen, zegt Mariska, voor een andere kikker. Maar mijn prins, die er onvoorwaardelijk is, wel blijft in tegenstelling tot een gemiddelde man. Hij heet dus Prins Kikker. Oh, nou, zo origineel bedacht, moet ik zeggen. Die van ons heet de Kruimel Express. 3 kinderen op de achterbank. Volgens mij ligt er inmiddels een heel pak Liga onder de stoelen, zegt Mark. Mijn oude Toyota heet Tina. Dus Tina Toyota, 22, moet 's ochtends net als ik even op gang komen. En mijn auto heet George. Nou, George Clooney, zo kan ik op het werk zeggen. Dat ik het weekend met George ben weg geweest. Ja, goed, bedacht. Beter dan met mijn Opel naar de Aldi, zegt Karin.
14: Dit is Joe.

0: heerlijk. Dit is toch de lekkerste middag van de werkweek. Heerlijk vrijdag.
1: Hoppa, Daniel. Oh, wat een fijn weekend, jongen. Hoppa, de beste.
0: Ja, de beste hits uit de 70s, 80s en 90s, zul je bedoelen. Billy Ocean, with the Go and Get Stuff. Je hoort ABBA. En hier is Genesis bij Joe.

money, money, money. Nog anderhalve week en dan begint hij. De marathon van Eindhoven. Iets later die van Amsterdam. Zit je in de laatste trainingsweken voor de marathon? Hou vol, hè! Als je nog wat nummers zoekt voor op je playlist, zet deze er even bij. Eentje uit de jaren 80. Voor je relax-modus. Billy Ocean, When the Going Gets Tough.

0: Direct naar nieuws met Jeroen Latijnhouwers. Goedemiddag, Jeroen.
1: Goedemiddag, ik heb zometeen echt ontzettend leuk nieuws voor de fans van deze Nederlandstalige band die 25 jaar geleden stopte. Welke band? Nou, ik laat je een stukje horen van het intro van hun bekendste hit.
0: Ja, leuk!
1: Niks zeggen.
0: Mag ik wel meezingen?
1: Ja.
0: 1 voor het geld, 2 voor de show en 3 voor het publiek.
1: Zat ik goed of niet? Zeg niks. Luister maar.
2: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
3: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil. Wel zo makkelijk toch? Electroworld. Draait om jou.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
10: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
4: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
5: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?

0: echt dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
1: Van 3 tot en met 10 oktober, de week van ons eten.
2: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
3: Kippie.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Schat, je hoeft niet te huilen.
7: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
8: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
7: Ah, dat lucht op.
9: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
9: Nu twee merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
12: Dit is jouw
13: 3 uur nu.nl nieuws met Jeroen Latijnhouwers.
14: Ik hoor een muziekje. Ik weet niet wat voor muziekje.
13: Van de radio misschien?
14: Ja, maar volgens mij zou ik een nieuw tuintje moeten horen. Kan dat ook? Heb je die bij de hand?
13: Ja, dat hoor je toch?
14: Oh, maar dan viel het begin totaal weg.
13: Zullen we nog een keer doen dan?
14: Doe maar, hoor. Want juist.
13: Het is 3 uur nu.nl nieuws met Jeroen Latijnhouwers.
14: Goedemiddag, dit is het signaal om te beginnen. Dat is mooi. Ik begin met nieuws over het Nationaal Slavernijinstituut Nienzee. Die noemt het onderzoek naar het Nederlandse koloniale verleden het begin van de volgende fase. En het wil nu met het Koninklijk Huis om tafel om de resultaten te bespreken en te kijken naar vervolgstappen. Nienzee is blij dat koning Willem-Alexander zelf het initiatief nam voor het onderzoek, waaruit bleek dat de rol van het Koningshuis aanzienlijk was. In Schiedam wordt een park deels afgegraven na de dood van zeker 5 honden. De dieren hebben daar mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Op verzoek van de politie haalt de gemeente uit voorzorg de grond van een rozenperk weg. Die grond die wordt opgeslagen en daarna onderzocht. De Engelse voetbalclub Manchester City gaat in beroep tegen de zware straf die ze boven het hoofd hangt in de Engelse competitie. Een onafhankelijke commissie zegt dat ze jarenlang de regels hebben overtreden, onder andere met schijncontracten met geldschieters. En het dreigt nu een forse puntenaftrek of zelfs degradatie. Manchester City zegt dat ze hun onschuld kunnen bewijzen. En herinnert u zich deze nog? Dit is natuurlijk de Nederlandse rockgroep De Drukkende Keks. 24 jaar geleden stopten zij. En volgend jaar gaan ze weer beginnen. In het najaar. En het gaat om een eenmalige herenigingstournee. Langs onder andere Tivoli in Utrecht en Paradiso in Amsterdam. Met alle bandleden van toen. En alles onder het mom.
15: Alles wat je doet met hart en ziel.
14: Laat ik dat credo even overnemen.
13: Zeker.
14: Met verven doe ik het weer van Buienradar. En het is best lekker hoor. Veel zon, hier en daar wat stapelwolken, zo'n 20 graden. Morgen, dan begint de dag lokaal met mist. Daarna zonnig met af en toe wat sluierbewolking. En het wordt wat warmer. Het wordt morgen 19 tot 22 graden.
13: En met hart en ziel lekker in de file staan. Ja, dat doe je niet voor je plezier. Maar het is echt een enorme drukke vrijdagspits aan het worden. In totaal 65 files. Dit zijn de meest opvallende die Flitsmeister meldt. Dat is de A12. Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en Waterberg 1:10. A12 Oberhausen Utrecht tussen Velperbroek en Grijshoort. 1.5 uur extra reistijd. Vanaf Utrecht naar Den Haag op de A12 tussen Bodegraven en Gouda. Ongeluk gebeurt 40 minuten. A15 Nijmegen Ridderkerk tussen Brug over de Linge en Hardingsveld. Griesendam. Ongeluk gebeurt daar, 30 minuten. 35 minuten op de A27. Tussen Houtensbrug en Rijnsweert. Dus je rijdt van Gorkum naar Utrecht. A50, Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg. 1 uur en 10 minuten. En de A50, dus Apeldoorn en Arnhem. Tussen Hoenderloo en Grijshoort. 1 uur en 5 minuten aan extra reistijd.
3: Dit is Joe met Daniel Smulders.
13: En op zijn Duits zometeen heerlijk het weekend in. Met je tenen meeschreeuwen, maar eerst YouTube.

0: Ik dacht, de laatste weekend van Oktoberfeest in München. Ik denk, waarom ook niet even lekker een Duits liedje? Marianne Rosenberg en vrijdagmiddag. Dus ik zat te denken aan, waarom ook niet? De vrijdagmiddagborrel starten we met bier. En bloemen!
1: Vielen dank voor die bloemen.
0: Ter compensatie natuurlijk.
1: Vielen dank.
0: Veel plezier als je nog het laatste weekend in München meepakt voor het Oktoberfest. Maar goed, dan zou je waarschijnlijk nu al dronken zijn. Zou dat zo zijn? Goedemiddag, leuk dat je luistert met jou. We hebben het beste uit de 70s, 80s en 90s. Daniel hier met Hathaway.

0: dat je luistert naar Joe. Lekker vrijdagmiddag. Heerlijk. Lekker richting het weekend. Ben je klaar voor het weekend? Heb je de boel nog onder controle op het werk?
1: Stop treating everything at work like an emergency. There is no such thing as a workplace emergency. It is only a fucking email. Nobody is bleeding. The building is not on fire. They need to learn to calm the fuck down.
0: Ja, is wel lekker vrijdag. Richting het weekend. Lekkere muziek uit de 70s, 80s en 90s. Het ziet er mooi uit qua weer ook. En Mariah Carey is zelfs onderweg. Die hoor je binnen nu in 3 minuten na een van de grote hits van de Bengals. Dit is Manic Monday bij Joe.

0: de kanariezaadkoper. Voor dierendag. Ja, sorry, bedacht ik me ineens. Mariah Carey in Emotions was dat. Nog even ontdooit weer. Mariah spoke ons weer onze kant op. Dit was die andere hit van de Emotions bij Joe. Met de beste uit de 70s, 80s en 90s. Met de nummer 1 hit uit het eind van de jaren 70. Geen telefoon, geen appje, nee. Het gebeurde met een fles. Welk het is hoor je onder andere naar Madonna.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, een broodje.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
9: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
10: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten,
11: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
14: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
15: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
14: Een initiatief van Pfizer.
16: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed

0: €5,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
4: Let's go for more, some extra max.
3: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
11: UB40 met Ali.

0: Lidl.nl/UB40.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
2: Goedemiddag, vrijdagmiddag en de enorme spits die we binnenkrijgen van de van Flitsmeister. De volgende vertragingen, meest opvallend in de provincie, in het land op dit moment. Op de A12, Oberhausen naar Utrecht tussen Westervoort, Voort en Arnhem-Noord. De weg staat dicht, komt de veiligheidswerkzaamheden en maatregelen. Een half uur extra reistijd. Vanaf Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en Waterberg is de weg ook dicht. Een uur en 10 minuten extra reistijd daar. 10 kilometer aan stilstaand verkeer. Vanaf Ouderij naar Lunette. Defect voertuig van Ouderij naar Lunette op de hoofdrijbaan. 40 minuten vertraging. Vanaf Utrecht naar Den Haag tussen Woerden en Gouda. 40 minuten. A15 Nijmegen-Ridderkerk tussen Leerdam en Hardingsveld-Giessendam. Een uur en 10 minuten. A15 vanaf Ridderkerk naar Gorkum. Tussen Papendrecht en Gorkum. 40 minuten. A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lekbrug en Lunette. Ongeluk gebeurt daar. Half uur extra reistijd. Naar verwachting is de weg rond 7 uur weer vrij. En de A50 Os-Arnhem tussen Valburg en Grijshoord. 3 kwartier. Van Os naar Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg, 30 minuten. En vanaf Apeldoorn naar Arnhem tussen Hoenderloo en Grijshoord. Ook daar zit je gewoon met een uur aan extra reistijd. Hoe noemen ze dat? Leuk, kunnen we het niet maken? Nee, ja, ik kan helemaal niks aan veranderen. Eén ding, misschien kunnen we een beetje gezellig meezingen.
3: I send an SOS to the world. I send an SOS to the world. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my.
2: Ja, dat liedje komt er zo aan.

fles is gevuld. De kurk gaat eraf. Waarschijnlijk tot de bodem leeg op de verjaardag van Sting. Vandaag is de jarig 75 geworden. En in Amerika is er vanaf vandaag een verbod op de import van Canadese alcohol. En Dan Aykroyd, dus Elwood uit de Blues Brothers, die heeft zijn eigen wodka-merk in Canada. Hij heeft de oplossing. Hij heeft de hele Amerikaanse regering uitgenodigd. Kom maar naar mijn blokkert in Canada, dan praten we daaruit. En krijgen er een gratis optreden bij. Je zijn de Blues Brothers.

0: Rotterdam. Succes in de file. Als je een boost nodig hebt, gaat goed komen. Zometeen direct naar 4 uur. Direct naar het nieuws. En dat krijg je van Jeroen Latijnhouwers. Dag Jeroen.
1: Jazeker, daar ben ik. Hè. Nou gaat de microfoon niet. Het zit niet mee vandaag.
0: Lekker vrijdag vandaag.
1: Ja, maar ik zit hier gewoon en ik wil praten met... Laten we lekker naar het nieuws kijken. Zometeen heb ik leuk nieuws en ook minder leuk nieuws. Dit is het minder leuke nieuws voor als je vaped of vaak elektronische sigaretten rookt. Die worden fors duurder.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2... tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route... en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn... En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor

0: kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
1: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
2: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
1: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
3: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Sarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
10: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
12: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Relaxed?
15: Niet relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
20: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
22: Exact 4 uur. Goedemiddag. Het nieuws op Joe krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
23: Goedemiddag. De overheid wil vapes en elektronische sigaretten een stuk duurder maken door accijns te heffen. Dat meldt de NOS.

0: Volgens de staatssecretaris is het niet uit te leggen dat er wel accijns zit op gewone sigaretten, maar niet op de elektrische variant, terwijl die net zo slecht is. De maatregel moet over ruim 2 jaar ingaan. De Fiat heeft 4 mannen opgepakt voor belastingfraude. Ze handelden met hun bedrijf in alcoholvrije dranken. Ze kochten spullen zonder btw en verkochten die door met btw, maar droegen dat waarschijnlijk niet af aan de Belastingdienst. In Frankrijk zijn al zo'n 2000 mensen opgepakt bij scholierenprotesten. Het zijn vooral minderjarigen. Die demonstreren al dagen tegen overvolle klassen en lerarentekorten. En het loopt vaak uit de hand. Er wordt veel brand gesticht en er wordt veel vernield. Op bijna 600 Franse middelbare scholen zijn die problemen. En het is een heel spannende dag voor Nederlandse filmmakers, want de Gouden Kalveren worden uitgereikt. De belangrijkste filmprijzen van ons land. Er zijn veel films genomineerd, maar volgens filmkenner Carné van der Brink zijn dit de favorieten.
1: Dat zijn eigenlijk 2 films. Als eerste Joe Speedboat, een oer-Hollandse film over een jongen die verlamd raakt en toch iets van zijn leven probeert te maken. Maar ook de film Truly Naked kreeg veel nominaties. Het gaat over een tiener die zijn vader helpt met het maken van low-budget porno-video's.
0: En regisseur en actrice Alina Rijn krijgt vanavond nog een speciale erekalf voor haar werk in de filmwereld. Het weer van Bio-Radar, veel zon, hier en daar wat stapelwolken. Het is zo'n 20 graden. Vanavond koelt het snel af. Vannacht ontstaat er weer mist. En morgen zon, droog en 19 tot 21 graden.
2: En dan het verkeer op Joe gemeld door Flitsmeister. Het is best wel druk voor deze vrijdagmiddag. Je krijgt alle vertragingen van 35 minuten of langer. Op de A12, dat is Utrecht-Arnhem. Tussen Wageningen en Waterberg, daar is iets afgesloten. Vertraging is daar 39 minuten. A12 Oberhausen-Utrecht tussen Zevenaar en Arnhem-Noord. Vertraging 43. A15 Nijmegen-Ridderkerk tussen Leerdam en Gorkum. 42 minuten langzaam rijdend. Daar sta je echt wel behoorlijk lang, sta je daar in de file. A50 Os-Arnhem tussen Valburg en Grijsoord. 57. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoendelo en Grijsoord. Vertraging is daar 35 minuten.
3: Dit is Joe met Joey van der Velde.
2: En ik zeg welkom bij de vrijdagmiddag.
0: Yes!
2: Oh yes, daar zijn we. Daar zijn we, het is de vrijdagmiddagboost. Het is de start van je weekend.
3: Is Joe met Joey van der Velde.
2: Ah, Jeroen, ik doe het nog één keer. Ja, ik doe het één keer. Ja, welkom bij de vrijdagmiddag. Ik even uitleggen wat hier gebeurde. Ja, ik had nog 2 jingles achter elkaar gezet. Hoe ze het aan te kijken wat gebeurt hier.
0: Dat zit er lekker in. Er zit er 2 keer in.
2: Kan maar duidelijk zijn wat er.
0: Maar 2 keer zo leuk ook.
2: 2 keer zo leuk ook, inderdaad. Weet ze ook wie we zijn ook. Nou, welkom bij de vrijdagmiddagboost. Het is inderdaad de start van je weekend. En ja, ik zou zeggen, laat me weten wat je wilt horen. Waar krijg je nou echt een enorme energieboost van? Wat is die muzikale bruistablet? Mag je laten weten via de app van Joe. Stuur even een berichtje of spreek iets in. Ja, en dan kan er eigenlijk altijd maar 1 de eerste zijn. Dat is Chris. Goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag.
2: Hey, hoe rijdt ie?
4: Heerlijk. Ja, het is echt een prachtige auto.
2: Jij stuurt bericht. Ik heb net een auto gekocht, mijn allereerste.
4: Zeker.
2: Wat is het geworden?
4: Het is een Opel Corsa geworden uit 2005.
2: En waarom wilde je die auto hebben?
4: Ja, omdat je gewoon geweldig rijdt. Het is echt een mooie beunbak.
2: Heb je ook verstand van auto's?
4: Op zich wel.
2: Ja, maar op zich wel. Ik bedoel, kijk, ik heb op zich ook wel verstand van auto's, maar je moet mij niet vragen om iets te repareren.
4: Ja, mij ook eigenlijk niet.
2: Nee, dus je hebt geen verstand van auto's.
4: Precies, ja, zolang je maar gewoon goed rijdt en dan laat ik het mooi doen.
2: Wat ik nog weet, toen ik mijn allereerste auto kocht, waar ik trouwens nog steeds in rij, is dat je dan lekker de radio hard kan zetten. En het is nog lekker weer buiten, dus het raam gaat ook open. Welk liedje wil je horen? Waar krijg je enorm veel energie van, zo, door die speakertjes in je auto?
4: Enjoy the silence van Depeche Mode.
2: Ja, daar gaan we!

0: Sandra die heeft ervoor gezorgd dat Chic in de vrijdagmiddagboost zit. Good times bij Joe. Het werkt heel simpel. De komende 50 minuten draai ik zoveel mogelijk liedjes waar je echt een enorme energiekick van krijgt. Een soort muzikale druivensuiker is het. Nou, en welke liedjes dat zijn, dat bepaal jij door even een berichtje te sturen in de app van Joe. Gewoon een tekstberichtje mag. Leuker nog als je het even inspreekt. En dan ga ik mijn best voor je doen. Ik zeg Linda, goedemiddag. Welkom bij de Vrijdagmiddagboost.
1: Yes, daar ben ik. Wat leuk.
0: Ja, zeker. Want wij staan aan tijdens iets. Wat ben je aan het doen, zeg het maar?
1: Ik ben aan het poelen met mijn directeur. Want we hebben vandaag een personeelsuitje. Dus ja. Ik ben aan het proberen hem te verslaan.
0: Oh, en wil dat lukken?
1: Ja, dat wil eigenlijk ook nog best wel lukken, ja. Laat het er maar niet horen.
0: Nee, ja, is dat dus altijd toch in je achterhoofd? Kijk, als jij nu wint... Mm-hmm. Staat toch die salarisverhoging aan het einde van het jaar? Misschien een beetje.
1: Ja, die heb ik wel inderdaad als prijs gesteld natuurlijk. Dat snap jij. Ja, ja precies.
0: Ja, inderdaad. Hey, en Linda, wat voor bedrijf is het?
1: Het is een administratiekantoor voor het onderwijs in Sliedrecht.
0: En wat doe jij daar?
1: Ik ben directiesecretaresse. Het is eigenlijk nog wel heel erg gevaarlijk dat ik dan tegen mijn directeur aan het spelen ben. Hè?
0: Ja, precies. Maar goed, je spreekt hem regelmatig. Dus.
1: Ja, nee, ja, daarom. Dat is het ook.
0: Dat is ook zo. Oké. Okay. Nou, voor tijdens het poelen, wat wil jij horen en vooral waarom?
1: Ik wil heel graag Islands in the Stream horen.
0: Ja?
1: Want dat is gewoon mijn allerliefste lievelingsliedje.
0: Oké. Okay, nou.

wet wordt opgenomen, is dat soms ook een beetje gedoe met managers en platenmaatschappijen. Nou, in dit geval niet, want George Michael die was echt een enorm fan van Mary J. Blige. Dus die heeft zelf even gebeld. Ja, die dacht gewoon, die moet ik hebben. En zij zei meteen ja, dus ze zijn de studio ingedoken. Opnemen maar, hitscoren, poen scheppen en de rest is geschiedenis. Je hoorde Ash tijdens de vrijdagmiddag boost. Hier trouwens ook gewoon korte lijnen. Als je de app van Joetje binnenzak pakt, kan je me laten weten wat je wilt horen. Waar krijg je nou echt energie van? Of stuur me gewoon iets anders. Wat houdt je bezig op deze vrijdagmiddag? Saskia die heeft dat gedaan. Saskia Burgerstijk zegt onderweg naar Limburg voor familieweekend. Iris Dalhuizen onderweg vanuit het zuiden richting Groningen. Dan schrijft Heidi de Bruin laatste loodjes tijdens het huishouden. Patrick Gijzen, die is ook onderweg naar huis. Ja, ik hoop niet dat hij dan in de file staat. Langs de file op dit moment A50 Os Arnhem tussen Valburg en Grijzeoord. Moet je rekening houden met 10 kilometer langzaam rijden. De vertraging is 62 minuten. Lynyrd Skynyrd bij

0: meer vrijdagmiddag boost. Na het nieuws met Jeroen. En ook deze ga ik draaien.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Nu niet één, maar twee merk jeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
12: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
11: Nu twee merkdienst voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
15: e-boekhouden.nl.
16: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
17: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
18: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
20: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
23: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
24: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
25: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
26: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
27: Even bollen met z'n lijf.
0: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Thuisbatterij,
15: einde salderingsregeling,
27: terugleverkosten,
28: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
29: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
4: Nu bij Dirk. Coolbest 100% juice. 1,99.
30: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
31: Weer van buienradar, veel zon vandaag. Hier en daar wat stapelwolken, het is zo'n 20 graden. Vanavond koelt het dan snel af. Vannacht ontstaat er weer mist en morgen dan zon, droog en 19 tot 21 graden. Nog even naar de weg kijken. Krijgt alle vertragingen van 35 minuten of langer op de A12 tussen Utrecht en Arnhem. Tussen Wageningen en Waterberg, daar is een ongeval gebeurd. Vertraging daar 43 minuten. A12 Oberhausen-Utrecht tussen Zevenaar en Arnhem-Noord 48. En op de A50 Os-Arnhem tussen Valburg en Grijsoord. Daar 52 minuten langzaam rijdend. 2 minuten over 4:30. Het laatste nieuws krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
32: Goedemiddag. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Dat zei premier Jetten zojuist in zijn wekelijkse persconferentie. Volgens Jetten heeft het kabinet er eerder al 200 miljoen euro voor uitgetrokken. Fragmenten van Paulien Cornelissen zijn sinds haar overlijden afgelopen woensdag massaal opgevraagd bij Beeld en Geluid via schatkamer.nl. Het gaat vooral om haar college over de Nederlandse taal bij DWDD Summer School van 10 jaar geleden. En tv-persoonlijkheid Olcay Gültsen is gisteravond gewond geraakt bij een beroving in Amsterdam. Daarbij werd haar horloge gestolen. De beroving gebeurde toen Gülsen in haar auto wilde stappen. Ze heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie en die is op zoek naar 2 verdachten.
33: Dit is Joe met Joey van der Velden.
31: Snel door met de vrijdagmiddagboost, zometeen Rock Set.

0: Nienke, die zegt lievelingsnummer van Roxette. En Nienke Varkenvisser is er ook bij. Die zegt, ik krijg heel veel energie van jullie muziek. Woehoe! En van het topweer, het is echt genieten met het weer buiten. Ja, het is de vrijdagmiddagboost en dit is precies de bedoeling. Ik probeer energie te geven door middel van fijne muziek. Liedjes die jij aanvraagt in de app van Joe. Stuur me gewoon wat je wilt horen en dan ga ik het draaien. Tenminste, dat is de bedoeling. Ik krijg ook een appje van Melanie. Even vragen waarom ze dit wilt horen.
1: Hallo, mijn Melanie.
0: En het is Melanie! Woehoe. Of is het Melanie niet?
1: Ja, dat is Melanie.
0: Hé, ik krijg een appje van jou, Melanie.
1: Ja.
0: Jij echt dringend een boost nodig hebt.
1: Ja.
0: Jij kan wel een muzikale bruistablet kan je gebruiken. Want,
1: ja, dat sowieso.
0: Wat voor week heb je achter de rug?
1: Een hele drukke. Ik loop stage in psychiatrie en ik werk in de thuiszorg. En daarnaast ga ik ook nog naar school. Dus ik heb al heel veel dagen gewerkt.
0: Wauw. Even, want ja Melanie, je zegt het heel snel. Maar dit zijn wel echt allemaal dingen die enorm veel van je vragen.
1: Ja, dat sowieso. Het is niet zomaar iets in de psychiatrie in ieder geval.
0: Nee, maar ook nog in de thuiszorg.
1: Ja.
0: Nou heb jij een liedje uitgekozen. Moet even uitleggen waarom precies deze...
1: Ik vind het gewoon ook echt een heel mooi nummer. Ik krijg er een boost van, het is lekker energiek en ja, ik hou ook gewoon van.

0: 70s, 80s en 90s. Duran Duran bij Joe en Hungry Like the Woo. En zometeen ga ik het weer proberen. Ik ga proberen het spelletje te winnen. Het laatste woord. Ben je als laatste aan het woord tijdens dit spel, dan win je. En als het goed is, gaan we dit spel samen spelen, jij en ik. We zijn in 30 seconden op zoek naar woorden in een bepaalde categorie. Maar wie weet de meeste juiste woorden? Dat is zometeen over een klein kwartiertje de vraag. Eerst maar eens even op zoek naar een kandidaat. Als je luistert en je denkt, nou Joe, ik wil wel het laatste woord tegen jou spelen. Ik durf die uitdaging wel aan te gaan. Ik wil dat Joe prijzenpakket wel hebben. Stuur dan het woord woord in de app van Joe. Dan ga ik je bellen en dan krijgen we zometeen van Sander een categorie. En die kent zijn weerga niet, toch Sander?
1: Zoals altijd.
0: Kan je een tipje geven? Zoals altijd niet.
1: Zoals altijd niet. Nee. Spontouwen.
0: Zit er het nieuws eigenlijk, Jeroen?
2: Ik kijk eerst even een app. Ik heb zojuist het woord geappt.
0: Echt?
2: Dan ga ik meedoen.
1: Oh, die neem ik mee.
0: Oh ja?
2: Ik neem hem mee. Hoor je nooit meer iets van?
0: Nee, zeker ja. Bel voor ons vooral niet. Wij bellen jou, Jeroen.
2: Dan ga ik maar vertellen wat ik zo meteen onder andere in het nieuws heb. Zou het dan toch goed komen tussen Cristiano Ronaldo, de voetballer, de ster... en de bondscoach van het Portugees elftal?
0: En deze hoor je

0: kunnen dan.
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker!
4: Kippie!
5: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
6: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
5: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
8: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
9: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.

0: Waar kunnen we je blij mee maken?
1: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Karokrok, één brok liefde voor je hond of kat.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
5: Je avond groter dan groots beginnen doe je met... 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergrote pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
9: Met deze week in de bonus... Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
9: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het

0: andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Exact 5 uur, goedemiddag. Het laatste nieuws krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
3: Goedemiddag. Premier Jette denkt dat het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis scholen en musea kan verrijken. Als er les over wordt gegeven, dan krijgen we een ander inzicht, zegt hij. Volgens Jette komen er overigens geen nieuwe herstelbetalingen. Na de excuses van de koning in 2023 trok het kabinet er al €200 miljoen voor uit. De overheid wil vapes en elektronische sigaretten een stuk duurder maken door accijns te heffen. Volgens de staatssecretaris is het niet uit te leggen dat er wel accijns zit op gewone sigaretten, maar niet op de elektronische variant, terwijl die net zo slecht is. Een andere staatssecretaris, Erik van den Burg, die is boos. Boos over een post van wethouder Tom de Nooijer uit Oldebroek. Die vierde op X dat zijn gemeente de regenboogvlag niet meer hijst. Van den Burg vindt dat ernstig en wijst erop dat de wethouder eerder al met een Russische vlag en Kalashnikov poseerde. En sport, voetbal, zou het dan toch weer goed komen tussen Cristiano Ronaldo en de bondscoach van het Portugese elftal? Volgende week gaan beide in gesprek met de Portugese voetbalbond, meldt een Spaanse krant. Want eerder deze week verliet Ronaldo het trainingskamp na een conflict met de bondscoach. De Portugese voetbalbond wil de band met Ronaldo herstellen en wil voorkomen dat zijn loop...

0: loopbaan in de nationale ploeg op deze manier eindigt. Sport vervolgd dus. Het weer van Buienradar, veel zon. Hier en daar wat stapelwolken. Het is zo'n 19 graden. Vanavond koelt het af. Vannacht ontstaat er weer mist. En morgen eerst nog een beetje mist. Daarna zon, droog en 19 tot 21 graden.
1: Dan nog even naar de weg kijken. Verkeer gemeld door Flitsmeister. Je krijgt alle vertragingen van 35 minuten of langer. Dat zijn er twee gelukkig op de A12 tussen Oberhausen en Utrecht. Daar tussen Zevenaar en Arnhem-Noord. Vertraging van 36 minuten. En de A50 Os-Arnhem tussen Valburg en Grijshoord. 36 minuten langzaam rijdend.
2: Dit is Joe met Joey van der Velde.
1: Ja, hi. Ik speel zo meteen het laatste woord. Misschien wel met jou. Denk je, ja, ik wil dat spelletje wel met jou spelen. Ik durf het aan. Stuur dan nu... Het woord in de app van Joe. Tot zo, hè.

0: '70s, '80s en '90s. Al Stewart bij Joe. En Year of the Cat zometeen, Bill Medley.
1: Oh, deze.
2: Het laatste woord.
0: Zometeen Bill Medley. Eerst speel ik het laatste woord. En dat doe ik met Dennis van Dijk, 52 jaar, komt uit Schoonhoven.
3: Klopt helemaal. Helemaal klaar voor.
0: Goedemiddag Dennis, wat leuk om jou aan de telefoon te hebben. Ik ben recent nog klant bij jou geweest.
3: Kijk, dat doe je goed.
0: Ja, echt, want wat doe jij?
3: Ik ben schipper op de pont in Schoonhoven.
0: Ja, dus ik heb echt een paar weken geleden heb ik met mijn auto op jouw pont gestaan. En je hebt mij keurig naar de overkant gebracht.
3: Ja, mooi.
0: En hoe ziet zo'n dag eruit als schipper?
3: We hebben drie verschillende diensten. Dus er zijn elke dag drie schippers aan boord. Hm? Want ja, wij varen 20 uur op een dag. Dus dat gaat de hele dag door. Dus ja, we zetten de hele dag mensen over. En zoals nu is het spitstijd. Dan varen we zelfs met twee ponten.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid. Jij bent nu op de pont. Je bent ook aan het werk nu.
3: Ja, dat klopt.
0: Hoeveel mensen staan er nu?
3: Er rijden nu pas de eerste erop, maar er passen 24 auto's op. En nu in totaal 225 mensen.
0: Ik vond het best een beetje spannend bij mijn auto. Terwijl ja, er kan niks gebeuren, maar dat is toch. Je doet het ook niet dagelijks. Nou, welkom. Leuk dat je aan de telefoon hebt. Welkom bij het laatste woord. De vraag is: wie is er zometeen als laatste aan het woord? We gaan het spel gaan we samen spelen. Krijg een categorie van producer Sander.
4: Yes.
0: En daarna krijgen we 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk om en om op te noemen in die categorie. En degene die als laatste nog aan het woord is, die wint. Je mag niet 3 seconden stil zijn of iets herhalen. Zo werkt het spel. Sander, jij gaat nu de categorie bekendmaken.
4: Ja, ik heb echt een mannencategorie geregeld.
1: Mannencategorie.
4: Wat vind je in een damestas?
0: Oh, oké. Okay. Nou, Dennis, onze 30 seconden gaan nu in. En jij mag beginnen.
3: Yes, parfum.
0: Lipstift.
3: Voor make-up.
0: Borstel voor de haren.
3: Een kam.
0: Eyeliner.
3: Zo, lipstickhouder.
0: Lipstickhouder. Van zo. Nee.
3: Lipstickhouder, toch?
0: Is het echt waar, Sander? Ben ik nu af?
4: Ik ga gelijk even googelen.
0: Is lipstickhouder, is dat.
4: Ja, er is een lipstifthouder, ja.
0: Is dat. En wat doet dat dan?
4: Ja, dat houdt je lipstift. Dat is een klein doosje. Dat is een klein doosje waar je lipstift in kan doen.
0: Ja, en daar ging ik nat, want ik was daar over na aan het denken.
4: Ja, dan gaat het snel fout, Joey.
0: Oké, Dennis. Bij deze zeg ik gefeliciteerd!
3: Nou, dankjewel, dat gaat goed. Je krijgt het weekend in.
0: Ja, je krijgt het Joe prijspakket. En dat was een supersnel rondje, goed gespeeld. Ben je al van de kant eigenlijk?
3: Nee, ik ga nu.
0: Oké, nou, klep
3: er
0: omhoog.
3: Er komt geen verkeer aan op de lek, dus dat gaat helemaal goed.
0: Heel goed, vaar voorzichtig. Ja.

Coolio en Gangsta's Paradise. Ja, je hoeft niet in een land te zijn geweest om erover te zingen. En in datzelfde land er ook nog echt een enorme hit mee te scoren. Zo bewees Kim Wells met dit liedje. Dit is Kids in America.

0: je hebt van die dagen, die vergeet je, ja, die vergeet je de rest van je leven niet meer. Koen van Koen en Sander, die had, deze week had hij zo'n dag. Hij heeft allemaal te maken met het cadeau dat hij van Sander kreeg voor het jubileum. Ik wil zo meteen nog even terugblikken op dat ene moment.
1: Oh, was dat? Trekken, ietsjes trekken. Richten, niet drukken. Gewoon iets getrokken houden.
0: Ja.
1: En nu?
0: Ja, en nu, en nu, en nu. Ik dacht de angstzweet of zo, maar daar merk je echt helemaal niks van. Dat allemaal na het nieuws met Jeroen. En deze ga ik ook draaien.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
8: eBoekhouder.nl. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
13: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Keukenkopers, opgelet! Nu
18: big deals bij Keukenconcurrent.
17: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
19: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten... proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
20: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Weer van de buienradar. Veel zon vandaag. Hier en daar ook wat stapelwolken. Het is 20 graden. Vanavond koelt het dan weer snel af. Vannacht ontstaat er weer mist. En morgen dan zon, droog, 19 tot 21 graden. Even naar de weg kijken. Je krijgt alle vertragingen van 30 minuten of langer. Op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht. Tussen de Martinus-Nijhoffbrug en Culemborg. Vertraging daar 34 minuten. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Born en Kerensheide, vertraging 46 minuten. A12 Oude Rijn-Lunette tussen Oude Rijn en Lunette, dat is de hoofdrijbaan 30. En op de A50 Os-Arnhem tussen de Takitusbrug en de Rijnbrug, daar 70 minuten. 6:02, het laatste nieuws krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
2: Goedemiddag, we beginnen met een terugroepactie van automaker Skoda. Die roepen wereldwijd bijna 2 miljoen auto's terug door een probleem met het stuur. In sommige modellen zit namelijk een schroef die kan afbreken. Het is niet bekend hoeveel auto's in Nederland worden teruggeroepen. Vanavond dan worden de Gouden Kalveren weer uitgereikt, de belangrijkste filmprijzen van ons land. Er zijn veel films genomineerd en volgens filmkenner Carne van der Brink zijn dit de favorieten.
3: Dat zijn eigenlijk twee films. Als eerste Joe Speedboat, een oer-Hollandse film over een jongen die verlamd raakt en toch iets van zijn leven probeert te maken. Maar ook de film Truly Naked kreeg veel nominaties. Het gaat over een tiener die zijn vader helpt met het maken van low-budget porno-video's.
2: De uitreiking van de Gouden Kalveren begint vanavond om 8:00. Tot slot een feestje voor KLM. Zo'n 1,5 uur geleden landde namelijk voor het eerst een Airbus A350 op Schiphol. Het is het eerste van 22 vliegtuigen die KLM heeft besteld. Die moeten de oudere vliegtuigen van de maatschappij gaan vervangen. Beetje jammer is wel dat de businessstoelen van het nieuwe toestel nog niet gebruikt mogen worden. Die zijn namelijk nog niet goedgekeurd door de Europese toezichthouder.
1: Dankjewel, Jeroen.
4: Dit is Joe met Joey van der Velde.
1: Ik ga meteen even laten horen hoe Koen instructies kreeg.
5: Trek er iets, trekken. Niet drukken.

0: best uit 70s, 80s en 90s. Prince bij John. I would die for you. Ja, je hebt van die dagen en die vergeet je echt de rest van je leven niet meer. De Coen en Sander Show die bestaat 20 jaar. En daarom hebben ze elkaar een cadeau gegeven. En ja, ik ga gewoon heel eerlijk met je zijn. Ik weet niet of dat ik het cadeau dat Sander aan Coen heeft gegeven, of dat ik dat zou accepteren. Dat zou ondergaan of ik het zou durven. Want Coen die kreeg dus een vliegles van Sander. En dat lijkt me best wel spannend, maar het ging hem echt waanzinnig af.
1: Neusje ietsjes omhoog. En dan opleiden met de centerlijn.
2: Ja.
1: Beetje doordraaien naar rechts. We hebben crosswind, zie je dat?
2: Ja.
1: Oké, gas er iets afhalen. Kom mooi aan, hè? Zie je dat?
2: Ja.
1: Oké, iets gas eraf. Kijk, je snelheid is helemaal goed, zie je dat?
2: Ja.
1: Rustig naar die baan heen. Rustig weer aan. Hou vast dan. Trekken, ietsjes trekken. Richten niet drukken. Gewoon iets vertrokken houden.
2: En nu?
1: Dan gaan we heel rustig aan remmen. Ik ben er al.
0: Ja, het ging allemaal goed. Alle beelden vind je trouwens op de socials van Joe. En maandag om 6 uur hangen ze gewoon weer samen in de lucht. Maar wel met beide beentjes op de grond hier in de studio. Dan hoor je weer de Coen en Sander Show tussen 6 en 10. Zometeen R.E.M. Eerste Bee Gees.

0: R.E.M. bij Joe en Losing My Religion.
1: Soms krijgt een liedje een tweede leven. Dat gebeurde bij deze gebeurde dat ook door het spel GTA. Volgende maand komt er trouwens een nieuw deel uit. Het zou de grootste entertainment release ooit worden. Want dit spel heeft echt heel, heel, heel veel fans. En voor heel veel artiesten is het dus echt een enorme eer als een track wordt gebruikt in dit spel. Op de fictieve radiozender wordt alles kriskras door elkaar gedraaid. Nou, hoe leuk als je daar tussen zit. Daryl Hall en John Oates, die hoor je op dit moment in de huidige versie van het spel. Dus ja, voor iedereen die het niet wist, maar wel dit spel speelt, die het niet wist dat dit echt een heel goed liedje is, die weten het dan nu. Daryl Hall en John Oates bij Joe. Dit is Out of Touch.

0: even opgezocht waar de langste mensen vandaan komen. Het heeft allemaal te maken met een liedje dat ik zo meteen ga draaien na het nieuws met Jeroen. Wat zit daarin?
1: Ja, ik heb zo meteen enorm leuk nieuws voor de fans van een Nederlandstalige band die 25 jaar geleden stopte. Welke band? Nou, ik laat je een stukje horen van het intro van hun bekendste hit.
0: Ik denk dat ik het weet.
1: Ik zie Sander een beetje kijken van...
2: Ja, vaagjes, ik weet het niet.
0: Oké, nou, zo meteen het antwoord. En deze...
3: Ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: De maaltijden van Kippie, zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
9: Kippie!
10: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
12: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
17: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
17: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.

0: is de One and a Half Days. Korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Wehkamp.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
3: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeanspecialist.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
6: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
7: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
9: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
13: Exact 6 uur. Exact 6 uur. Goed, maar puin hoor je goed. Sorry, excuus. Ik heb zo'n rommelige dag vandaag.
14: Ja, wat.
13: Helemaal overvallen. Wat moet ik het nog een keer doen? Of zeg je het
14: nou? Nou ja, het maakt me niet uit.
13: Hier is Jeroen Latijnhouwers.
14: Goedenavond. In Amsterdam zijn 3 jongens aangehouden voor meerdere geweldsdelicten. Ze worden onder meer verdacht van poging tot doodslag, mishandeling en straatroof. Deze jongens zijn 13, 14 en 15 jaar. Ze werden ruim een maand geleden op hetera betrapt toen ze een man mishandelden. Maar ze zouden veel meer op hun kerfstok hebben. De overheid wil vapes en elektronische sigaretten een stuk duurder maken door accijns te heffen. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is het niet uit te leggen dat er wel accijns zit op gewone sigaretten, maar niet op de elektronische variant, terwijl die net zo slecht is.
15: Wat het uiteindelijk op gaat leveren is natuurlijk dat je gewoon straks als consument ziet dat een vape en een e-sigaret fors duurder wordt. En waarvan ik dan denk dat als mensen dat zien, dat ze nog eens 2 keer nadenken of ze hun geld aan deze ongezonde troep uit willen geven.
14: Door met het automerk Skoda, dat roept wereldwijd bijna 2 miljoen auto's terug door een probleem met het stuur. In sommige modellen zit een schroef die kan afbreken. En vorige week werden daarom ook al Volkswagen's, Audi's en Seat's teruggeroepen. Die zijn net als Skoda van de Volkswagen groep. Het is niet bekend om hoeveel auto's in Nederland het gaat. En herinnert u zich deze nog?

0: 24 jaar geleden stopten ze, maar volgend jaar gaan ze weer beginnen. In het najaar. Het gaat om een eenmalige herenigingstour langs onder andere Tivoli in Utrecht en Paradiso in Amsterdam. Met alle bandleden van toen en alles onder het mom.
1: Alles wat je doet met hart en
0: Zo kan het ook, hè? Met hartjes.
2: Zo kan het ook. Ik zit hier, ik geef hier alles. Ik zit hier helemaal, ik geef hier 100%.
0: Is ook zo. Ik spiegel me aan jou altijd. Jij doet altijd je best, dus ik doe nog heel even mijn best. Alleen nog voor het weerbericht.
2: Hij perst er nog even een weerbericht uit en dan springt hij zo snel mogelijk in de auto, toch?
0: Helikopter. Ik ben met de helikopter. Het weer van Muienraden. Vanavond koelt het snel af naar een graad of 10. Vannacht is het helder met kans op mist. En morgen droog, zonnig, 19 tot 21 graden.
2: Dankjewel, Jeroen. Dan nog even kijken naar de wegverkeer gemeld door Flitsmeister. Alle vertragingen van 30 minuten of langer. Op de A2 tussen Den Bosch en Maarsen bij Vianen en de Leidse Rijntunnel. Vertraging naar 37 minuten. En de A4, dat is Amsterdam Den Haag, tussen Roelof Arendsveen en het Liemens Aquaduct. Vertraging 32 minuten.
3: Dit is Joe met Joey

0: Meatloaf bij Joe. I'll do anything for you.
1: Nu ga ik Elfenville draaien. En deze track die gaat er niet over. Nee, het onderwerp is donker. Het is duister. Maar ik vroeg me dus door de titel van het liedje van Elfenville wel iets anders af. Waar wonen eigenlijk de langste mensen? Is dat Japan of totaal ergens anders? Nou, mijn eigen onderzoek wijst uit. De gemiddelde lengte verschilt dus echt per land. Japan staat op plek 117 met gemiddeld 1,72 meter. Wij Nederlanders staan op 1. Zag ik niet aankomen. Gemiddeld zijn we 1,83 meter. Ja, ik zag dat niet aankomen omdat ik zelf maar een klein mannetje ben met korte beentjes. 1,74 schoon aan de haak. Kleine side note ook nog. Dit liedje is wel uitgebracht in Japan, maar het was er niet zo heel erg big. Dit is Elfenville bij Joe. En

bij Joe en Stir It Up. Liedjes die wisselen soms van eigenaar. Ja, het gebeurt heel vaak dat een producer iets schrijft of maakt en dat het dan bij verschillende artiesten terechtkomt. Even polst van, hey, is dit iets? Wat lijkt het je? Vind je het iets? Of soms past het ook gewoon beter. Dat kan natuurlijk ook. Het volgende liedje dat ik ga draaien, dat was eigenlijk helemaal niet voor Joan Osborne bedoeld. Het was voor de Crash Test Dummies. Die zou je kunnen kennen van deze. Nou, dat ken je wel. Zij grepen mis, want ja, Joan Osborne. En dan zou je dus ook kunnen denken, hoe had dat eigenlijk geklonken, de Crash Test Dummies? Nou, dat ga ik je nu laten horen, want Brad Roberts van de band, die heeft het wel gewoon opgenomen.

vibe als hij het zingt. Hangt een hele andere sfeer hangt er opeens in de bus. Maar wat wel hetzelfde blijft, je blijft horen dat het een steengoed liedje is. Joan Osborne bij Joe.

0: Joan Osborne bij Joe. Except for the Pope maybe in Rome. And one of us. Zometeen ga ik September draaien van Earth, Wind and Fire. En in dat liedje zit iets verborgen. Ja, echt. Ik kwam er vandaag pas achter. En ik weet zeker dat jij dit ook nog niet weet. Of dat het je nog niet is opgevallen. Ik ga het er even bij pakken. Ik ga het je zo meteen laten horen. En deze ga ik ook draaien. En dat is Tears for Fears.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
9: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
10: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
12: Soms zul je zeggen, wat fijn dat jij mijn buurman bent.
13: Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
14: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
15: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
14: Nou, ik ook.
15: Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
14: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
16: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Müller Museum. Mis het niet.
16: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is trakteerd.
20: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
21: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business.

0: 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.

0: Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
3: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
4: Honda, the power of dreams.
5: Weer van Buienradar. Vanavond koelt het snel af naar een graad of 10. Vannacht is het helder met kans op mist. En morgen dan droog en zonnig bij 19 tot 21 graden. Nog even naar de weg kijken. Krijgt alle vertragingen van 20 minuten of langer. Op de A2 tussen Den Bosch en Maarsen. Tussen Nieuwegein-Zuid en Utrecht-Papendorp. Vertraging naar 20 minuten. A15 Gorkum-Nijmegen. Tussen Echteld en Oude Dodewaard. Daar door een ongeval. 21 minuten. En op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel. Daar 36 minuten langzaam rijden.
6: Dit is Joe met Joey van der Velde.
5: Moet je zo meteen even laten horen. September van Earth, Wind & Fire. Daar zit iets geks in. Ja, maar echt iets geks. Echt heel raar. Eerst Matthew Welder.

Ik ga iets laten horen. Ja, misschien wist jij het al, maar ik was er echt heel mijn leven nog niet van op de hoogte. Er zit iets verstopt in het volgende liedje. Het is mij nooit opgevallen. Ik ga September draaien van Earth, Wind & Fire. Ja, die is niet opgenomen met die speciale computertechnieken van nu. Dat is gewoon opgenomen met één studio, band, en dan gewoon in één keer alles opnemen. Een soort live on tape eigenlijk. En dat kan je dus ook horen, want dit liedje gaat dus steeds sneller. Gaat steeds sneller, dat is echt waar. In het begin is het namelijk 124 beats per minuut. Het eindigt op 129 beats per minuut. Ik heb het even voor je bij elkaar geknipt. Dan kan je het verschil echt duidelijk horen. We beginnen dus even bij het begin.

artiesten doen het tegenwoordig wel. Remakes maken van een ander liedje. Dus bij sommige liedjes denk je, oh ja, dat is waar. Of, oh hey, ik herken dit, maar waar is dit ook alweer van? Daar even een goed voorbeeld van. Zangeres Gloria Jones, die bracht een liedje uit. En als B-kantje bracht ze het uit. Het liedje dat ik nu ga draaien. Maar misschien wel goed om erbij te zeggen, het was een B-kantje. Dat was natuurlijk een single, maar dit was het B-kantje. Het B-kantje werd door niemand werd het opgemerkt. Niemand deed niks. Kraaide geen haan naar. Dit is het B-kantje. Ja. Totdat een van de bandleden van een Softcell jaren later die single aanzette, dat B-kantje hoorde en dacht, hey, deze is voor ons. Even opnieuw inspelen en opnemen. En wat denk je? Echt meteen raak. Meteen. Dit is Softcell bij Joan.

0: Tainted Love. Het is weekend. Ik heb er echt ongelooflijk veel zin in. Wat jij. Maar dat komt ook omdat het weekend altijd bij Joe begint met om 9 uur alleen maar muziek uiten.
1: 90's.
0: Om 8 uur alleen maar muziek uiten.
1: 80's.
0: En om 7 uur...
1: 70's.
0: Alleen maar muziek uit de 70's. En zometeen, nou, goede liedjes. Deze onder andere. MJ natuurlijk en deze van Toto. Ja, ik spring meteen de auto in. De Hold the Line ga ik luisteren.
2: Zometeen vanaf 7 uur bij Joe.
3: 70's and 7.
2: Een uur lang. Alleen maar hits uit de jaren 70.
3: Good times,
2: great music. 70's at 7. Zometeen vanaf 7 uur bij Joe.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
4: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2+1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
5: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
6: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Sarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
8: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.

0: is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
1: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
0: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel €250 aan prijsfavorieten.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
7: Simyo. Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
11: Goedenavond. In een maand tijd is er bijna 6000 kilo vuurwerk ingeleverd bij inleverpunten van de overheid. Die staan telkens ergens anders en volgende week voor het laatst. Vanaf deze oud en nieuw geldt er namelijk een vuurwerkverbod en daarom mag je het niet meer zelf afsteken. In Amsterdam zijn 3 jongens van 13, 14 en 15 opgepakt voor meerdere geweldsincidenten. Ze worden onder meer verdacht van poging tot doodslag, mishandeling en straatroof. De jongens werden ruim een maand geleden op heterdaad betrapt toen ze een man mishandelden. Noodweer en overstromingen aan de oostkust van Spanje. Het komt er al dagen met bakken uit de hemel. Volgens RTL Nieuws zijn de problemen vooral groot tussen Barcelona en Valencia. In zo'n 20 provincies geldt een weeralarm en in een deel daarvan geldt zelfs code rood. En honderdduizenden mensen zijn dit weekend in Leiden. Daar is vandaag en morgen Leidens ontzet. Dan viert de stad de bevrijding van de Spanjaarden in de 80-jarige oorlog. Een alcoholisch drankje kopen in de supermarkten zit er alleen niet in. Sinds 12 uur vanmiddag geldt er een alcoholverkoopverbod om overlast tegen te gaan. Omroep West die sprak een studentengroep die vlak van tevoren daarom nog even 350 blikken bier insloegen. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond koelt het snel af. Lokaal wordt het 5 graden. En dit weekend een mix van wolken en zon bij zo'n 20 graden.
10: Dit is Joe, 70s at 7.

70s. 70s. 70s at 7. Dit is...

0: gaan naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
6: Tada, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
9: De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker.
10: Kippie.
11: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
13: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
14: Schat, je hoeft niet te huilen.
15: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
16: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst Thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
15: Ah, dat lucht op.
13: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
19: Thuisbatterij,
20: einde salderingsregeling,
21: terugleverkosten,
22: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
23: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
24: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
25: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
26: Sneldoortrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
27: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
28: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
29: Zeker weten.
28: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
30: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
31: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
30: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
31: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Dit is Joe, 70s at 7.

0: Zometeen vanaf 8 uur bij Joe. 80's at 8. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. Good times, great music. 80's at 8. Zometeen vanaf 8 uur bij Joe.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
3: Ja.
2: En nu?
3: Domeinnamen kopen.
2: Voor je bedrijf?
3: Ja.
2: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
3: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: Lumia 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1+1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus, met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2+1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon.

0: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
1: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
2: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream.

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
5: Dit is
6: het nieuws van 8 uur.
7: Goedenavond. De moordaanslag in Overasselt werd voorbereid in appgroepen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Ook zijn verschillende huurmoordenaars online geronseld. Deze misdaadverslaggever die meewerkte aan het onderzoek vertelt meer.
8: Het grootste gedeelte van de verdachten verzamelt zich in een loods net buiten Brussel. Iedereen die wel eens een wapen in handen heeft gehad, krijgt een foto te zien van een woning, vermoedelijk de woning van Jan G. En wordt er heel duidelijk gezegd, iedereen moet dood. Of het nou de kat is of de goudvis, iedereen moet dood.
7: In de zaak Overasselt werd een beveiliger vermoord en twee agenten raakten ernstig gewond. Het zou allemaal draaien om een enorme lading verdwenen cocaïne. Justitie eist in hoger beroep 6 jaar cel tegen een man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Oud-Gastel in Brabant. De man ramde 4 jaar geleden een stilstaande auto. Een moeder, haar 2 kinderen en een andere vrouw kwamen om het leven. In een maand tijd is er bijna 6000 kilo vuurwerk ingeleverd bij inleverpunten van de overheid. Die staan telkens ergens anders en volgende week voor het laatst. Vanaf deze oud en nieuw geldt er een vuurwerkverbod en daarom mag je het niet meer zelf afsteken. En het is een spannende avond voor veel Nederlandse filmmakers. De Gouden Kalveren worden uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste filmprijzen van ons land. Een hoop films zijn genomineerd, maar wie de favorieten zijn, dat hoor je van filmkenner Carné van der Brink.
9: Dat zijn eigenlijk 2 films. Als eerste Joe's Speedboat, een oer-Hollandse film over een jongen die verlamd raakt en toch iets van zijn leven probeert te maken. Maar ook de film Truly Naked kreeg veel nominaties. Het gaat over een tiener die zijn vader helpt met het maken van low-budget porno-video's.
7: En de uitreiking begint rond deze tijd. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond koelt het snel af, lokaal naar 5 graden. Dit weekend een mix van wolken en zon bij zo'n 20 graden.
6: Dit is Joe, 80's at 8.

0: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.

0: Derby. Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
3: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht, toch gedaan.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
17: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
18: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
19: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.

0: vanaf 9 uur bij Joe. 90's at 9. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 90. Good times, great music. 90's at 9. Zometeen vanaf 9 uur bij Joe.
1: Schat, je hoeft niet te huilen.
2: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
3: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
2: Ah, dat lucht op.
4: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
5: Hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
10: nee.
9: Proteïneshakes.
11: Gadver.
9: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
9: Milner.
13: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
12: Lekker bezig.
14: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
15: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarken bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
16: Thuisbatterij.
17: Einde salderingsregeling.
18: Teruggeleverd kosten.
19: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
20: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Nu 2 merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
21: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
22: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
23: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren. Zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
24: Sneldor trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
25: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
26: Je belt, mailt, deelt bestanden en

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
3: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
4: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
6: Dit is jou. Het nieuws van 9 uur.
7: Goedenavond. De moordaanslag in Overasselt werd voorbereid via social media. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Deze misdaadverslaggever die eraan meewerkte, vertelt meer.
8: Totaal bestaat de chat uit 278 berichten. Er wordt vooral in straattaal gesproken. Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien

0: Voor KLM om 4 uur vanmiddag landen voor het eerst de nieuwe Airbus A350 op Schiphol. Het is de eerste van 22 die KLM heeft besteld. En deze piloot mocht hem besturen en het AD sprak hem.
1: Hoe een dood object of een mechanisch object toch zoveel emotie kan brengen. En te zien alle mensen die hier staan, een heleboel daarvan ken ik, die keihard gewerkt hebben de afgelopen jaren om dit moment te regelen. Dat is echt super.
0: In de Airbus A350 kan ruim 300 man. En dit eerste toestel heeft de naam de Nachtwacht gekregen. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond is er kans op mist. Het koelt flink af, lokaal naar 5 graden. Dit weekend een mix van wolken en zon bij zo'n 20 graden.
2: Dit is Joe, 90s at 9.

0: je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
3: Honda, the power of dreams.
4: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
8: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
12: Ga naar waarom je...

0: gebeurt. Eens zien wat ze nou weer hebben bedacht. Ga naar een reageerbuis voor blauw spul of een plakje mens. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Betaalt de prijs van je TUI Fly Zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
9: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
10: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
11: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
12: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar Simyo.

0: is Joe. 90s at 9. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 90.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
1: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
2: Bij Eurojackpot maak je...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje2Go.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2+1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
6: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
5: Nou, ik ook.
6: Dan kunnen we naar de mid-season sale.
5: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
6: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
7: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht.

0: On the Bank. Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybrid. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
1: Dit is het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. In een woning in Hellevoetsluis heeft de politie honderden kilo's gevaarlijk vuurwerk gevonden. Dat meldt de Telegraaf. De politie vond het vuurwerk na een anonieme tip. Inmiddels is alles vernietigd. Een 33-jarige man is opgepakt. Justitie eist in hoger beroep 6 jaar cel tegen een man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Oud-Gastel in Brabant. De man ramde 4 jaar geleden een stilstaande auto. Een moeder, haar 2 kinderen en een andere vrouw kwamen daarbij om het leven. Skoda roept wereldwijd bijna 2 miljoen auto's terug door een probleem met het stuur. In sommige modellen zit een schroef die kan afbreken. Vorige week werden daarom ook al Volkswagens, Audi's en Seat's teruggeroepen. Die zijn net als Skoda van hetzelfde moederbedrijf. Het is niet bekend hoeveel auto's in ons land worden teruggeroepen. En het aantal toeristen dat elk jaar naar Amsterdam komt, moet hoe dan ook omlaag. En als dat de horeca bezoekers kost, dan is dat jammer. Dat zei burgemeester Halsema bij AT5. Amsterdam heeft volgens haar te lijden onder het massatoerisme. Jaarlijks komen er 23 miljoen bezoekers naar onze hoofdstad en het worden er steeds meer. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond is er kans op mist. Het koelt flink af, lokaal naar 5 graden. En dit weekend een mix van wolken en zon bij zo'n 20 graden.
1: Dit is Joe.

0: ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
8: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
11: Keukenkopers, opgelet. Nu.
12: Big deals bij Keukenconcurrent.
11: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aan. Sluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
16: Simyo. Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Tada, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
18: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
19: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
20: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
21: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
0: Nu niet één, maar twee merk jeans voor €110. Tijdens de Denimarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
22: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
23: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
0: Nu twee merk jeans voor €110 tijdens de Denimarket bij Jeans Center.
24: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Evenwet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
3: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
4: Honda, the power of dreams. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
5: nee.
4: Proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
4: Milner.
7: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
8: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
4: Oh. En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12 1+1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglevert kosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op BMW.

0: rijdt in je pakket.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
4: Werk

0: precies was Basta de grote winnaar. Die gaat over het leven van oud-topvoetballer Marco van Basten. In een woning in Hellevoetsluis heeft de politie honderden kilo's gevaarlijk vuurwerk gevonden. Dat meldt de Telegraaf. De politie vond het vuurwerk na een anonieme tip. Inmiddels is alles vernietigd. Een 33-jarige man is opgepakt. Noodweer en overstromingen aan de oostkust van Spanje. Het komt er al dagen met bakken uit de hemel. Problemen zijn vooral groot tussen Barcelona en Valencia. In zo'n 20 provincies geldt een weeralarm. In een deel daarvan geldt zelfs code rood. En steeds meer telefoonmakers verhogen de prijzen. Eerder deed Apple dat al en nu volgen ook Samsung en Google. Meerdere telefoons van deze bedrijven worden allemaal zo'n 100 euro duurder. Dat komt door het chiptekort. Bij Apple gingen de prijzen trouwens nog sneller omhoog, tot soms wel 350 euro extra. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond is er kans op mist. Het koelt flink af, lokaal naar 5 graden. En dit weekend een mix van wolken en zon bij zo'n 20 graden.
1: Dit is Joe.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
9: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
10: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
12: Simyo.
13: Tadaa, hier ben ik. Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
14: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.

0: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, uit een
5: broodje.
1: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta.

0: Live happy.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Dit is jou. Het nieuws van 12 uur.
12: Goedenacht. Een park in Amsterdam-Osdorp is afgesloten vanwege een verdacht pakketje, meldt AT5. Er zou een tas met cobra's en een fles wasbenzine liggen. De explosieve opruimingsdienst is onderweg. Er werden de afgelopen tijd al vaker explosieven gevonden in de buurt. In Engeland zijn twee Iraniërs aangeklaagd die van plan waren om een aanslag te plegen in Manchester. Ze hadden het voorzien op de Joodse gemeenschap daar. Op de Joodse feestdag Yom Kippur, 2 weken geleden, hadden ze willen toeslaan. Een jaar geleden werd op die dag ook al een aanslag gepleegd op een synagoge daar. Amerika gaat toch geen exportverbod voor diesel instellen, zegt president Trump. Hij dreigde daar de afgelopen tijd mee omdat de dieselprijs de pan uitreist. De G7 gaat de komende tijd een reservevoorraad diesel aanspreken. Daar vroeg Trump al langer om. En bijna 80 mensen hebben de afgelopen dagen hun lidmaatschap bij de VVD opgezegd, meldt de NOS. De leden zijn niet blij dat het kabinet bij de begroting met Pro samenwerkt. Partijleider Jesselgus zei eerder dat er juist tientallen nieuwe leden bij waren gekomen, maar dat zijn er een stuk minder dan het aantal mensen dat wegging. Het weer dan nog? Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. En als de mist 's ochtends is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Bij een asielzoekerscentrum in Den Bosch zijn een man en een vrouw neergestoken. Ze liggen allebei in het ziekenhuis. De neergestoken vrouw is aangehouden. Volgens Omroep Brabant hadden de twee ruzie. Wat de aanleiding van die ruzie was, is niet bekend. De co-piloot van Fly Dubai, die zijn gezagvoerder neerstak, werd eerder al als veiligheidsrisico beschouwd, melden Amerikaanse media. 2 jaar geleden bleek dat hij extremistisch materiaal bezat. Hij werkte toen voor Oman Air. Hij kon toen wel voor die maatschappij blijven werken. Een koninklijk lintje gaat terug naar de koning. Een man die de onderscheiding kreeg voor zijn inzet bij de Black Archives en Kick-Out Zwarte Piet levert hem weer in. Dat doet hij vanwege het onderzoek naar het koloniale verleden van het koningshuis. Hij vindt de verklaring van de koning niet goed genoeg. En de film Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren geworden. Hij kreeg 6 prijzen, waaronder die voor beste film. Truly Naked gaat over een tiener die bij de porno-studio van zijn vader gaat werken. De serie Basta, over het leven van Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren. Het weer dan nog? Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. 'S Ochtends, als de mist is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. Het gaat nog steeds niet goed met Krista Pike, de vrouw die haar executie overleefde. Waarschijnlijk is de dodelijke injectie niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terechtgekomen, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, buiten bewustzijn aan de beademing. Een park in de Amsterdamse wijk Osdorp was vanavond afgesloten nadat er een verdacht pakketje was gevonden, meldt AT5. Het ging om een tas met zwaar vuurwerk, een fles wasbenzine en een lont. De explosieve opruimingsdienst heeft de tas meegenomen voor onderzoek. Er worden de laatste weken regelmatig explosieven gevonden in Osdorp. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn bijna 1800 mensen opgepakt. Er wordt gedemonstreerd tegen overvolle klassen en lerarentekorten. In totaal zijn nog ruim 5000 mensen aangehouden, vooral jongeren. Volgende week zijn er nieuwe protesten aangekondigd. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om daar weg te blijven. En Friesland wordt geteisterd door dieven die het hebben voorzien op dure racefietsen, met Omroep Friesland. In het dorpje Harkema zijn afgelopen week 4 racefietsen gestolen met een waarde van 28.000 euro. De eigenaar vermoedt dat de dieven sportapp Strava gebruiken om te zien waar ze de racefietsen kunnen vinden. Het weer dan nog? Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. Als de mist 's ochtends is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.